0: Drenthe, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je BTW-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Niels Onderwater heeft een bijzondere prestatie verricht deze zaterdag. Hij heeft 60 kilometer gezwommen in het open water van Kaag en Brasem en de Haarlemmermeer. Niels doet een Maarten van der Weijdentje en doneert het opgehaalde geld aan de Van der Weijden Foundation. U hoort Niels over zaterdag.
1: Ik heb rondje rond de Haarlemmermeer gezwommen. Dus door de ringvaart 60 kilometer. Ik ben zaterdagmiddag om 3 uur gestart. En ik kwam zondagmiddag om 4 uur weer terug op de plek waar ik gestart was.
0: Ja, hoe was dat?
1: Dat was ontzettend gave ervaring. Wel heftig, vooral aan het eind werd het pittig. Maar ontzettend veel publiek langs de kant. Veel bekende en onbekende. Het belangrijkste is dat tijdens deze tocht ontzettend veel donaties nog zijn gedaan voor het doel waar ik voor zwom. Dus Prinses Maxima Centrum via Maarten van der Weijden Foundation. Dus ja, daar ben ik enorm trots en blij mee.
0: Heb je al eerder zoiets zo'n lange tijd gezwommen?
1: Nou nee, zo lang niet. Nee, mijn langste tocht was tot nu toe 30 kilometer in mijn voorbereidingen. Dit was voor mij ook redelijk in het duister tasten hoe ik na 40 of 50 kilometer zou zijn. Ik kwam er redelijk achter dat toch weer een stukje verder is.
0: Ja, want wat voor water is het om in te zwemmen? Is het een beetje een moeilijk stuk?
1: Nee, dat viel mee. Dus het is eigenlijk heel fijn zwemmen. Omdat je volgt de hele tijd de wallenkant. Een paar bruggen natuurlijk. Het was een beetje de vraag wat de algen, sommigen zeiden de blauwe alg, wat dat zou doen met me. Maar daar heb ik uiteindelijk, er is heel veel alg in het water, maar ik heb er geen last van gehad. En ik had een volgboot die me de goede kant op wees. Weet bij de Aalsmeerbrug, volgens mij, daar was het even zoeken hoe ik moest zwemmen. Maar verder, super route.
0: Ja. Want hoe kwam je uit dat water? Hoe voelde je?
1: Ik kwam er echt wel, gebroken, maar ik was wel, het was wel op. Het ging allemaal niet meer vanzelf. Ja. En ik was redelijk koud. Ik had het al koud sinds 2 uur 's nachts. Dus ik heb toch al een goede 14 uur heb ik het echt koud gehad. En dat hielp ook niet mee, maar ik heb vrij snel naar de finish heb ik mijn pak uitgedaan en onder wollen dekens gegaan. En na een uur of 2 uur was ik weer redelijk op temperatuur.
0: Ja. En hoeveel geld heb je nou uiteindelijk opgehaald?
1: Daar staat nu op 11.001 euro, dus hoe mooi is dat?
0: Dat is heel mooi, ja, hoe voel je je daarover?
1: Ja, dat is geweldig. En dat had ik nooit verwacht.
0: Dat is echt
1: ik had als streefbedrag 10.000 euro. En ik dacht op een gegeven moment toen we aan de 4.000 euro zaten, denk ik, dat was erg hoog gegrepen. Ik ben al blij met 6.000 euro, maar het is 11.000 geworden. Het is fantastisch.
0: Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Heb je nog dit soort grote zwemmen in je hoofd?
1: Ik ben een duursporter, over de hele breedte. Dus ik doe ook hardlopen, fietsen. Ik bedenk vast wel weer iets voor volgend jaar. Maar ik ga denk ik niet meer voor een goed doel doen. Omdat mijn groot probleem daarin is dat je toch wel ook in de kleinwerpers wil of moet staan.
0: Zeker.
1: Om geld bij elkaar te krijgen. En dat is niet helemaal mijn... mijn sterkste kant en ik hou er ook niet heel erg van. Dus dat is me een beetje... ik zal niet tegengevallen zeggen, maar dat is toch iets wat ik niet nog een keer wil.

0: gokken, kijken naar harddravende paarden, maar vooral gezellig met oude bekenden praten. Kortom, de harddraverij in Lisse op de laatste dag van de feestweek. U hoort een reportage bij de Korte Baan.
1: Nou, ik kom hier voor de paardenkoers, hè. Als echt Lisse moet je hier gewoon zijn op donderdag, dus...
0: Hoezo is dit een echt Lisse iets?
1: Ja, het is, er komen natuurlijk al die paarden komen wel een beetje uit de omstreek en zo. En er zijn eigenlijk allemaal vrienden, bekenden, allemaal Lissers hier zo. Dus ja, hier moet je gewoon zijn.
2: Ik woon in Lissebroek en ik zat hier op de middelbare school. Dus dit was voor mij ook eigenlijk normaal in mijn middelbare schooltijd en ook in mijn studententijd, want toen woonde ik hier thuis.
1: Nou, je koopt bonnetjes, ja, hoe je het noemen wil, loodjes. Zeg maar winnend en plaats. Winnend is zeg maar het paardje wat wint aan het eind. Een plaatsje is bij de eerste drie. En dan koop je voor een x-bedrag. Het begint volgens mij bij 2 euro tot hoeveel je in wil leggen. En dan met een beetje geluk, als het paardje wint, dan kan je gaan incasseren, zeg maar. Nou, ik ben geen grote gokker en we doen wel mee. Maar hooguit voor 5 tientjes en dan is het wel klaar, hoor. Het is eigenlijk meer om het meedoen, zeg maar.
0: En ben je nog een beetje de wedstrijd aan het volgen of is het een beetje van ik zie het allemaal wel?
1: Nou, ik zijdelings volg ik het wel een beetje. Want ja, we hebben natuurlijk toch een paar paardjes waar we op gegokt hebben. En dan wil je toch wel weten of die wint of niet, zeg maar. Dus dat probeer ik altijd wel een beetje bij te houden. Maar voor de rest is het puur gezelligheid.
3: Ja, je ziet toch wel dat heel aardig wat mensen van een festival afkomen. En in plaats dat dat wat duurder wordt, gaan ze hier naartoe. Ook juist voor dat dorpsgevoel. Ja, en met dit weer, ja, wie wil er niet wezen eigenlijk?
2: Ik ben aan de ene kant gewoon ook nog hier aan het werk. En aan de andere kant probeer ik een aantal activiteiten te bezoeken. Dus vanochtend ben ik bijvoorbeeld bij de speeltuinvereniging geweest, Bijenkorf. Heb even gekeken hoe daar de spelletjes gingen. Hoe de kinderen verwend werden met een oliebol. Dus dat was heel mooi.
0: En gaat u vandaag zelf ook gokken?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een traditie dat je een klein beetje inzet. Ik heb er totaal geen verstand van, dus het is voor mij echt een blinde gok. Want eigenlijk is het gewoon bijdragen aan de harddraverij, zo zie ik het.
3: Zowel het wedden kan je online doen, ook de beelden kan je zien. Dus ook al woon je in Groningen en kan je niet helemaal hier naartoe komen, zou je de wedstrijd nog kunnen volgen. En ook mee kunnen beleven, ook via het spel.
0: Zijn Lissen ze een beetje grote wedders?
3: Jazeker. Als je landelijk bekijkt, zitten we tussen rond de derde plek qua omzet. Zo'n dikke 104.000 euro zitten we ongeveer vaak.
0: En hoe komt dat, denkt u?
3: Ja, ook door de hoeveelheid mensen. En het is natuurlijk een traditie. En als je de wedstrijd mee wil beleven, ja, dan is een gokje daar ook wel zeker leuk bij.
0: Heb je een favoriet?
1: Nee, ik heb geen idee wie er meedoet deze keer. Mijn vrouw die heeft dat lekker geregeld vandaag. Dus we gaan het gewoon zien.

0: De vereniging Kegelclub Sassenheim uit 1928 heeft na jarenlange zoektocht een nieuw tijdelijk onderkomen. De Sassenheimse Kegelclub is verhuisd naar een voormalige bollenschuur aan de Menneweg in Sassenheim. Dat was een lange zoektocht, vertelt oud-voorzitter Jan Westerbeek in een gesprek met verslaggever Stijn Zandbergen.
1: Jan Westerbeek, oud-voorzitter van Kegelclub Sassenheim. Jullie hebben een nieuw onderkomen.
2: Ja, dat is eindelijk gelukt na lange wachttijden.
1: Vertel, wat voor worsteling was het voor jullie?
2: Nou, we hebben natuurlijk ons ook wel bij de lokale overheid gemeld dat de oude tol ging sluiten en dat we naastig op zoek waren naar ruimte. Maar daar hebben we eigenlijk toch wel wat reactie gehad dat er nog niet in zit en niet in zit. En dat resulteerde in dat we zelf op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden. En daar zitten wij nu vandaag.
1: Want we zitten aan de Menneweg. Kan je het pand een beetje beschrijven waar jullie een nieuwe onderkomen hebben?
2: Het is een oud bollenbedrijf. Vroeger zat hier Zwart & Co. En dat was best wel een aardige exporteur. En daarna, toen die firma is opgehouden te bestaan, is het overgegaan naar Holiday Cars. En dat heb je ook wel eens gehoord, denk ik. Dat is ook maar goed, die waren hier ook weer verdwenen. Nu is het door een investeerder aangekocht om woningbouw te gaan doen over een jaar of 3-4. Dus we blijven zoeken.
1: Ja, dit is geen definitief onderkomen.
2: Nee, althans in ieder geval de garantie voor 3 jaar. En dat vonden wij toch wel een kans om aan te grijpen. Ook een brok ervaring nu opgedaan, dat kun je zien. Dus ja, daar zullen we nog een keer moeten verhuizen.
1: En deze locatie, het ziet er prachtig uit, gelikte banen. Hoeveel moeite heeft dat gekost?
2: Ja, best wel veel. De banen komen oorspronkelijk uit Friesland. Daar hebben zeg maar, mensen uit onze club die banen opgehaald en helemaal vastgelegd en geregistreerd, omdat je eigenlijk geen spijker kan missen. En dat is echt heel erg goed gelukt. Ja.
1: En jullie jubileum zit er ook aan te komen. Is dat ook waarom het zo belangrijk was om tenminste tijdelijk een onderkomen te vinden?
2: Ja, kijk, in ieder geval is dat vrij vastgesteld dat de periode die we nu huur hebben, dat we ons jubileum kunnen vieren. Dat legt niet weg dat we als vereniging blijven zoeken naar een definitieve oplossing.
1: Vandaag toch de opening van dan een nieuw tijdelijk onderkomen. Kan het alsnog wel flink gevierd worden?
2: Ja. Nou ja, als je wat langer zou blijven hier, dan kun je dat zelf meemaken. Het is niet zo dat we nou een echte zuipvereniging zijn, maar van een goed glas wijn of weet ik het wat houden wij echt wel. Ja.

0: Burgemeester Nathaniel Middelkoop van Katwijk had vrijdag een primeur. In plaats van op bezoek te gaan bij een 60 en een 65 jaar getrouwd echtpaar, waren ze nu gezamenlijk uitgenodigd op het gemeentehuis. Het Katwijkse Museum en het genootschap Oud-Rijnsburg zorgden voor een presentatie. U hoort straks de burgemeester, maar eerst de reactie van een van de bruidsparen.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk, ja.
2: Prachtig, ja, heel mooi, ja.
1: Nog tegen hem moeten wij dan nog wel... Ja, natuurlijk, zegt hij, je kan gewoon nog komen. Vandaar dat ik nog niet zo'n ding op heb. Want ja, ik denk, nou ja, maar ik denk, ik hoef me niet aan te melden. Want omdat ik denk, nou, hij weet het, hij heeft het misschien doorgegeven, maar ja, ik heb niks gehoord. Dus.
3: Oké. Okay. Hoe heeft u elkaar leren kennen? Wat was het verhaal?
1: Nou ja, op de Voorstraat, wat er net zei. Op de Voorstraat heen en weer lopen. Het was zogezegd de huwelijksmarkt dan heen en weer lopen. Nou, dan kwam er vanzelf iemand die zei, hey, nou ja, zo is het aangekomen. Dus, het is ook al 65 jaar terug. Vijf jaar bekering toen we gingen trouwen dus.
3: Zo, oké. Okay,
1: dus, dus zodoende.
3: En wat is nou het, ja, het geheim erachter dat jullie zo lang zijn getrouwd?
1: Geven en nemen.
3: Geven en nemen.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dat is het, ja. Het kan niet altijd een kalm zeetje wezen. Het kan ook wel eens hoger wezen. Ja, toch?
4: Nou, ik vind het heel leuk dat we een nieuwe vorm hebben gevonden om aandacht te besteden aan al die echtparen die 60, dan wel 65 jaar getrouwd zijn. En als ik dan kijk hoeveel mensen er ook zijn gekomen. We hebben hier 14 echtparen die hier bij elkaar zijn, die onderling ook contact hebben. Je merkt dat het een hele leuke, ontspannen sfeer is. En vervolgens ja, de bijdrage die de Katwijkse Klederdrachtgroep levert, die het historisch genootschap Oud-Rijnsburg levert, om al die verhalen vanuit vroeger ook eventjes, nou ja, voor het voetlicht te brengen, die herinneringen ook weer boven te halen, ja, geeft eigenlijk dat een hele leuke sfeer is. En het stelt mij als burgemeester ook echt in staat om even een rondje te doen en aan al die mensen ook weer de aandacht te geven. Want het is natuurlijk wel een hele feestelijke gebeurtenis.
3: Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel stellen natuurlijk getrouwd. Dus dan is het natuurlijk ook makkelijker om ze hierheen met z'n allen te samenvoegen.
4: Zeker, zeker. Dan is dat ook mooi, want het zijn best hele grote aantallen. We hebben een gemeente waar heel veel mensen vaak al jong getrouwd zijn en ook lang getrouwd zijn gebleven. Dus om een beetje een beeld te geven, ik had per jaar 100 echtparen die 60 jaar getrouwd waren. Ik had er ongeveer 40 die 65 jaar getrouwd waren. Ja, als je dat allemaal gaat verspreiden en in je agenda probeert te proppen, wordt dat lastig. En ik wil het niet afraffelen. Dus hebben we gedacht van hoe kunnen we dat op een nieuwe manier vormgeven. En zodoende doen we één keer in de twee maanden dat we een bijeenkomst beleggen waarbij we de historische genootschappen uitnodigen, mensen hier naartoe halen en ze eventjes lekker een ochtend verzorgen met z'n allen. De 70-jarige blijf ik persoonlijk bezoeken. En dat heeft natuurlijk ook een praktische reden. Dat mensen dan al op zo'n leeftijd zijn dat ze lang niet altijd meer de mobiliteit hebben om ook hier naar het gemeentehuis toe te komen. Plus dat het een fors lager aantal is. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk om daar nog wel aandacht aan te blijven besteden. En ik vind het stiekem ook hartstikke leuk om bij mensen langs te gaan. Want al die verhalen die je hoort, nou echt, het is smullen wat dat betreft. Dus de 70-jarige blijf ik bezoeken. En voor de 60 en 65-jarige is dit de nieuwe vorm die we de komende jaren verder hopen door te ontwikkelen. En volgens mij is dit een hele succesvolle en leuke start.

0: Sommige mensen die meer gaan werken, gaan minder verdienen. Toeslagen die wegvallen zijn vaak hoger dan het extra geld dat verdiend wordt met extra werk. Ook wel armoedeval genoemd. In Katwijk is wethouder Matthijs van Tijl van de partij Pro met een voorstel gekomen om daar wat aan te doen. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met hem.
1: Ja, we zien eigenlijk dat veel mensen, als je net iets meer gaat werken, en daarvoor krijg je toeslagen, dat als je iets meer gaat werken, dat die toeslagen dan vaak wegvallen. Dan heb ik over landelijke zorgtoeslag of huurtoeslag. En wij willen eigenlijk als gemeente gaan kijken hoe we dat wat kunnen opvangen. Dat kan niet vaak volledig, maar wij kunnen wel kijken van of we een deel daarvan kunnen opvangen. En tot nu toe zijn onze regelingen, onze gemeenteregelingen, vaak tot 130% van het sociaal minimum. En wat we gaan toevoegen is dat mensen straks tot 140% van het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de helft van de regelingen. Waarmee we dus wat die armoede wel wat kunnen opvangen.
2: Dus als mensen iets meer gaan werken, dan vallen ze niet gelijk terug in inkomen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Precies, dat is exact het idee. En dat vinden we belangrijk als gemeente, omdat we zien dat mensen steeds meer ook in de problemen komen. We zien stijgende prijzen overal in Nederland. En daarom denken we ook van hoe kunnen we als gemeente daar wat meer in ondersteunen. We kunnen niet alles opvangen daarin, maar je kunt wel kijken van hoe kun je nou net dat kleine stukje daarin bijdragen.
2: Want welke toeslagen of regelingen die wegvallen voor mensen gaan jullie dan toch een beetje vergoeden?
1: Ja, je hebt natuurlijk de landelijke huurtoeslag, woontoeslag. Dat is de huurtoeslag, sorry. Huurtoeslag, zorgtoeslag heb je. Daar kunnen wij niets aan doen. Dus dat zijn echt landelijke regelingen. Maar we hebben lokaal onze doe-mee-regeling voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, om daar dingen voor te kunnen doen. We hebben Stichting Leergeld voor kinderen om op school schoolspullen te kunnen kopen. We hebben onze gemeentepolis voor mensen om een zorgverzekering te hebben. En dat zijn de regelingen die we dus breder beschikbaar gaan maken voor mensen tot 140% van het sociaal minimum. Dat ze dan de helft van de vergoeding krijgen die mensen tot 130% krijgen.
2: En hoeveel inwoners in de gemeente Katwijk gaan hiervan profiteren?
1: Nou, tot nu toe is onze totale doelgroep voor de regeling is 2800 huishoudens. En met deze uitbreiding kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we tot 3300 huishoudens, dus een uitbreiding van 500 mensen, hier ook aanspraak op kunnen maken. Ja.
2: En hoeveel mensen daarvan die er nu al aanspraak op maken, maken er ook echt aanspraak van?
1: Ja, dat valt best wel tegen, vind ik. Dus ik zou ook echt een oproep willen doen. Als je er aanspraak op kan maken, doe het. Want we zien nu bijvoorbeeld bij onze doe-mee-regeling dat slechts ongeveer 23% tot 24% van de mensen die er dus aanspraak op kan maken, dat ook daadwerkelijk doet. Dus ik hoop ook echt dat we dat kunnen verhogen. Dus dat we het meer bekend kunnen maken. Want als je er aanspraak op kan maken, gebruik het alsjeblieft.
2: Waar moeten mensen dan zijn als ze er toch benieuwd zijn of ze er aanspraak op maken?
1: Nou, je kan gewoon hier bij de gemeente kan je navraag gaan doen, maar we spreiden het ook op andere plekken. Dus je kan het online zien, maar ook bijvoorbeeld bij de voedselbank, bij de voorraadkast, bij Grip op de Knip, Samen Katwijk, al die partners, daar hebben we de informatie ook liggen.
3: Dit is Bo.

0: Voor de vierde keer dit seizoen wordt een wedstrijd van Rijnsburgse Boys overschaduwd door onregelheden met supporters van de club. Na de wedstrijd tegen IJsmeervogels zaterdagmiddag brak er een vechtpartij uit, liep een persoon een hoofdwond op en raakte meerdere auto's beschadigd. U hoort hoofdtrainer René van der Kooi.
1: Ja, nou, ik krijg dat helemaal niet mee. Dan hoor ik weer dat Spakenburg supporters verhaal kwamen halen. Ik merkte aan mezelf dat ik er een beetje, ik zeg niet verdrietig van werd, maar het ontneemt wel een beetje bepaalde plezier. En dan helpt de stad natuurlijk ook niet, maar wordt er gewoon scheidsziek.
2: Ja, wat ik zie ook, die kant op kijken, lopen, zuchten. Van, ja, het is de Treffers uit, Kozakken Boys uit, naar Quick Boys gebeurd. Nu weer bij IJsselmeervogels. Je wordt er toch scheidsziek van?
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. En nou ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè, en het zijn er echt niet zoveel, dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout, op donder en nooit met een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat het echt nergens over. Dus ik vind echt, en dan geven wij het alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien. Er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
2: Is het als trainer van de club niet verschrikkelijk vermoeiend? Ja, je zegt het al, maar als je dit nu 4 keer op rij hebt, en is het dan niet zo dat je als trainer ook een keertje denkt van, ja, weet je, fuck it, ik ben er klaar mee en ik ga het ergens anders op zoeken?
1: Nee, want je zou bijna zeggen, na een 3-0 en dan dit. Ik ben het wel met je eens, hoor. Ik ben het wel zat, maar iedereen is het zat, weet je. Dus het geldt niet voor mij alleen natuurlijk. Het is gewoon, ik vind dat ik hier met mijn billen bloot zou moeten eventueel over de wedstrijd wel of niet. En niet over dit. Maar ik vind echt dat we met z'n allen moeten beseffen dat we, het is collectief wat we moeten doen. En als ik opstap of als ik zeg ik doe het niet meer, dan heeft toch allemaal geen zin. Je moet collectief wat doen. En dan weet ik zeker dat we er wat mee kunnen. Want dit is, dit wordt lastig.
2: Het leidt dan toch ook weer een beetje af van de wedstrijd. Wat maak jij van de wedstrijd? Want het gaat in principe 80 minuten lang. Goed is overdreven, maar prima. En dan krijg je in de laatste 10 minuten van de wedstrijd weer 3 doelpunten tegen.
1: Yo, die tweede en derde, dat kan ik dan nog wel accepteren. Die eerste kan ik niet accepteren. Vanaf 5 meter inkoppen vind ik kut. Maar ik vind ook als je dominant aan de bal bent, en dat ben je, dan moet je ook slimmer zijn om ze kapot te spelen. We hebben wel veel meer kansen gehad. We waren ook veel beter. Krijg je weer hetzelfde verhaal. Ik hoor heel vaak dat mijn team voetbalt altijd goed. Mooi. Uiteindelijk vind ik wel dat we aan de bal geen slimme dingen hebben gedaan om nog meer kansen te creëren. En dat betekent dat je nog vaker van links en rechts moet spelen. Nog langer hun moet lokken, uit moet stappen en dan pas je ruimte moet pakken. Nu doen we dat steeds veel te snel. Raken we hem toch weer kwijt. Moeten we weer op de omschakeling. We hebben hem wel weer snel. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de 80ste minuut op een gegeven moment kwamen zij helemaal niet meer in de 16. En toen dacht ik gewoon, nou, deze wedstrijd ga je in ieder geval nooit meer verliezen. En verdomd, uit een dode spelmoment is het 1-0. Ja, dat we dan er alles opengooien en het wordt 3-0, dat is prima. Maar het kan gewoon niet. Punt.

0: Tandartsen in Katwijk hebben op Tandartsdag mensen met een laag inkomen gratis behandeld. De tandartsen gingen vrijwillig aan de slag, terwijl de gemeente de spullen betaalde. Tandarts Suzanne René was een van hen en zij vertelt hoe populair het was.
1: De aanmeldingen waren best wel hoog. Op een gegeven moment is de aanmeldoptie stopgezet omdat er te veel aanmeldingen waren. Maar we konden 21 mensen helpen die dag. Waren met drie tandartsstoelen. We hebben dus ook 21 mensen kunnen helpen. Ja.
2: En wat zijn jullie tegengekomen met klachten, et cetera?
1: Veel afgebroken tanden, afgebroken kiezen. Die dan zo afgebroken zijn dat mensen zenuwpijn ervaren. Dat mensen 's nachts wakker liggen van pijn. En dat moeten we oplossen en dat kan ook. Dus dat hebben we gedaan. Ja. En heel veel tandvleesproblemen ook. Dus onze mondhygiënist heeft ook heel veel werk verzet om ontstoken tandvlees te behandelen. Ja.
2: En iedereen is weer weggelopen met een stralende glimlach?
1: Wel, iedereen was erg opgelucht en heel dankbaar. En het gaf mensen ook weer een beetje hoop in de mensheid dat er ook goede dingen weer gebeuren in deze tijden waar het niet altijd heel erg fijn is. Ja.
2: En als er zoveel aanmeldingen zijn, dan is het dus best wel een probleem.
1: Dat blijkt. Ja, en dat was ook wel iets wat we eigenlijk wel wisten. Je kan niet altijd alles oplossen, dus je moet ergens beginnen. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is voor verbetering in de toekomst. Ja.
2: En wat voor verhalen hoorde je dan van de mensen die langskwamen? Waarom mijden ze de tandarts?
1: Voornamelijk financieel gezien, maar ook schaamte. Mensen vinden het toch lastig als ze bij een tandarts komen en er is heel erg veel achterstand eigenlijk. Mensen schamen zich, vinden dat niet zo prettig. En dan zie je toch dat ze de zorg gaan mijden. Bijvoorbeeld was ook een meneer die had een eigen bedrijf, maar door een hernia kon hij dat werk niet meer uitvoeren en is zo toch eigenlijk een beetje onderop geraakt. En die meneer had wel hulp nodig. Ja, dus dat was fijn om te doen. Ja.
2: Komt er een vervolg?
1: Dat hoop ik wel. Dat is wel de intentie. We moeten nog even beraden over welke termijn. Dat ga ik samen met de gemeente overleggen. Maar als het aan ons ligt, komt er zeker een vervolg. Ja.

0: Met dit mooie weer zou je bijna vergeten, maar de zomer is echt voorbij. Verslaggeefster Bode Mare ging de straten van Noordwijk op om mensen over hun zomer te vragen.
1: Wat is nou de meest verkochte smaak deze zomer?
2: Dat is citroen en aardbei.
1: Het was warm zat in Nederland. Hoe hebben jullie de warmte ervaren?
3: Ja, nee, het is wennen. In het begin moet je echt even wennen. En als je helemaal aan gewend bent, dan gaat het wel.
1: En hoe was dat voor u?
4: Veel te heet.
1: Ja, voor u was het veel te warm?
4: Heel te heet. Ik heb de hele zomer zoveel mogelijk binnen gezeten.
1: Wat hebben jullie zo wel gedaan?
5: Weinig, want wij werken niet meer. Veel luieren.
6: Nou, geweldig. Ja, kan niet beter.
7: Ja, nou ja, dat was natuurlijk een week van ongeveer 38, 40 graden. Dus dat vonden we wel een beetje erg warm.
8: Ik ben nu over de 80, dat doe je niet zoveel meer.
1: U merkt ook een verschil in klanten, hoeveelheid klanten hier?
9: Dat wel, ja. Wanneer het lang mooi weer is, dan trekken er toch wel meer mensen deze kant op.
2: De zomer was geweldig. Het was prachtig weer.
1: En hoe was dat voor de ijskar?
2: Die heeft het goed uitgehouden, ja, absoluut. Veel vriezers hadden problemen, maar mijn vriezer hield het tot min 20 uit.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
3: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim. Slaap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis. In de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: gewoon een plaat die weggeveed wordt. Kan ook natuurlijk. Nancy Sinatra Lee Hazelwood, Summer Wine uit 1967, was geschreven ook door Lee. En hij nam het eerst op met Susie J. Holcomb. Werd helemaal niks, maar toen kwam die Nancy erbij. Toen werd het er niks. En de rest is geschiedenis. Goedemorgen allen. Het is 8:08, dubbele tijdmelding. We zijn weer begonnen.
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Nadine van Eekris.
0: Met een zaterdag waar ik voor het eerst deze kant op ging. In de schemering. De ochtend begon, de dauw boven de velden. Oranje rand aan de horizon. Heb je ook zoiets gezien, Nadine?
3: Het belooft een mooie dag te worden, denk ik.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, het was een mooie zonsopkomst.
0: 10 graden nu met wat vlagen mist, zegt mijn weer-app. Het is precies 3 oktober 2026. Meer weer hoort trouwens straks om 8:30.
3: Vandaag is het Leidens ontzet.
0: Ja. Leeft het een beetje in jouw omgeving?
3: Nou, ik ben zelf in Leiden geboren, maar ik laat het aan me voorbij gaan.
0: Ja, nee, ik hoor toch wel wat mensen om me heen die daar echt helemaal mee bezig zijn. Daar naartoe gaan, de kermis en... Goed. Ja. Vandaag barst het feest los. Het is precies 21 jaar geleden dat in Nederland en België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien was. En dat hadden we afgelopen zomer ook. Heb je nog gekeken met je brilletje?
3: Nee, ik had geen brilletje.
0: CD'tje?
3: Nee, ook niet. Nee, ik zat ergens op een terrasje en het werd opeens een beetje donker. Oh, ja. Dat we dachten, volgens mij is die nu ergens te zien.
0: Zo kan je het ook zien.
3: Maar wij konden het niet zien. Okay. 31 jaar geleden wordt sport- en filmster O.J. Simpson na een maandenlang proces door de jury onschuldig bevonden.
0: En op 3 oktober 1992 verscheurt zangeres Sinéad O'Connor voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers een foto van de paus in het programma Saturday Night Live. Historische beelden.
3: Zanger Snelle is vandaag jarig.
0: Gefeliciteerd.
3: Net als zangeres of actrice Ashley Simpson.
0: Maar ook voetballer Zlatan Ibrahimovic. Onder andere bij Ajax gespeeld, hè. En zanger Bo Savas. En hij was winnaar van Idols.
3: Zangeres India Ari viert feest. Maar ook voormalig schaatster Marianne Timmer en zangeres Gwen Stefani.
0: En tot slot Bianca Krijgsman van Plien en Bianca. En zanger en ex van Pamela Anderson, Tommy Lee. Ook bekend van zijn filmpjes.
3: Een veeljarige.
0: Ja, in dit uur gaan wij het volgende aan jou brengen.
3: We gaan de streektelefoon bellen. Kijken waar die uit hangt.
0: Ja, spannend.
3: En we hebben onze weerman Rick van der Nieto aan de telefoon. Zo direct het belangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: En muziek om bij wakker te worden. Wat dacht je van deze? Rosie Murphy.

0: Ach, als je dit in een kroeg aan hebt, dan gaat dat best goed, denk ik. Het Leidse Rubberen Robbie, hoe kan het ook anders op 3 oktober? En de ambulance bracht de tijd op ruim kwart over.
1: Nieuwsoverzicht.
0: Het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteek zetten wij voor jou op een rij.
2: De gemeenteraad van Teylingen heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd aan commissaris van de Koning Wouter Kolf. De gemeente heeft gezocht naar een stevige bestuurder met natuurlijk gezag, die rust, overzicht en richting brengt en zichtbaar is voor inwoners. Ongeveer 800 inwoners hebben eerder meegedacht over het profiel. De vacature wordt maandag 5 oktober gepubliceerd en het benoemingsproces moet volgend voorjaar zijn afgerond.
0: Een caravan op het parkeerterrein van het Nordgo College in Noordwijk is donderdagavond weggesleept nadat hulpdiensten vanwege mogelijk explosiegevaar waren uitgerukt. De brandweer is na een melding over een benzinelucht met explosieve experts ter plaatse gekomen en heeft uit voorzorg schuim onder de caravan gespoten. Onderzoek heeft het uiteindelijk uitgewezen dat er geen explosiegevaar was. De school was al met de gemeente en politie in gesprek om de caravan te laten verwijderen. Het ging overigens om de caravan van Rogier Smit en die kennen we nog als stel van Paleis voor een prikkie. En een van jouw invallers, Jonna, die woont er tegenover. Dus die heeft het vanaf de slaapkamer allemaal gezien. Maar die Rogier was dus hartstikke bekend van tv, maar die is helemaal verward geraakt.
2: Ja, een beetje aan lager wal geraakt. Ja. De 9-jarige Fenna Snijer is donderdag officieel benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente Noordwijk. Ze heeft de ambtsketen overgenomen van Pieter van Beekhuizen, die het afgelopen schooljaar kinderburgemeester is geweest. Fenna zit in groep 6 van basisschool De Bronkhorst, korfbalt bij Flux en is vrijwilliger bij de kinderboerderij. Ze heeft aangegeven zich te willen inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen en gaat op 14 november voor het eerst met waarnemend burgemeester Snijders op pad.
0: En tot zover het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteek Omroep. En dan doen we deze.
3: Let's go, girls.

0: Ja, ja. 1963, het was Charles Aznavour bij Ontwaken in alle smaken. Ik zal de muziek...
1: Niet zo snel, Pieter.
0: Ja. Het is wel leuk, want Bob Dylan noemde dit ooit het mooiste dat hij op een podium had gezien. Dit liedje van Charles Aznavour en Formidable. En daarvoor Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En ze won daarmee een female country vocal performance in 2000 bij de Grammy Awards. En nu mag hij dus wel.
2: Uit onderzoek blijkt.
0: Heb jij nog wat gevonden, Nadine?
1: Ja, inmiddels is 40% van alle langere bijdragen van gebruikers op LinkedIn geschreven door, jawel, kunstmatige AI. Intelligentie.
0: Ja, AI.
1: Ja, wat zullen we erover zeggen?
0: Nou ja, jij had er een mening over, zei je. Dus ik,
1: nee, ja, dat ging over het volgende onderzoekje.
0: Ga door.
1: Ja, nee, ja, ik kan me voorstellen dat mensen AI gebruiken voor langere bijdragen.
0: Ja,
1: dus
0: voor
1: het is heel veel werk. Ook. Dus als je er eventjes snel wat ingooit en er komt een goed verhaaltje uit. Ja, waarom niet? Maar het volgende onderzoekje, daar vond ik wel wat van. Want 94% van alle ouders zegt, sociale media maken opvoeden een stuk lastiger.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, ik denk dat... Ik denk dat dat wel lastiger is, ja. Ja, ik wilde hier wat over zeggen, want ik heb me ingeschreven voor de beweging smartphonevrij opgroeien.
0: Oké, bestaat die ook al?
1: Ja, en ik zit net te kijken, maar er zijn al bijna 80.000 ouders die dit getekend hebben in heel Nederland.
0: Zo.
1: En eigenlijk ga je er dan voor staan om het gebruik van de smartphone, eigen smartphone, uit te stellen tot 14 jaar.
0: Okay.
1: En het gebruik van sociale media tot 16 jaar. En ik denk dat dat iets heel goeds is. Alleen dat maakt het natuurlijk ook heel lastig. Want daardoor moeten wij als ouders behoorlijk grenzen gaan stellen aan onze kinderen.
0: Ja.
1: Die wel om hun heen andere kinderen zien die met een smartphone op zak lopen.
0: Ja, en buiten dat zie ik ook vaak moeders toch even dat kind die telefoon geven om het kind rustig te krijgen.
1: Ja, precies. Maar dat is anders dan wanneer ze dus een eigen smartphone mee naar school, mee naar de sportvereniging, dat soort dingen.
0: Dus dat
1: ze eigen toegang hebben.
0: Dat heb jij niet.
1: Ik zet mijn kinderen ook af en toe voor de smartphone als het...
0: maar je geeft ze geen telefoon mee?
1: Nee, nou, dat is het streven. Dat ze tot hun 14e geen eigen smartphone krijgen. Okay. Ja, dus dat was wat ik erover wilde zeggen. Dan is er nog 20% van alle Nederlandse Instagram-influencers met veel meestal minderjarige jonge volgers brengt wel eens een alcoholmerk in beeld.
0: Okay.
1: Nou, dat is een van de redenen om het...
0: Ook weer gevaarlijk.
1: Goed weg te houden bij die kids. Ja,
0: inderdaad. Nou ja, goed. Allemaal onderzoekjes in een bepaald thema dus. Waar we niet omheen kunnen, hè?
1: Nee, we moeten er wat mee, hè?
0: We gaan zo bellen met onze weerman, Rick. Heel benieuwd hoe het weer zich gaat ontwikkelen na die lekkere dagen van afgelopen week nog even. Ondertussen zondag.

0: Als de titel een beetje gezongen wordt, Bananera, Bananera, Bananera. Het was het 1975. Emilio Santiago.
1: Het weer in de regio.
2: Het weer in de regio.
0: Ja, we hebben Rick van der niet aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Allemaal.
0: Ja, ja. Ik kwam vanochtend voor het eerst naar beneden. Nou kom ik wel vaker naar beneden. Ja. Maar voor het eerst dat ik het koud had. Want de kachel die staat natuurlijk uit. En het was het nu toe best te doen, maar... Ja, zomaar lijkt een beetje voorbij toch, Rick?
3: Ja, we krijgen nog wel een paar hele mooie dagen, hoor.
0: Oh, gelukkig.
3: Dat, ja, er is nog een luchtje van hoge druk. Dat ligt vanaf het kanaal zo over ons land naar Duitsland. Dat blijft aardig liggen. Ja. Dat geeft heel weinig beweging in de atmosfeer. En als je naar buiten kijkt, dan is het hier ook nog wel een beetje heilig. Maar wat dieper in het land kan het zelfs wel wat mistig zijn. Ja, die mist die lost natuurlijk wel lekker op. En het zonnetje komt er dan... doorheen, dus nog een periode in de ochtend. Er is heel weinig wind, vandaar dat het ook zo afkoelt, vandaar ook in jouw huis. En die wind die komt dan uit het zuiden of het westen. Nou, het wordt in de middag echt behoorlijk zonnig, dus dat is natuurlijk hartstikke lekker. Het wordt een graadje op 19 à 20, dus dat is helemaal niet verkeerd voor de tijd van het jaar. Het is laag water rond de uur of half vijf. Het zeewater is nog een krappe 19 graden. Nou, in de avond komt er wat hoge bewolking opzetten. Het blijft wel droog. In de nacht kan het wel behoorlijk afkoelen, omdat er geen wind is eigenlijk. En het is vrij helder. We krijgen enorme uitstraling. Nou, in het binnenland kan het wel afkoelen tot een graadje of 8. Maar de kust door die warme zee die nog in de buurt ligt, wordt het echt niet kouder dan een graadje of 13. Nou, de zondag begint met wat wolkenvelden. Het kan wellicht nog een beetje mistig zijn en nog een beetje druppelen. Een beetje, meer zal dat niet zijn. Het zou een beetje motregen kunnen zijn. De vroege ochtend komen dan die zonnige periode weer terug. Het wordt een graadje of 19 à 20 gewoon weer. Er is super weinig wind. En de wind komt dus dan alle richtingen. Het kan wel weer het west zijn. Later is die weer zuid. Die weet op geen niet goed. Een richting te vinden, dus ook de zondag wordt echt prachtig. Nou, als we dan nog verder kijken naar volgende week, dan is het maandag en dinsdag echt nog wel goede lekkere dagen met een graadje van 18 à 20. Maar later in de week, vanaf woensdag en donderdag, dan kan het al regenachtig worden bij een graadje van 15 à 17. Mm. Ja, herfst kan je het niet noemen, maar het wordt dan wel wat koeler, maar dat is nog bijna een week weg.
0: Ja, maar voorlopig dan toch nog wel aardig.
3: Ja, even lekker hoor.
4: Ja. Heb jij ook nog een weerweetje voor ons?
3: Ja, als je nou even terugkijkt naar september. Nou, dat was natuurlijk echt wel weer een hele warme maand eigenlijk. Het was 1,7 graden warmer als normaal. Dat is dus de zesde plek sinds het bijhouden van het weer. Dat doen ze pas sinds 1901. Ja. En in 2006 was de recordhouder. Toen was het 3 graden warmer als normaal. Maar ook in 1947 al was er een keer een heel uitzonderlijk warm jaar.
4: Dus het komt vaker voor, zo'n warme...
3: Komt wel vaker voor, maar in de 2000 jaren toch wel wat meer als daarvoor.
0: Ja, gebeurt toch wel iets met het klimaat natuurlijk, hè?
3: Het wordt toch wel lekker warmer als iedereen de kachel aanhoudt, toch?
0: Oké, Rick, bedankt voor het weer, hè?
3: Oké, tot weer.
4: Hoi.
0: Tot weer. Dat was Rick. Na Rick doen we altijd een disco. Klassiek al.

0: Kitty Grant en Glad to Know You hoorde jij 83. Daarna Blikkendag, Sven Versteeg en de Volendamse vriendengroep Likkepheep. En dat ging vooral viraal op TikTok.
1: Ja, je hebt ook een beetje lijstbloed, of niet?
0: Ja, is dat zo? Nou ja, ik denk, laten we toch een beetje aansluiten bij je. Wat er speelt, hè, Nadine? Ja. Het is bijna kwart voor. Wat gaan we dan doen?
1: Ik ga bellen naar de streektelefoon. Kijken waar die is. Die heb ik aan de lijn.
2: Streektelefoon.
0: Ons vast onderdeel wat op 20 jaar meegaat. De streektelefoon. En Nadine zei het al. Ze gaat bellen.
1: Ja, ga bellen.
0: We krijgen straks iemand in de uitzending waarvan wij niet weten wie het is. Die gaat ons wat vertellen. En die heeft de streektelefoon gekregen van Marie Floor. En Marie Floor. Kijk. Nee. Ja. Nadine gaat opnieuw bellen. Marie Floor die had vorige week de steektelefoon. Die was van Fredband De Mexicano's uit Voorhout. Het was een beetje in het bandjescircuit. Want daarvoor was hij ook al bij een aantal feestbands. We hadden ook nog een Duitse
3: avond. Met Rems vanavond
0: voor Rolte. Hi, dag met Pieter en Nadine.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hi,
3: hey,
1: goedemorgen.
0: Vaak in alle smaak. Je pakt de steektelefoon op.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat betekent dat je die gehad hebt van Marie Floor. Waar ken je die van?
3: Ik ken Marieke Babé van het
0: handballen. Oh, dat is dan weer via bij jou terecht.
3: Ja.
0: En die dachten, jij hebt ons wat te vertellen.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, dan ga ik even naar Nadine kijken, want daar krijg je 5 minuten voor. Wil jij de wekker zetten?
1: Ik ga de wekker zetten.
0: Oké, kijk, dat doet ze meteen. Nou, vertel, waar gaan we het over hebben?
3: Over het handballen.
0: Kijk, vertel.
3: Nou, ik handbal bij HV Voorholte in Voorhout. En wij handballen tegenwoordig in de Eredivisie. Dat is het hoogste niveau van Nederland. En we doen wel eens deze streektelefoon om daar ook wat bekendheid voor te doen. En om de handbal op de kaart te zetten van de Bollenstreek.
1: Leuk. Ja. Ik ken Voorholte eigenlijk alleen maar van de voetbal. Maar daar zitten ze ook handbal.
3: Zeker.
1: Ja.
3: In Voorholte zit zeker ook handbal.
1: Ja.
0: Waarom is het zo minder populair?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het gewoon wat kleiner is, ook in Nederland. Maar ja, in Voorhout is het best wel groot. We doen het heel erg goed in de Eredivisie. We staan op dit moment derde ook.
0: Zo?
3: Van de Eredivisie. Mm-hmm. En het is een superleuk spel. Het is een stuk sneller dan voetbal. Er zijn ook minder mensen in het veld en het is binnen. Misschien is dat een aandeel.
1: Ja.
0: Ja, dat mensen toch wat meer rondom een veld willen staan. Maar ja, Eredivisie zeg je, spelen jullie daar al lang in?
3: We spelen nu dus het tweede seizoen in de Eredivisie. Vorig jaar hebben we ons debuut gemaakt. Toen zijn we in het linker rijtje terechtgekomen. Dus dat is echt wel heel goed. En dit jaar is de doelstelling ook weer top 8.
0: Ja, want we kennen het handbal natuurlijk ook landelijk, hè?
3: Ja.
0: Van
3: klopt.
0: Estefana, die
3: Estefana Polman, ja.
0: Boegbeeld.
3: En, zeker.
0: Dus het gaat eigenlijk wel goed met het handbal in Nederland.
3: Jazeker, we zijn altijd wel handbal in Nederland. We doen altijd mee in de top, ook op de wereldkampioenschappen. En ik hoop dat het zo blijft. Mm-hmm. Niveau in Nederland is ook best wel goed. Vanuit Nederland gaan heel veel meiden naar het buitenland om daar verder te komen.
0: Mm-hmm. En nou heb je in dat voetbal nog wel eens de transfers, einde seizoen, spannend. Hoe worden die teams? En werkt dat bij handbal ook zo?
3: Ja, klopt. Ja. En rond maart gaat iedereen wel kijken voor volgend seizoen. We hebben op dit moment ook 3 meiden uit het buitenland. Een meisje uit Finland en een meisje uit Roemenië. Dan komt nog iemand uit Egypte.
0: Zo.
3: Dus zelfs internationale transfers, ja.
0: Ja, maar ook nog Voorhoutse die erin spelen, hoop ik.
3: Zeker, zeker. Meer dan genoeg Voorhoutse.
0: Wat,
3: we hebben Zoe de Ridder.
0: Ja, ga door.
3: Zoe de Ridder en Marieke Babé, Merel van Druten, Marijn Schrijlink. Echte Voorhoutse meiden.
0: Okay. Want speel je er zelf ook in?
3: Zeker, zeker. Ik speel zelf ook in het eerste.
1: En wat doe jij op het veld?
3: Ik sta cirkel.
1: Oké, uitleg wat je dan moet doen. Want ik
3: Bij de handbal verdedig en aanval je allebei. En als cirkel zijnde maak je in de aanval tussen de verdedigers van de tegenstanders ruimtes voor de andere meiden om langs te komen. Dus je spert iemand weg of je zorgt ervoor dat iemand anders ruimte krijgt om over je heen te schieten.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Jij bent er niet zelf per se voor om een doelpunt te maken, maar zorgt ervoor dat het kan.
3: Dat kan ook wel hoor, maar dan moet je wel ruimte maken. Ja. Het is echt wel fysiek werk. Ja.
1: Oh, leuk.
0: En veel trainen?
3: Zeker, 3 keer per week. Maandag, woensdag en donderdag. En dan 3 uur. Of 2 uur training en dan op woensdag ook nog kracht aan het einde.
1: Zittig, ja.
0: Het is niet even een hobby die je erbij doet.
3: Nee, het is zeker naast het werk is het zeker ook nog een flinke tijdsbesteding. Ja, maar dat maakt het ook leuk met al die meiden, dat je elkaar zo vaak ziet.
0: Ja, topsport is het. Ja, moet je het wel met elkaar vinden.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is de hele teamgedachte natuurlijk, ja. Hè?
3: Ja, en er zijn ook al heel veel meiden die elkaar al jaren kennen. Dus het is echt een vriendenteam ook. Dat maakt het extra leuk.
0: Hey, en wat staat er nu op de planning? Wat zijn wedstrijden die eraan komen dat je zegt van dat wordt leuk?
3: Nou, vanavond moeten we naar Emmen tegen 1-0.
0: Dat is heel ver.
3: Ja, landelijk, hè.
1: Verder kan bijna niet, hè.
0: Met een spelersbus, of hoe gaat dat?
3: Ja, spelersbus. Ja. Dus iedere keer als we meer dan 1,5 uur moeten rijden, dan krijgen we een bus. En dan gaan we met z'n allen. Dus vanavond om 5 uur vertrekken we. Of 4:30. En dan moeten we om 9 uur spelen vanavond.
1: Oké. Okay.

0: van jou met de streektelefoon aan het oor.
1: Ja, is goed. Ga ik doen. Dankjewel.
2: En succes met de wedstrijd. Hoi.
1: Dank je. Doei.
0: Doei. De streektelefoon gaat van de pretbands naar de topsport.
2: Ja, dat heeft ook een linkje, denk ik. Hè?
0: Ja,
2: vast
0: wel. Ja, kan ik wel voorstellen. Even kijken. Twee grootheden uit de popmuziek. Queen en David Bowie. En

0: pressure.
1: Ja, raar idee dat beide
0: under pressure
1: zangers niet meer in leven zijn. David Bowie en Queen.
0: Pressure.
1: Het schijnt dat ze het liedje in een kwartiertje bedacht hebben. Zo kan het natuurlijk ook, hè. Bracht de tijd op 5:05. Dit is Ontwaken in alle smaken bij de Bollesteek Omroep. We gaan naar de YouTube-topper. En dat is weer iets wat mij opviel op internet. In dit geval van de Gypsy Queens, L'Italiano. Dat liedje is op zich wel bekend. Maar die clip die is zo mooi. En met name omdat daar een actrice in zit, Caterine Mourinho. Die speelt schoon. Moet je maar eens kijken.

0: www.ikbenwakker.nl. Kun je de clip zien, de YouTube-topper van deze week van de Gypsy Queens uit 2013? Gaat over een heel suf restaurant waar niet zoveel gebeurt, tot er een mooie dame met de vriendinnen binnenkomt. Hoe dat verder afloopt, www.ikbenwakker.nl.
1: Leuk. Ja, klinkt heel mooi.
0: Leuk. Oh, zo, daar is ze weer.
2: Pieter en Nadine, jullie hebben nu pauze. Wanneer zijn jullie terug?
1: Over 4 minuten en 21 seconden.
0: Dat is niet zo lang.
1: Nee, dat is heel kort.
0: Nou ja,
1: snel.
0: Tot zo.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
15: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
17: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Tot 10 uur.
1: En Nadine.
19: Ah, we zijn er weer.
20: Goedemorgen.
1: Let's

0: klassieker van Glenn Gamble uit 67. En toen daar een documentaire over gemaakt werd in 2014, nam de band Perry het nummer ook op. En dit was het gevolg. Het is 7:07. Goedemorgen allen. Deel 2 van Ontwaken in alle smaken brengt je het volgende.
1: Ja, vandaag spreek ik met 3 heel verschillende gasten. Bram Gijsbert vertelt over de TCG-beurs in Nederland. Een beurs vol Pokémon-kaarten, trading card games en collectibles. Lisa Vessies blikt met ons terug op de open week van Culture Club Noordwijk, waar jong en oud gratis kennis kon maken met allerlei creatieve en culturele activiteiten. En Wim Grimme trekt zijn wandelschoenen aan en die gaat wandelen op Landgoed Keukenhof vanmiddag.
0: Nou, dat allemaal in dit uur. En muziek om bij wakker te worden. Clean Bandit had er een hit mee in 2014. What a Bee.

0: Ja, Roxanne Hazes was dat. Ik was toch je meisje. Onder andere geschreven door haar, maar ook door Jaap Reesema, die we nog kennen van de Hummers House Band. En later won hij ook de X-Factor. Hij schreef het dus en later zong hij het ook nog een keer in De Beste Zangers. Toen hij daar samen met Roxanne zat. Klein wereldje. En daarvoor Clean Bandit, Jess Glynn en Wannabe. Bracht de tijd op 9:15. Dit is de Bollensteek Omroep. Je luistert naar Ontwaken in alle smaken.
1: Pokémon-kaarten, trading card games en bijzondere collectibles. Dit weekend kunnen verzamelaars hun hart ophalen tijdens een gloednieuwe editie van de TCG-beurs in de Intratuin Lisse. De zaterdag was zo snel uitverkocht dat er een extra beursdag aan is toegevoegd. Voor zondag zijn nog wel kaarten verkrijgbaar. Organisator Bram Gijsberts is bij ons en kan ons alles vertellen over de wereld achter de trading cards.
0: Ja, Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, snel uitverkocht meteen de eerste dag.
2: Ja, klopt inderdaad. Dat is een welkome verrassing.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is top.
1: Het is maar weer helemaal populair.
0: Ja, dat idee heb ik ook.
1: Die kaarten.
2: Ja, het is echt enorm booming. En het lijkt wel alsof de fanbase enorm gegroeid is.
1: Ja.
2: Ook naar het uitkomen van het 30-jarig bestaan van Pokémon.
1: Ja.
2: Dat was een half maand geleden. Ja, ik heb het idee dat de populariteit alleen maar aan het toenemen is eigenlijk.
0: Ja, het gaat dus om Pokémon, One Piece en Lorcana. Wat zijn dat allemaal voor kaarten? Dit eerste ken ik wel.
2: Ja, nou, in principe zijn het allemaal trading card games. Dus vandaar ook TCG-beurs, de trading card game-beurs. Het zijn diverse series eigenlijk. Die komen voornamelijk uit het Japans. Maar je hebt ook met Disney-figuren bijvoorbeeld, dat is Lorcana. One Piece is een ander soort anime-figuur. En Pokémon, dat zijn dan ook fictieve figuurtjes die die vrij rondlopen en die in spelletjes vervangen kunnen worden.
0: Ja. Ja. Hey, en het is dan een verzamelbeurs, dus wordt er dan ook geruild?
2: Ja, zeker. Het is zo opgebouwd dat er standhouders zijn. Die hebben hun eigen inventaris mee met kaartjes die of heel gewild zijn of waar mensen gewoon echt naar op zoek zijn. Daar kunnen mensen een kaartje kopen. Ze kunnen ook een kaartje verkopen. Of ze kunnen ook ruilen met standhouders. Maar wat ook mogelijk is, is dat we een ruilgedeelte hebben waar bezoekers van elkaar kunnen ruilen.
0: Oké. En het is dusdanig druk dat jullie ook met tijdsloten werken?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben tijdens de eerste editie op 23 augustus zijn we daarmee gestart. De ruimte is relatief beperkt. Het is op 400 vierkante meter. Dus we moeten daar wel echt een beetje crowd management doen. En door middel van de tijdsloten kunnen we gewoon zorgen dat het niet te druk wordt. Maar dat het wel voor iedereen op dat moment leuk is. En dat er voor de standhouders voldoende te doen is ook.
1: Ja, ik zag dat vooral het laatste tijdslot morgen vanaf 2:00 nog ruimte biedt voor veel mensen.
2: Ja,
1: ja, precies. Ja. Hey, en ik zie de populariteit vooral op een basisschool waar mijn zoon naartoe gaat.
2: Mm-hmm.
1: Maar of is dit ook wel echt voor volwassenen bedoeld? Of komen er juist vooral kinderen? Wat is jouw indruk?
2: Nee. Ik denk dat het per beurs verschilt. Wij richten ons wel echt voornamelijk op het gezin. Dus een leuk dagje uit. En daarom hebben we ook voor de Intratuiners locatie gekozen.
1: Ja.
2: Er is veel te doen voor kinderen. Er zijn leuke speelruimte, zowel binnen als buiten. De cashshow natuurlijk. Er staan allemaal activiteiten in het tuincentrum zelf.
1: Ja.
2: Maar het is eigenlijk een samensmelting van jonge verzamelaars tot aan echt investeerders. Dus mensen die het echt zien als investering naar de toekomst en die collecties.
1: Ja. Ja, daar gaat echt een geld in om.
0: Investeerders.
2: Ja,
0: kaartjes.
1: Ja. Hey, en ben jij zelf dan ook liefhebber of betrokken bij de Intratuin en dacht je dat dit is gewoon een leuk event?
2: Nee, ik ben zelf ook liefhebber.
1: Ja.
2: Ik heb 4 jaar geleden of zo heb ik mijn oude collectie weer gevonden van toen ik zelf jong was.
1: Oh ja.
2: En dacht ik, er zitten best wel wat leuke kaartjes bij. En ik heb ondertussen 2 jonge kinderen. Dus ik probeer met hun een beetje de hobby op te pakken.
1: Oh ja, leuk.
2: Ja,
1: is er dan nog een kaart die jij nog heel graag op de kop zou tikken of zou willen vinden?
2: Op dit moment denk ik niet. Want ik denk dat ik de kaartjes die ik wil hebben voor mijn kinderen, dat ik die ondertussen wel een beetje verzameld heb.
1: Mm.
2: Ik ben zelf meer van de nostalgische kaart, dus minder van de nieuwe series, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
2: En die zijn ook gewoon, de kaarten die ik dan nog wel zou willen, die zijn ondertussen zo duur geworden dat ze wel echt buiten bereik zijn geraakt voor me.
0: Hey, en ben jij er ook druk mee dan, Nadine, als ik jou zo hoor?
1: Nou, ik ben er vooral druk mee om te zorgen dat hij ze niet elke dag mee naar school neemt. Want dat mag tegenwoordig niet meer. Omdat het voor te veel afleiding zorgt. Maar ik vind het wel leuk dat hij er zo enthousiast mee is. Maar ik weet er zelf helemaal niks van.
0: Je hebt ze zelf nooit verzameld?
1: Nee, ik heb ze zelf nooit verzameld, nee.
0: Oké. Nou ja, vandaag dus vol, Bram. Als mensen er morgen nog heen willen, hoe gaan ze dat regelen?
2: Ik geloof dat er op dit moment nog iets meer dan 100 kaartjes zijn voor morgen.
1: Ja, dat zag ik ook.
2: Het klinkt misschien niet heel veel, maar dat is. Ik verwacht dat het vandaag gaat uitverkopen. Dus als mensen nog bij willen zijn, dan zou ik wel aanraden om vandaag nog even een kaartje te kopen. Ja. We hebben wel een beperkte deurverkoop ook nog, maar dat is echt naar gelang er plek is op de beurs voor zelf. Okay, we willen het niet te druk maken.
0: Ze moeten online zijn.
2: Ja, dat raden we wel echt aan. Je kunt natuurlijk altijd even langskomen bij de Intertuin, dat je gewoon een rondje doet door de kerstshow. Of gewoon
0: even mooi kijken. Kerstshow, nu al?
2: Ja, zeker. Een van de mooiste kerstshows van Nederland zelfs.
0: Ja, oké. Maak maar reclame. Nee, maar waar kunnen ze online voor kaartjes nog terecht?
2: Dat is op de website van de Intratuin zelf.
0: Oké.
2: Intratuin.nl/belevenissen/lissen uit mijn hoofd.
0: Oké.
2: En als dat niet lukt, dan gewoon intratuin.nl/belevenissen. Dan kun je op de winkel filteren en dan kun je naar vandaag, de dag of naar morgen in dit geval, kun je de Pokémonbeurs kun je vinden.
1: Ja, en as we speak gaat er nog maar één plek beschikbaar voor 1:30 tot 2:30.
0: Oké, jij volgt het real time.
1: Ja, ik zie het gebeuren, ja.
0: Hey, en
1: daarna zijn er nog 100 plaatsen over.
0: Hoe laat gaan jullie beginnen vandaag?
2: We beginnen om 11:00, dus de standhouders beginnen nu binnen te komen. Die gaan nu rustig hun stands gaan ze allemaal opbouwen. Ik moet me daar helaas op dit moment ook mee gaan bemoeien.
1: Ja, heel goed.
0: Hey,
1: ga dat maar gauw doen.
0: Dank dat je bij ons was.
2: Geen probleem.
0: En veel plezier met die kaartjes, hè.
2: Dankjewel. Als jullie morgen trouwens langs willen komen, zijn jullie van harte welkom uiteraard.
1: Ah, leuk.
0: Bij deze. Helemaal goed.
1: Hoi.
0: Hey, dankjewel.
2: Okay, fijne dag.
0: Ik ga nadenken over investeren. Kijken wat die dingen waard worden.
1: Ja, duizenden euro's geloof ik gingen er.

0: 1985 alweer. Het was The Power of Love. Dat zat in Back to the Future toen. Groot hit voor Huey Lewis en The News. En dat Back to the Future had ook op een gegeven moment een deel 2 die ergens in 2000 speelde. En daar hadden ze een toekomstbeeld met vliegende auto's en zwevende schoenen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Wel leuk om te zien en leuk om te horen inderdaad. Goed, het bracht de tijd op 5:55.
1: De platenkeus van Nadine van Eekris.
0: Die hadden we ook nog, Nadine. Waar gaan we het over hebben?
2: Ja, nou een klein beetje over de kinderboekenweek. Die is begonnen.
0: Ja.
2: Afgelopen woensdag.
0: Druk. Hebben we,
2: ja, lekker druk. En echt weer lekker feestelijk. Mm-hmm. Maar we hadden een heel mooi feest afgelopen woensdag in de boekwinkel. Waar Kelly van Kempen, een van de schrijfsters van Lemniscaat, te gast was. Met haar avonturenboek, sprookjesachtig verhaal, Hotel Zweefkees.
0: Oh ja.
2: En zij maakte dit boek. Het is best wel een speciaal boek, want er zitten heel veel liedjes in verwerkt.
0: Mm-hmm.
2: En ik ga geen van die liedjes laten horen, want dat zijn allemaal van die echt Disney-achtige liedjes.
0: Je gaat ze ook niet zelf zingen?
2: Nee, nee, nou, ik kan wel lekker allemaal meezingen. Het is echt superleuk om ook tijdens het voorlezen lekker mee te zingen en te laten luisteren. Dus Hotel Zweefkees is bij deze ook echt een grandioze tip voor elke voorlezer. Maar Kelly van Kempen gaat samen met haar man, vriend Kelvin Ellison. Mm-hmm. En hij is dan weer een componist, muzikant. Ook wel acteur kan je hem bijna noemen, want hij was dus ook mee. En hij speelde heel wat liedjes uit het boek. Maar hij blijkt dus echt muzikant te zijn. En we werden opgeroepen om zijn nieuwe single te pre-saven. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja.
2: En ja, ik wist helemaal niet zo goed hoe belangrijk dat dus voor kleine makers is. Dus ja. Bij deze dacht ik, ik kan meteen een beetje aandacht voor hem vragen. Want gisteren is zijn nieuwe single dus online gekomen op de streamingdiensten. En ik had hem gepre-saved. Dus ik werd gisteren heugelijk verrast met een heel mooi nieuw nummer van hem. En dat heet Joie de Vivre. Dus daar gaan we naar luisteren. Ik dacht, een beetje aandacht voor wat onbekendere, kleinere kunstenaars eigenlijk.
0: Ja, mooie keus.
1: En
0: ja,
1: dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Nadine van Eekris.

0: Ja. Singa, kan die wel, hè, Nadine?
1: Nou, mooi, hè? Zomaar. Ja, ik was echt onder de indruk.
0: Platenkeus van Nadine was Kevin Allison en Joe de Vivre. La Salavie. En ik vond het mooi. En je vertelde me net dat hij ook nog meegedaan heeft aan de X-Factor. We hadden het net over Jaap Reesema.
1: Ja, in het jaar dat hij het won, deed Kelvin ook mee aan de X-Factor. En hij heeft later ook nog een keer meegedaan aan de Voice of Holland.
0: Oké, en dat was leuk bij jullie afgelopen week.
1: Ja. Als je ze ooit nog ergens in het theater kan zien, want ze staan nog in het theater met Hotel Zweefkees, dan moet je gaan.
0: Het is 9:30 geweest. Je luistert naar Ontwaken in alle smaken. Dit is de Bollensteekomroep.
1: Deze week stond bij Culture Club Noordwijk de deur wagenwijd open. Tijdens de open week kon jong en oud kennis maken met allerlei creatieve en culturele activiteiten. Van workshops tot proeflessen. Inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste weekend. Tijd dus om eens van Lisa Vessies van Culture Club Noordwijk te horen hoe de week is verlopen.
0: Ja, Lisa, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Drukke week gehad?
2: Ja, echt. Superleuk. Ja, een hele drukke week. En we hebben inderdaad nog dit hele weekend leuke dingen in het vooruitzicht. Dus echt een hele leuke week.
0: Ja, je bent cultuurcoördinator.
2: Ja, klopt. Ja, ja van... we zeiden altijd, geef het een leuke naam. Kunstcoördinator, projectleider. Ik heb contact met alle ondernemers en alle leuke mensen die in ons pand hele leuke activiteiten neerzetten. Mooie samenwerkingen. Dus een hele leuke rol, ja.
0: Ja, en voor welke instantie, welke club is dat?
2: Het is voor Culture Club Noordwijk. Daar zijn we dus hard mee bezig. Een superleuk pand in Noordwijk. Heel creatief. Een beetje een culturele broedplaats, zou ik zeggen. Waar echt heel veel organisaties, ondernemers allemaal samenkomen om samen hele mooie samenwerkingen te hebben en leuke activiteiten neer te zetten.
0: En waar is dat dan?
2: Het zit op de Keizerswei in Noordwijk, vlakbij de praxis.
0: Ah, op die manier. Hey, als je terugblikt op de week, wat waren de leuke dingen?
2: Een van de allerleukste dingen vond ik wel de dansfesten bij Jorien Boot. Dan heb je de groepen van Marente die daar samenkomen om te dansen. En daarna gingen onze stagiaires van Stichting de Combibrug de koffie en thee schenken voor deze pensionado's die lekker kwamen dansen.
1: Oh, leuk,
2: waarbij er gewoon hele tof gesprekken ontstaan. En gewoon een hele leuke sfeer. Dat was echt heel leuk. En ook een hele leuke nieuwe starter is het gevoelskompas. Dat was ook heel leuk om te zien met allemaal kindjes die aan de slag gingen met hun gevoel, spelenderwijs op de yogamatten.
1: Oh.
2: Ja, dat was ook echt heel leuk. De kinderyoga gisteren, ook een succes. Ja, echt hele leuke activiteiten. Vanmiddag nog een ruilmiddag.
1: Ruilmiddag?
2: Ruilmiddag, okay. Ja. Dus je kleding mee kan nemen, je boeken, je plantjes.
1: Oh, van alles wat. Ruilen. We gaan gewoon terug in de tijd.
2: Ja, precies.
1: Oh, goed idee. Ja, leuk. En dat is vanaf 2:00, zie ik. Ja.
2: Middag om 2:00. Ja, kan je nog lekker komen ruilen, bakkie doen, de plek even zien. En het programma ontmoeten, zeg maar, van kijken wat er allemaal te doen is.
1: Ja.
0: Hey, en was het nu de eerste keer dat jullie zo'n week hier horen?
2: Ja, klopt. Ja, zeker.
1: Jullie zijn ook nog niet zo heel lang, denk ik, of wel?
2: Nee, klopt. Het pand is er echt al heel lang eigenlijk. Ja. Er zijn verschillende dingen geweest. En op een gegeven moment waren vooral er danslessen en die zijn er nog steeds. En eigenlijk sinds januari zijn we dat wat meer aan het uitbreiden naar veel meer activiteiten en samenwerkingen. Het MBO Rijnland zit ook bij ons in het pand. Dus er zijn ook veel studenten en jongeren... statushouders die inburgeringslessen gaan volgen vanaf komend januari.
1: Oh,
2: dus ja, we zijn onwijs in ontwikkeling met alles wat er gaande is.
0: Ja, dat blijkt. En dan zo'n hele week organiseren?
2: Ja. En dat was inderdaad de eerste keer een open week.
1: Dus, en wat hoop je dan als deze week voorbij is? Ik kan me voorstellen dat je wil dat er een hoop meer bekendheid voor komt.
2: Ja, precies. Ja, nou, dat inderdaad. Dat de deuren openstaan. Dat iedereen die het nog niet kent... even kan komen sfeerproeven. Even van een bakkie kan doen. Het is eigenlijk heel laagdrempelig om gewoon even binnen te komen... en even aan te kloppen van... Hè, wat voor activiteiten hebben jullie? Of welke maatschappelijke projecten kunnen we aan samenwerken?
1: Ja.
2: Dus dat hoop ik dat deze week inderdaad gewoon... dat ik ook mensen hoor... Hey, ik ken het nog niet, maar echt superleuk. Ik kom gauw langs, zeg maar. Dat is wel...
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, wij waren ook gezond nieuwsgierig toen we het initiatief laten.
1: We kenden dus, het ook niet, inderdaad.
0: Nee, maar nee. Het is net begonnen. Wat kunnen de mensen vandaag en morgen nog beleven?
2: Vandaag staat dus de ruilmiddag nog op de planning. En Jorien Boot heeft nog wat lessen opengesteld om bij haar te proberen de danslessen. Maar vandaag staat vooral de ruilmiddag centraal. En morgen is er nog een dansyoga. Dus dans en yoga wordt gecombineerd. Dus dat kan deze week nog lekker
1: mooie
2: proberen.
1: Ochtend, morgen nog, ja. Okay.
0: En dansyoga, want ik ken yoga kan dansen. Maar bij yoga dan, dan lig je. Maar bij dansen beweeg je, dat valt wel te combineren.
2: Ja, alles valt te combineren.
0: Ja, heel benieuwd hoe dat eruit ziet.
2: Ja, nou, misschien wil je lekker mee komen doen.
0: Nou, één keer ben ik bij zo'n... Toen werkte ik voor een andere organisatie bij een demonstratie yoga geweest, samen met een collega. Mm-hmm. En die, ik was zo ontspannen dat ze me moest aanstoten dat ik in slaap was gevallen.
1: Ja, dat gebeurt, maar bij dance yoga niet, denk ik.
2: Nou ja, eindelijk lekker ontspannen, dus dat wordt wel eens gezurkt.
0: Ja. Oké, Lisa, voor de mensen die nog willen langskomen, waar zitten jullie precies? Waar kan ik het ongeveer vinden?
2: Ja, op de Keizerswei 69 in Noordwijk. Als je richting de Keitmana of de Praxis rijdt, of lekker op de fiets, dan ga je een heel groot oranje bord tegenkomen. Je denkt, van buitenkant denk je, oh, het is een beetje een industrieel pand. Is dit het? Maar als je naar binnen loopt, dan kom je in een hele andere sfeer terecht.
0: Oké. Okay. Nou, bij deze van harte aanbevolen.
2: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Nou, doei. Okay.
0: Het was Lisa. Doei. En dan nu naar de band en de man toe die een prijs won. Een Oeuvreprijs Hollandse Meester voor Benny Jolink afgelopen september. Tijdens de Buma NL Awards. En die Benny Jolink kennen we natuurlijk van Normaal. En dit is De Donderen.

0: Valentine 2018, samenwerking tussen de Spaanse zangeres Vanessa Martin en de Portugese fado Mariso. Klinkt heel mooi sfeervol. Je hoort het hier bij Ontwaken in alle smaken. We zijn de Bollenstreekomroep. En het goede nieuws is dat we nog tot 10 uur bij je zijn. Dus blijf lekker luisteren.
1: De herfst is misschien wel het seizoen waarin de natuur het meest zichtbaar verandert. Bladeren verkleuren, paddenstoelen schieten uit de grond. Vanmiddag kun je dat zelf ontdekken tijdens een herfstwandeling op landgoed Keukenhof in Lissen. Van 2 tot half 4 neemt Wim Grimme je mee en vertelt hij over de veranderende herfstnatuur en bijzondere natuurverschijnselen. Maar voordat hij zijn wandelschoenen aantrekt, is hij eerst bij ons.
0: Heel goed, Wim. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je hebt een mooi weer bij, zeg.
2: Dat zeker.
0: Ja. Valt er al veel te zien in het bos?
2: Dat valt eerlijk gezegd, als je naar de verkleuring van de bladeren wil kijken, valt dat tegen.
1: Ja, ja.
0: We hebben lang mooi weer gehad natuurlijk.
2: Het is, jawel, maar een gegeven moment, het is de temperatuur die een rol speelt waarbij het blad gewoon groen blijft.
1: Ja.
2: En de nachten zijn nog te warm, dus.
1: Ja.
2: Er zijn wat paddenstoelen. Maar echt een herfstbos is het nog niet.
1: Nee, dus de herfstwandeling wordt gewoon een mooie wandeling vanmiddag door het prachtige bos van Landgoed Keukenhof.
2: Zo is het.
1: Ja, ja, en u weet wel van alles over de ja, natuurverschijnselen daar. Is er iets anders wat wel te zien gaat zijn?
2: Ja, ik kan uiteraard nog het genoeg laten zien waar we langskomen. En gegevend. Kijk, goed, wel dijkers vallen. Kastanjes vallen, dus dat zien we wel.
1: Ja.
2: Maar dan geeft het echt dat je zegt, het is een herfstbos. Helaas, nog niet.
1: Nee.
2: Maar aan de andere kant, laten we nog blij zijn dat we een aantal mooie dagen hebben.
1: Ja, ja toch?
0: Zo is het
1: ja,
0: ook.
1: Zeker.
0: En als je belangstellend erbij hebt, niks mooier is om te vertellen over de natuur. Het is bij het landgoed Keukenhof, hè? Waar gaan jullie precies lopen?
2: Probeer ik de mensen geven de waarde van bomen en planten gegeven tijd te brengen. Want zij zorgen ervoor dat wij een gegeven rustig adem kunnen halen en ook nog zuurstof kunnen binnenkrijgen.
0: Oké. Dat verhaal gaat u ze vertellen vanmiddag?
2: Dat vertel ik ze iedere keer weer. En dat we dus heel zuinig moeten zijn op de bomen. En in feite alles wat groen blad heeft.
0: Ja, want wat is uw verbinding met het landgoed?
2: Nou, ik kom er al sinds mijn jeugd.
0: Ja, ja, dan ken je het op je duimpje.
2: Nee, ik ken het landgoed heel goed en verder goed. Ik ben biologiedocent geweest, dus het pakt elkaar wel.
0: Ja, de kennis die zit wel goed. Als mensen mee willen, waar kunnen ze zich verzamelen?
2: Bij de hofboerderij.
0: Oké, en dat was hoe laat naar binnen?
2: 2 uur.
0: Oh, dat weet u zelf. Heel goed. Dus 2 uur daar verzamelen, dan gaat u het bos in. Hoe lang gaat de wandeling duren?
2: Dat is meestal een uurtje, anderhalf uur en dan.
0: Ja, en dan gaat u alles vertellen en laten zien. Nou, helemaal goed.
1: En mensen kunnen nog aansluiten, hè? Morgenmiddag of vanmiddag.
2: Iedereen die wil, die kan gewoon komen.
1: Ja, oké, hartstikke leuk.
0: Nou, dan ga ik u er heel veel succes bij toewensen, meneer Grimme.
2: Dank je.
0: Oké. Vanmiddag de herfstwandeling De Groene Bol. Bij Landgoed Keukenhof, gezamenlijk om 2 uur. Je hoort het hier bij Ontwaken in Asmaken, we zijn nu op de radio.

Vijf jaar geleden de Kick, de Kid Leroy en Justin Bieber, Stay. Hij schreef er ook aan mee, net als Charlie Puth. En daarvoor de Bengals, Walking Down Your Street bij de Bollensteekomroep. Het is ontwaken in alle smaken met een liedje uit het bakje klassiekers. Daryl Hall en John Oates uit de jaren 80 en I Can't Go For That.

0: Ja, het liedje is ook nog later gesampled, weet ik toevallig. In wat andere songs kwam het ook terug. Maar dit was het origineel van Hell & Oates. En I Can't Go For That bracht ons alweer aan het einde van deze ontwaken in alles maken voor vandaag. 3 oktober 2026. We gaan er zo vandoor, maar niet voordat we je verteld hebben wat er vandaag te beleven valt hier in de streek.
1: Ja, om 11 uur start de verzamelbeurs bij Intratuin Lisse. Voor vandaag uitverkocht, maar voor morgen nog plek, hoorde u net bij ons.
0: En u hoorde ook net Wim Glimmer bij ons. De herfstwandeling De Groene Bol is vanmiddag om 2 uur verzamelen bij landgoed Keukenhof.
1: Tussen 1 en 5 is het gluren bij de buren in Lisse. Meer hierover straks bij Nostalgiel.
0: Oh, dan moeten we even blijven luisteren. Ja. En ook vandaag is er Cultuurclub Noordwijk, hoorden we ook bij ons in de show. En dat is er tot en met morgen. Nou, als we het dan toch over Michiel hebben. Hij zwaait, hè?
1: Hij zwaait.
0: Ja, dat betekent dat hij binnen is, dat wij naar huis kunnen. Het zal toch een keer voorkomen dat hij er niet is.
1: Ja, dat we hier staan en denken, oh.
0: Shit, maar Nostalgiel is er gewoon.
1: Moeten wij plaatjes gaan rijden.
0: Ja, inderdaad. Wij gaan het weekend in. Volgende week Henk en Dick hier met de show. En wij zijn er over 2 weken weer. En jij nog een volle kinderboekenweek?
1: Ja, ik hoop dat iedereen met kinderen, kleinkinderen nog eventjes deze week benut om een boek uit te gaan zoeken. Mijn kinderen mogen zometeen van opa en oma
0: een boek uitzoeken.
1: Een boek uitzoeken, ja.
0: Oké, want tot hoe lang duurt die kinderboekenweek nog?
1: Tot met volgend weekend.
0: Zo,
1: ja.
0: Dan ben je maar druk.
1: Ja, het is 1,5 week.
0: Ja, nou, werk.
1: Beetje eigenwijs. Ja, dankjewel. Gaan we doen.
0: Hey, fijn weekend. Tot de volgende keer.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
0: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd?
12: RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Bo.
16: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Fran McCoy en The Hustle in 1975. In dat jaar komt een nachtmerrie uit voor het Rijksmuseum. Want daar wordt de nachtwacht aangevallen door iemand met een broodmes. Er zitten 12 enorme krassen. En het restaureren duurt daarna maanden en maanden. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Ik heb weer een berg leuke hits voor je meegenomen. Meezingen mag, maar denk ook even aan de buren.

0: Allemaal gave hits vanochtend bij je Nostalgiel. Het is 10:15. Nostalgiel. En wij gaan een spelletje spelen, namelijk het spelletje Wie ben ik? En in Wie ben ik draait het om een bekende Nederlander. Je hoort zo meteen een fragment van deze BN'er. En de grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199. Voor de oplossing van Wie ben ik? En je kan weer een heerlijke prijs winnen, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere dikke reep en die ligt al klaar voor de winnaar. En misschien ben jij die bofkont wel. Moet je natuurlijk wel even een belletje plegen en de goede oplossing bij ons indienen. Ben je er klaar voor? Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Wie ben ik? Gisteren besloot het kabinet om de politiemissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Premier Rutte wilde dat graag, maar een meerderheid van de Kamer ziet dat niet zitten. Wilt u meer weten over Najiba, dan kunt u terecht op onze website devijfdedag.nl. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de vijfde dag op donderdag 8 maart. Voor nu nog een heel prettige avond en graag tot volgende week. Dag.
0: 071-36-13199. Als jij weet welke bekende Nederlander je net voorbij hebt horen komen. 071-36-13199. En wie weet is die heerlijke prijs wel voor jou. Ambachtelijke chocola. Succes!

0: Hey Bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 22:30. Nostalgiel. En we zijn bezig met het spelletje Wie ben ik? En in Wie ben ik zijn we op zoek naar een bekende Nederlander. Je hebt een minuut of 10 geleden een fragment van deze bekende man gehoord. Want ja, het was een mannenstem, hè? Daar kunnen we het wel over eens zijn. Maar ja, ik wil graag een naam hebben. Welke BN'er zoeken wij? 071-36-131-99. Als jij het antwoord denkt te weten, 071-36-131-99. En wie weet is die heerlijke ambachtelijke chocola straks wel voor jou. Heb je het fragmentje gemist of wil je het graag nog een keer horen? Dat kan. Hier komt ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Gisteren besloot het kabinet om de politiemissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Premier Rutte wilde dat graag, maar een meerderheid van de Kamer ziet dat niet zitten. Wilt u meer weten over Najiba, dan kunt u terecht op onze website devijfdedag.nl. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de vijfde dag op donderdag 8 maart. Voor nu nog een heel prettige avond en graag tot volgende week. Dag!
0: Nou, kom erop met je belletje. 071-36-131-99 voor de oplossing van Wie ben ik?

0: Goedemorgen zonder zorgen. Dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Blijf lekker plakken. Zometeen horen we van de Four Tops.
1: Nostalgie. Toch asielzoekers in Noordwijk. Extra onderzoek naar betaald parkeren bij station Sassenheim. En vals alarm bij een woonkaravan. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. Noordwijk is geen weigergemeente en vangt toch 60 asielzoekers op. Dat staat in een brief van de asielminister en die blijkt al in mei naar de gemeente te zijn gestuurd. De brief is opvallend omdat Noordwijk had besloten om juist helemaal geen asielzoekers op te vangen. De Noordwijkse fractie van Pro zegt dat de brief maandenlang is achtergehouden en heeft om opheldering gevraagd. Het kan gaan om een misverstand, want Noordwijk vangt wel 60 statushouders op en dat zijn mensen met een verblijfsvergunning. Een plan voor betaald parkeren bij station Sassenheim loopt vertraging op. De gemeenteraad van Teylingen heeft opgeroepen om eerst extra onderzoek te doen naar de gevolgen. Partijen willen bijvoorbeeld voorkomen dat automobilisten massaal uitwijken naar plekken in de omgeving, waar ze wel gratis kunnen parkeren. Bijvoorbeeld bij een sportschool of zwembad Wasbeek. Als het aan Teylingen ligt, betalen langparkeerders bij het station €30 per dag. En in Noordwijk is de wooncaravan weggesleept van voormalig realityster Rogier Smit op het parkeerterrein van het Noordgouw College. Donderdagavond werd een sterke benzinelucht geroken en hulpdiensten dachten dat de caravan kon exploderen. Het parkeerterrein aan de Duinwetering werd afgezet voor onderzoek. Zo legde de brandweer een schuimlaag onder de caravan. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar. De caravan moest daar van de gemeente toch al weg, dus een bergingsbedrijf heeft hem meegenomen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: hoogtepunt van nostalgie is aangebroken. Dat mag ik wel zeggen, toch? De ontknoping namelijk van het spelletje Wie ben ik? Nostalgie. Wie gaat er toch aan de haal met die heerlijke ambachtelijke chocola? Nou, we gaan nog één keertje luisteren naar de opgave. Dan geef ik het antwoord en maak ik de winnaar bekend.
1: Gisteren besloot het kabinet om de politiemissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Premier Rutte wilde dat graag, maar een meerderheid van de Kamer ziet dat niet zitten. Wilt u meer weten over Najiba, dan kunt u terecht op onze website devijfdedag.nl. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de vijfde dag op donderdag 8 maart. Voor nu nog een heel prettige avond en graag tot volgende week. Dag.
0: En degene die we zochten is natuurlijk niemand minder dan... Thijs van der Brink. Ja, Thijs van der Brink, oud-presentator en journalist en tegenwoordig is hij Kamerlid. En dat hebben de meeste mensen goed. Bijna iedereen een aantal foute oplossingen. Maar het merendeel wist gewoon dat het Thijs van der Brink was. En we hebben een winnaar, in dit geval een winnares. En ze woont in Noordwijkerhout. Annette, gefeliciteerd. Jij wint die heerlijke ambachtelijke chocola. Alvast eet smakelijk. En ik neem zo meteen nog even contact met je op.

Goed dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 3 oktober. En groot feest in Leiden, want vandaag in 1574 wordt Leiden bevrijd van de Spanjaarden. Leidens ontzet wordt het genoemd. En vandaag in 1990 worden West- en Oost-Duitsland herenigd. Eerder was al de Berlijnse muur gevallen. Dan de jarige. Rock'n'roll-artiest Chubby Checker is 85 geworden. Oud-schaatskampioene Marianne Timmer viert haar 52ste verjaardag. En de bekende Zweedse oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic is nu 45. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
16: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
17: Dit is Bo.
18: De omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen zonder zorgen, dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. Het is 10 minuten over 11. En wij hebben onze favoriete inwoonster van de Bollenstreek aan de lijn. Willemien van Boekhandel Wagner en Sassheim. Willemien, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars. Nou, daar zijn we dan, in de kinderboekenweek.
0: Ja.
1: Nou, je hoort het wel, het is hier echt een groot feest. We hebben de auteur en de illustrator van het prentenboek van de Kinderboekenweek, Harman van Straten, die hebben we hier net, hij zit hier nog. De kindertjes zijn inmiddels al wat rustig aan afgedropen. We hebben een prachtig concert met elkaar gehad, herrie in de tent, letterlijk en figuurlijk. We hadden niemand meer die even gewoon kon praten, maar dat hebben we goed gedaan. We hebben een workshop dierentekenen gehad en Harman heeft natuurlijk op zijn manier fantastisch voorgelezen en alle kinderen hingen aan zijn lippen. Dus hij zit hier. Dus als jij een hele mooie, bijzondere vraag hebt, dan kan ik hem je even geven. Dan is het live in uitzending.
0: Daar overval je me mee, Willemien.
1: Ja, natuurlijk overval ik je, maar dat kun je toch wel. Dan zeg je, vraag maar, denk maar even na. Hij is hier nog heel eventjes. Maar zeg maar, wat wil je verder van me weten?
0: Wat ik van jou wil weten? Welke activiteiten er tijdens de Kinderboekenweek allemaal nog gaan plaatsvinden bij jullie natuurlijk?
1: Ja, dat zei ik al. Vanochtend hebben we Harman gehad en die heeft nog heel veel mooie boeken. Hij is nog niet helemaal weg, dus we gaan nog vragen of hij wat extra boeken wil signeren voor ons in de boekenweek, voor Kinderboekenweek. Dus daar kunnen jullie allemaal van profiteren. En daarna hebben we, dus buiten de Kinderboekenweek, maar hebben we aanstaande donderdag Twan Huis. Nou, Twan is natuurlijk ook een hele bekende. En dan volgende week zaterdag hebben we het voorlezen van het Wereld Natuurfonds, de vrijwilligers, vanwege de Groene Griffel. Dus daar kunnen ook de kinderen zich voor aanmelden. En vanmiddag komt de Gruffalo. Dus als je nog niet gepland hebt, kinderen, opa's, oma's, kom naar Sassenheim en geniet van deze mooie dag.
0: Ja, het heet de Kinderboekenweek, maar eigenlijk duurt het veel langer dan een week, hè?
1: Ja, dat is inderdaad. Het is altijd vanaf woensdag tot en met zaterdag. En dat is ook heel fijn, want een week is echt zo voorbij. En als je dan ziet wat we allemaal met elkaar gaan organiseren en de winkel ombouwen, dan ben ik wel blij dat het net even wat langer is dan een week.
0: Ja, precies, ja. Verder nog wat, Willemien.
1: Verder nog wat. Daarna hebben we Connie Palme. En die komt ook nog eventjes in de winkel. Het schakelt van alle kanten. We hebben nog een paar die week even. Oh ja, Bollegrond komt in de winkel. De dame Nieuwhuis. En ja, het is gewoon één groot feest. Zowel voor volwassen als voor kind.
0: Ja, en laten we ook Connie Palme niet vergeten.
1: Nee, oh ja, heb je die nog niet verteld? Connie Palme komt en Jan Bonjer komt de dinsdag. Nee, Jan Bonjer komt donderdag, de 13e. En dinsdag komt Connie Palme. Dus het staat allemaal op de website. Er zijn allemaal nog plekjes genoeg. En zo niet, dan maken we weer plekjes. Dus ga even lekker kijken en kom naar al die fantastische auteurs. Ja. En heb jij nu al een vraag? Want hij zit natuurlijk wel te wachten. Want anders stel je toch een vraag van, wat is je mooiste prentenboek van dit jaar? Wat heb je, wat beleef je? Hoe voelt het om auteur te zijn van de Kinderboekenweek? Dat is natuurlijk ook een hele goede
0: vraag. Ik wil graag weten, hoe vond je het om te gast te zijn bij jullie?
1: Oké, nou dan ga ik jou nu even Harman geven. Dan mag jij dat aan hem vragen. Is dat goed?
0: Ja, is goed.
2: Hallo, met Harman.
0: Hey Harman, met Michiel spreek je van PO, de Omroep van de Bollenstreek. Het programma Nostalgiel. Ja. Ik moest van Willemien aan jou een vraag stellen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat vond jij van je bezoek aan Sassenheim vanochtend?
2: Nou, weet je, dat was hartstikke gezellig. En ik ben in heel veel winkels deze weken. En het gaat eigenlijk overal zo leuk en gezellig. Met allemaal muziekmakende opa's, oma's, moeders, kinderen. Gisteren was ik in Schiedam. En daar kwam de hele straat al het middenstand met allemaal potten en deksels uitgelopen. Dus ik heb het echt naar mijn zin.
0: Dus
2: het is een feestje van het jaar, de Kinderboekenweek.
0: Dus als Willemien jou nog een keer zou uitnodigen, dan zou je meteen ja zeggen?
2: Tuurlijk, ja hoor.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Dankjewel Harman, geef Willemien maar weer.
2: Succes met je uitzending.
0: Ja hoor, dankjewel.
2: Geef je weer aan Willemien. Prima. Ja, dag.
1: Nou, dat is toch wel een mooie pleidooi, hè?
0: Ja, nou
1: het
0: zeker.
1: Is overal feest.
0: Ja.
1: En hier zeker.
0: Ik vind het een beetje een raar gesprek worden dit, Willemien.
1: Waarom vind je het raar? Het is Kinderboekenweek, het is gewoon feest.
0: Oh, dat is waar. Het is anders dan anders.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we alles gehad?
1: Ik denk dat we al onze activiteiten wel even gemeld hebben. Onze aandacht gaat inderdaad uit nu en alle kindertjes en alle mooie kinderboeken. Want er zijn er echt super, super veel. De Gouden Griffel is natuurlijk ook heel bijzonder. En ook heel verdrietig dat Sjoerd is overleden. Maar gelukkig heeft hij het nog de prijs ontvangen. Dus dat is wel heel. Ik vond dat heel rauw. En dan hebben we ook nog eens Paulien, die is overleden. Dus het is een hele bijzondere, dubbelvoelende week. Maar ja, we gaan er toch een feest van maken. Ik denk dat ook de auteurs die zijn overleden dat willen.
0: Zeker. Nou, heel veel plezier nog met deze Kinderboekenweek. En wij spreken elkaar volgende week weer, Willemien.
1: Zeker, ga ik je helemaal vertellen hoe het was.
0: Nou, heel goed. En wil je meer informatie over de boekhandel? www.boekhandelwagner.nl. Willemien, tot volgende week. Doei doei.
1: Tot volgende week. Dag leuk.

0: Even een vraagje tussendoor. Hoe zit het met jouw kennis over de Bollenstreek? Nou, je kan het nu even testen, want ik heb 3 stellingen voor me liggen.
1: Hey, dat is natuurlijk kletskoek.
0: En 2 van die stellingen, die kloppen helemaal, maar eentje is absolute onzin. Eentje is dus kletskoek.
2: Stelling 1.
0: Iemand uit Voorhout heet ook wel dwarsdrijver. Iemand uit Voorhout heet ook wel dwarsdrijver.
2: Stelling 2.
0: De gemeente Noordwijk bestaat uit 2 dorpen. De gemeente Noordwijk bestaat uit 2 dorpen.
2: Stelling 3.
0: De clubkleuren van FC Lisse zijn geel en blauw. De clubkleuren van FC Lisse zijn geel en blauw.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na. Je hoeft niet te bellen. Krijg je zo meteen het antwoord.

Even terugkomen op die stellingen. De gemeente Noordwijk bestaat niet uit twee dorpen, maar uit drie. Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Met andere woorden, stelling 2 is kletskoek.

Goedemorgen, bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Zometeen wordt je bijgepraat door onze nieuwsman Mark Wonning. Wat is er allemaal gebeurd in jouw dorp, in jouw buurt of in jouw straat? Je gaat het zometeen allemaal horen. Eerst nemen we je mee naar de tijd van de hippies, de minirock en ook allerlei vrolijke muziek.

0: Het is 11:40.
1: Toch asielzoekers in Noordwijk. Extra onderzoek naar betaald parkeren bij station Sassenheim. En valsalarm bij een woonkaravan. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. Noordwijk is geen weigergemeente en vangt toch 60 asielzoekers op. Dat staat in een brief van de asielminister en die blijkt al in mei naar de gemeente te zijn gestuurd. De brief is opvallend omdat Noordwijk had besloten om juist helemaal geen asielzoekers op te vangen. De Noordwijkse fractie van Pro zegt dat de brief maandenlang is achtergehouden en heeft om opheldering gevraagd. Het kan gaan om een misverstand, want Noordwijk vangt wel 60 statushouders op en dat zijn mensen met een verblijfsvergunning. Een plan voor betaald parkeren bij station Sassenheim loopt vertraging op. De gemeenteraad van Teylingen heeft opgeroepen om eerst extra onderzoek te doen naar de gevolgen. Partijen willen bijvoorbeeld voorkomen dat automobilisten massaal uitwijken naar plekken in de omgeving, waar ze wel gratis kunnen parkeren. Bijvoorbeeld bij een sportschool of zwembad Wasbeek. Als het aan Teylingen ligt, betalen langparkeerders bij het station €30 per dag. En in Noordwijk is de wooncaravan weggesleept van voormalig realityster Rogier Smit op het parkeerterrein van het Noordgouw College. Donderdagavond werd een sterke benzinelucht geroken en hulpdiensten dachten dat de caravan kon exploderen. Het parkeerterrein aan de Duinwetering werd afgezet voor onderzoek. Zo legde de brandweer een schuimlaag onder de caravan. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar. De caravan moest daar van de gemeente toch al weg, dus een bergingsbedrijf heeft hem meegenomen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

Hou jij van de muziek en een beetje een knusse setting? Daarom moet je zeker blijven luisteren naar Nostalgie. Want zometeen hoor je alles over het evenement Gluren bij de Buren.

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel, 11:45 intussen. In Lisse wordt dit weekend het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren gehouden. Artiesten uit Lisse treden op in huiskamers bij gewone mensen, maar ook op andere plekken. En ik praat erover door met Ellie Stembert van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, is Gluren bij de Buren een bekend fenomeen in ons land. Hoe lang bestaat het al in Lisse?
1: Nou, wij zijn dit jaar voor de 11e keer. En eigenlijk zijn wij onafhankelijk van de grote organisatie. Dat komt omdat wij een afwijkende datum hebben. Omdat we in de Bollestreek natuurlijk ook Keukenhof hebben. En hun data valt precies daarin. Dus wij zijn eigenlijk heel zelfstandig.
0: Okay.
1: Maar we zijn er inderdaad twee dagen per jaar.
0: Ja, oké. Okay. Twee dagen per jaar. En dat al 11 jaar lang dus.
1: 11 jaar, ja.
0: Ja. Nou, voor degene die voor wie Gluren bij de Buren toch nieuw is, wat houdt het precies in?
1: Nou, het is eigenlijk een huiskamerfestival, zo noemen wij dat ook het liefst. En het betekent eigenlijk dat er heel veel huiskamers hun ruimte ter beschikking stellen. En dan komen er ook artiesten, dat zijn bandjes of koren of, nou, het kan van alles zijn. En ja, die worden dan zeg maar gematcht met de huiskamers. En, maar er zijn natuurlijk ook kerken die open zijn en andere locaties waar meerdere bandjes optreden. En het is eigenlijk gewoon een heel fijn festival waarin iedereen de ene dag in het dorp en de andere dag in de Poelpolder. Zo kunnen ze elkaar ook bezoeken. En ja, dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja, hoeveel artiesten en bandjes doen er eigenlijk mee?
1: Ja, nou, we hebben dus 52 locaties, maar in sommige locaties zijn er meer. We hebben 60 artiesten ofwel bandjes of mensen alleen of koren. Dat zijn er dus 60 die er meedoen. En in die band zitten natuurlijk meerdere personen. Dus qua personen zijn het er nog meer.
0: Oké. Okay. En ik neem aan dat er dan ook even zoveel huiskamers en andere plekken zijn waar ze optreden.
1: Ja, dus er zijn bijvoorbeeld een paar grote locaties. En daar treden dan bijvoorbeeld 3 verschillende bands op. Dus dat ligt er maar net. Vandaar, we hebben 52 locaties. Maar we hebben eigenlijk 60 artiesten en bandjes die optreden.
0: Ja. Hoe moeilijk is het om elke keer weer genoeg plekken te vinden voor al die artiesten?
1: Ja. Wij denken dat ieder jaar weer, van gaat het lukken dit jaar? Maar ja, het is weer gelukt en het waren er dit jaar toch weer heel veel. En het is misschien ook wel leuk dat wij afzonderlijk zijn van de grote Gluren bij de Buren. Dat betekent dat, dat de bandjes vrij zijn, zeg maar, op die data. En dat we dus ook meer bandjes... We hebben heel veel bandjes in omstreken en ze vinden het ieder jaar weer heel erg leuk om terug te komen. En het zijn zoveel verschillende. Het zijn jazzbandjes, country folk, het zijn koren. Nou, er is zelfs een mevrouw die geeft een meme over relaties. Het is heel verschillend.
0: Ja, en als je een tip mag geven, naar welk optreden moet je absoluut gaan?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen, want ze zijn ons allemaal even lief natuurlijk. Hè? We geven een heel mooi programmablad uit. Daar staan ze in en mensen zoeken gewoon zeg maar hun favorieten eruit. Want ja, de een houdt van traditionele muziek. Maar er zijn ook Roma-liederen te horen. En dus dat is eigenlijk heel verschillend. Dus ja. Ik wil dat in één voortrekken.
0: Nou, is het een gratis festival. Is dat voor jullie als organisatie nog wel te betalen?
1: Nou, het is namelijk zo, we hebben ieder jaar wel een paar sponsoren. Maar die betalen dan eigenlijk de programmafolders en de banners en dat soort dingen. En dus het is eigenlijk, wij verdienen er geen geld aan. Maar de locaties krijgen ook geen geld. En de artiesten krijgen ook geen geld. Ze worden er niet voor betaald. En wij zeggen altijd, je kunt jezelf laten zien daar. En daar komt vaak wel weer andere dingen voor hun uit. Dus wij doen het eigenlijk met nog maar heel weinig geld. En dat lukt ons nog steeds. Dit jaar wordt het een beetje problematischer, omdat we een nieuwe website nodig hebben. Ja, daar moeten we geld voor gaan kijken, of we dat binnen kunnen krijgen. Want die van ons is ook al 11 jaar oud. Ja, en dan houdt het een keertje op, hè, met een oude website.
0: Ja, ja, nee, inderdaad, ja. Wanneer gaat het beginnen vandaag?
1: Nou, vandaag, we hebben eigenlijk de meeste bandjes die starten om 2 uur. En dan spelen ze een 30 minuten. Dan kunnen dan weer mensen weggaan naar de volgende locatie en komen er weer nieuwe mensen in. En zo doen ze dat ook om 3 uur en ze doen het ook om 4 uur.
0: En morgen gaat dat precies hetzelfde?
1: Morgen, dus vandaag is het de Poelpolder en morgen is het het dorp.
0: Oké. Okay. Voor degenen die er bijvoorbeeld vandaag naartoe willen, moeten ze zich van tevoren aanmelden? Kunnen ze gewoon zomaar naar binnen lopen? Hoe werkt dat?
1: Ja, iedereen kan gaan waar hij wil. Okay. En het is, als het vol is bij mensen, dan wordt het vaak bij de deur al aangegeven. Nou, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Hè. Het is eigenlijk gewoon een grote beweging. Mensen op de fiets, lopend. Want je kunt natuurlijk vaak je auto niet kwijt. En dus ja, het is gewoon, en het is heerlijk weer. Vorig jaar hadden we heel slecht weer. Dit jaar is het natuurlijk helemaal geweldig. Lekker om te lopen, om te fietsen.
0: Ja.
1: En ja, het vindt eigenlijk altijd wel zichzelf. Ja. Het is altijd vol bij iedereen.
0: En je hoeft dus ook niet 10 kilometer af te leggen?
1: Nee, zeker niet. Nee hoor.
0: Ja, oké. Okay. Nou, voor meer informatie kunnen mensen even kijken op jullie website.
1: Precies,
0: Gluren
1: ja.
0: bij de buren-lisse.nl, als ik het goed heb.
1: Helemaal goed, ja. En de programmafolder staat er nog op. Dus als je het niet meer kan vinden, het staat op de website.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie ongeveer?
1: Ja, dat is ook weer heel erg moeilijk natuurlijk. Hè? Want het ligt er een beetje aan hoe groot de locaties zijn. Als je een kleine huiskamer hebt met een bankje met 3 mensen erin... ja, dan staan er misschien 15, 20 stoelen...
0: Ja.
1: Dus dat ook een beetje, hè. We hebben natuurlijk ook grote locaties. Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld Salvatori. Daar hebben we ook nog een afterborreltje

We gaan richting 12 uur. Zometeen het leukste lunchprogramma van de Nederlandse radio. En dan heb ik het natuurlijk over de Peer en Meer Show. Fijn weekend en maak er een mooie zaterdag van.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: De Peer en Meer Show.

Ja, vandaag in dit programma even een andere opening dan dat u normaal gesproken van ons gewend bent. Want met ontzettend veel verdriet hebben wij vernomen dat onze iconische Ben Jansen, de man met die prachtige en onmiskenbare stem, ons is ontvallen. Ja, vanaf de allereerste dag dat ik op de zaterdagmiddag begon met dit radioprogramma, de Peer en Meer Show, was Ben er iedere week bij. En met zijn vertrouwde stem praatte hij ons dan bij over zijn zo geliefde theater Het Onderdak. Ruim 10 jaar lang heeft Ben zich met enthousiasme en toewijding ingezet voor dit programma en voor Het Onderdak. Zijn markante stem was voor veel luisteraars een vertrouwd geluid. En er waren zelfs luisteraars die speciaal op zaterdag om 12 uur hun radio aanzetten om even naar Ben te luisteren. Ja, ruim een half jaar geleden moest Ben helaas al stoppen bij ons programma, omdat zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet. Ja, en dan nu? Ja, nu is hij er echt niet meer. En dat besef doet pijn. En Ben, als je mij misschien stiekem toch nog kan horen, dan wil ik tegen je zeggen, dank je wel. Dank je wel voor alles. Dank voor je inzet, je enthousiasme en vooral voor die prachtige stem die voor altijd in onze herinnering zal blijven. Ik zal je nooit vergeten. Rust in vrede, Ben.

0: Speciaal voor Ben.
1: Ja, Turi, het leven gaat door. Ook.
2: Ja, dat zou Ben ook willen.
1: Zeker. En ook het onderwerp gaat door.
2: Ja.
1: Zijn
2: en dat zou
1: hij
2: heel
1: doen?
2: Fijn vinden.
1: Zeker. Dat was zijn grote passie.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Is er wat te doen in de theateronderdak in Sassenheim?
2: Ja, morgenmiddag dan speelt de jeugdvoorstelling De Ridder zonder Billen. De Ridder zonder Billen. Wat doe je als een draak je billen afbijt? Ja, op avontuur.
1: Ja,
2: samen met de ridder ga je naar het magische Billenbos. En een wel heel bijzondere billenwinkel. Een vrolijke voorstelling vol zingen, swingen en natuurlijk veel billenpret. Het is bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar. En kaartjes kosten €11. En het begint morgenmiddag om 3:00.
1: Mooi. Billenpret. Wat is billenpret eigenlijk?
2: Ja, nou, gaan we kijken morgen.
1: Ik zou heel graag willen weten wat Ben dat zou zeggen. Billenpret. Ja, die kan er best wel om lachen, denk ik.
2: Ja, denk
1: ja,
2: ik wel.
1: Zeker wel. Ja.
2: Dan, dat zou Ben ook geïnteresseerd hebben. Een film draait er donderdag 8 oktober, dan draait de film Nuremberg. Mm-hmm. En het is een indrukwekkend historisch drama over de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een Amerikaanse psychiater die krijgt een bijzondere opdracht. Hij moet namelijk bepalen welke nazi's terecht moeten staan voor hun oorlogsmisdaden. En daarbij raakt hij verwikkeld in een spannend psychologisch duel met Hermann Göring. Een van de belangrijkste vertrouwelingen van Hitler. Mm. De film is met Russell Crowe, Rami Malek. Hij duurt 148 minuten en een kaartje kost €6,75. En de film start om 7:45.
1: Oké. Ik wil nog één plaatje draaien ter afsluiting van Ben. Ik ken Ben natuurlijk heel goed. Hij heeft dus 10 jaar aan dit programma meegewerkt. Als aan Ben vroeg van welke muziek, waar ligt jouw hart? Dan was het echt bij de opera en bij de Amerikaanse crooners. Dus hij was best wel een fan van Frank Sinatra. Maar Pavarotti, de klassieke, ja, dat vond hij ook geweldig. En toen dacht ik, nou, wat kan er mooi zijn? Frank Sinatra samen met Luciano Pavarotti. Met echt misschien wel het motto van Ben zelf. I did it my way. Nou, speciaal voor Ben.

0: dat had hij vast mooi gevonden, toch?
1: Ik vind het heel mooi dat dat precies Ben's favoriete dit lied samen gezongen hebben.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Nou goed. Trudy, we gaan back to the Peremeer Show. Want die moet ook gewoon doorgaan. En dat zou Ben ook gewild hebben.
1: Zeker.
0: Dus zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollenstreek?
1: Nou, je kunt een buurtbakkie doen. Heb je zin in een gezellig praatje? Elke woensdag is er een buurtbakkie in gebouw Salvatori aan de Wagenstraat in Lisse. Tussen 10:30 en 11:30 ben je welkom voor koffie, gezelligheid, contact met buurtgenoten. De toegang is gratis, maar een kleine bijdrage wordt wel gewaardeerd, okay, zodat het natuurlijk door kan gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan even kijken hoor, want ik ben ook een beetje van mijn apropo.
0: Ja, apropo.
1: Ja, moet even zoeken. Theater Over de Maan met André Kuiper. Woensdag 14 oktober staan astronaut André Kuipers en schrijver Sander Koenen in het Noordwijkse Theater De Muze met een try-out van hun nieuwe theatervoorstelling Space Academy, Missie Maan. En daarin zullen ze vertellen over de afgelopen april uitgevoerde missie Artemis 2 en nieuwe maanmissies die de komende jaren zullen volgen. Met voor het eerst sinds 60 jaar ook een maanlanding. Dat is lang geleden, hè?
0: Ja, dat is zeker 60 jaar alweer.
1: 60 jaar geleden.
0: Dat is nog geleden, zeg.
1: Oké, de familievoorstelling Missie Maan is een vervolg op de succesvolle Space Academy Live. Waar Kuipers en Koenen tussen 2019 en 2022 de Nederlandse theaters aandeden. Even kijken, de aanvang is om 7 uur 's avonds. De toegang is €24,50. En kaartjes kunnen gekocht worden via demuze.nl.
0: Hartstikke mooi dan. Trudy, ik ga een plaatje draaien.
1: Ja.
0: Denk je ervan? Gewoon even snel.
1: Lekker doen.
0: Back to basic. Due to me are everything for the real thing. En na deze plaat gaan we dan spelen het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. Dus pak wat spelpapier en schrijf het telefoonnummer op. 071 tegen 3 staat 1 3 1 9.

0: You to me are everything van The Real Thing hier in de PM. En ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Dus pak pen en papier. Het is tijd voor Mission Impossible. En je weet hoe het werkt. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als ze dan die letters een beetje ontrafelen, dan denk je bij jezelf misschien wel van, hé, wat zou daar nou van een raar woord? Ja, dat klopt dus, want ik heb dus om het extra moeilijk te maken al die letters door elkaar heen gehusseld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat moet hebben te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als alles wat goed is, heb je mazzel, kom je in de hooghoed terecht. En aan het einde van de 2e uur grabbelen wij dan in die hooghoed en dan trekken wij hem uit. In het midden van vandaag, en die gaat er aan de haal met een hele leuke prijs. Later er meer over. Want het spelletje vandaag is echt extreem moeilijk. Hij is echt moeilijk, ik weet het zeker. Maar goed, toch, wij gaan beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van iemand die voor zijn beroep eten klaarmaakt. Dus de derde letter van iemand die voor zijn beroep eten klaarmaakt. Ja, die is nog wat te doen. Gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar bezoeken wij dan de tweede letter van een warme drank gemaakt van gebrande bonen. Dus de tweede letter van een warme drank gemaakt van gebrande bonen. Dus, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van door bovennatuurlijke magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Dus de tweede letter van bovennatuurlijke magische krachten dingen die onmogelijk lijken toch gedaan krijgen. Nou, wat kan je dan? Nou goed, wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een zeer grote verhoging in het aardoppervlak. Dus de eerste letter van een zeer grote verhoging in het aardoppervlak. Wat zie je dan voor een ding? Nou, dat is echt gigantisch. Toch, wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de vierde letter van een voorwerp aan een lang touw dat in de lucht kan laten zweven als er wind is. Dus een voorwerp aan een lang touw dat je in de lucht kan laten zweven als er wind is. Even over nadenken. Niet te lang, want wij gaan snel weer verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kunstmatig kapsel. Dus de tweede letter van een kunstmatig kapsel. Ook weer zo moeilijk, hè? Maar toch, wij gaan verder met ik ben helemaal verder wacht. Kom allemaal door Ben. Sorry, Ben. We gaan verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een geroosterd sneetje brood. Dus de eerste letter van een geroosterd sneetje brood. Nou, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak er een woord van, het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel met 071-361-3199 voor je goede antwoord of een gokje wagen mag ook. Kijk maar eventjes, ik weet het, hij is moeilijk, maar we hebben echt een hele leuke prijs voor je klaarstaan. Moet je wel meespelen, anders gaat die prijs aan je neus voorbij. In dit geval aan een natte neus voorbij waarschijnlijk. We gaan verder met Barbara Streisand en A Woman in Love.

0: uitvoeren van Barbara Streisand. En Trudy, zijn er nog wat dingetjes gratis af te halen in de Bollestreek?
1: Ja, maar niet zoveel.
0: Niet zoveel?
1: Nee.
0: Nou toch, ik ga er wel even bij zitten dan.
1: Het is een beetje schaar.
0: Oh, hoe komt dat nou weer?
1: Ja, geen idee.
0: Oh, nou toch, ik ga erbij zitten.
1: Alles wat wij opgenoemd hebben is opgehaald.
0: Is opgehaald, hele Bollestreek is leeg natuurlijk, ja. Hè? Al die dingen van de IKEA, ja. Die oude kast en zo. Nou.
1: Ja, precies.
0: Er zijn nog een paar restanten, dus begrijp ik.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: In Hillegom kun je ophalen een cross-trainer.
0: Wat?
1: Een cross-trainer.
0: Een crossfiets? Dus
1: nee, een trainer. Dat is een stilstaand object.
0: Oh.
1: Daar ga je thuis op zitten en dan moet je fietsen.
0: Maar het is een stilstaand, daar word je niet moe van, denk ik dan.
1: Ja, natuurlijk wel. Je moet trainen. En dat ding
0: hij staat
1: heeft...
0: op stil.
1: Hij heeft weerstand, dus die trappers...
0: Oh, dat is zo'n irritant apparaat inderdaad. Net een fiets die aanloopt is dat. Oh ja, zo'n ding. Ja,
1: nou ja, dat.
0: Ja, word je moe van toch?
1: Ja.
0: Nee, hoef ik niet.
1: Dat is wel de bedoeling. goed, een wit bureau is erop te halen. Een witte tuintafel met 6 stoelen en de kussens erbij.
0: Oh.
1: Het is een plastic, het is niet echt plastic. Dus dat wel
0: niet
1: was harde
0: plastic.
1: Harde plastic.
0: Maar het is geen plastic. Het is hard plastic, maar het is geen plastic. Wat is het dan?
1: Het is plastic.
0: Plastic wat eruit ziet als hout. Of hout eruit ziet. Dat hebben we ingewikkeld allemaal, Trudy.
1: Ja, je hebt ook van die plastic raamkozijnen.
0: Ja, die heb je ook.
1: Dat lijkt ook net echt tegenwoordig.
0: Ja. Je hebt ook mensen die hebben geen plastic oog, maar een glazen oog.
1: Ja,
0: en weet je waarom die
1: Martin
0: van glas
1: Meiland
0: is? Ja. Weet je waarom die van glas is?
1: Nee.
0: Anders kun je niet doorheen kijken.
1: Oh. God. Er is ook een rood bureaustoeltje met wieltjes in hoogte verstelbaar op te halen in Hillegom. En die is van IKEA.
0: Is die van IKEA?
1: Ja.
0: Ah, dat verbaast me nou.
1: Hij is heel erg leuk.
0: Ja.
1: Hij zit ook lekker.
0: Heb je erop gezeten dan?
1: Ik ken ze, ja.
0: Oh, je kent ze?
1: Ja. Ik heb ze zelf niet.
0: Je hoeft je niet te schamen, Trudy. Je hoeft je niet te verontschuldigen met jou ook IKEA.
1: Ik heb zat dingen van IKEA.
0: Ja.
1: Maar niet dit stoeltje, maar
0: stoeltje
1: ik heb er wel eens op gezeten bij iemand.
0: Oh, en toen had je geen hernia toen je uitstapt of zo?
1: Nee.
0: Nee,
1: viel mee. Nee. Oké. Okay. In Lisse is op te halen een wit dressoir /tv-meubel.
0: Ja.
1: Dus je kunt het voor allebei gebruiken.
0: Ja.
1: Heeft 2 deurtjes en 2 lades. Dan een bouwknecht inbouwvaatwasser.
0: Een bouwknecht inbouwvaatwasser? Zo zeg, een bouwknecht inbouw... Dat is echt voor de scrabble, voor de dubbele woordwaarde is dat toch? Een bouwknecht, inbouw, vaatwasser. Ja, mooi.
1: Ja. In Voorhout kun je ophalen witte, hardhouten, links draaiende binnendeur. De afmeting is 2,31,5.
0: Ja.
1: Dat is hoog.
0: Is het hoog?
1: Ja.
0: Oh, 2,31?
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad wel hoog, ja. Dat
1: maal bijna, 90.
0: Dat lijkt wel bijna gewoon de kasteel.
1: Gewoon een reus.
0: Ja, inderdaad.
1: In Noordwijkerhout 20 sneldek dakpannen. De kleur is grijs.
0: Sneldek? Dus die kan je heel snel neerleggen dan? Zo
1: ja.
0: Dan. Oh, hoe werkt dat dan?
1: Sneldekkers. Ja, wij hebben ze ook leren.
0: Een sneldekker?
1: Ja, het was zo klaar.
0: Maar wat is het verschil tussen een sneldekker en een langzame dekker dan?
1: Ja, ik denk dat deze groter zijn dan een gewone dakpannen.
0: Oh, die zijn groter.
1: Ja, denk ik.
0: In plaats van 100 leg je er dan maar 50 neer
1: ja,
0: of zo.
1: Zoiets.
0: Oh, op die manier. Handig, ja.
1: In Noordwijkerhout, in Katwijk een maxi-cozy stoeltje.
0: Ja.
1: Titan, dat is het model.
0: Titan? Dat klinkt ook echt, want ik denk, dan komt de stoel weer echt een Titan.
1: Ja,
0: en er zit zo'n klein...
1: stevige in ieder geval.
0: Ja, precies, die heb je ook wel nodig, hè, want die kinderen weten echt alles te slopen.
1: Ja.
0: Als ze namelijk opstaat onbreekbaar, dan duurt het niet lang, hoor.
1: Laat een kind ermee spelen.
0: Precies, dan is het wel. Dan zullen we wel even zien of het onbreekbaar is. Nou, hoppata.
1: De kleur is grijs.
0: Ja, ook grijs. Ja.
1: Nou, in Oegstgeest kun je ophalen een zwart bureau met laden en een geïntegreerde kabeltoevoer. Dus
0: geïntegreerde kabel? Hebben ze gewoon een gat ingeboord in die kast of zo?
1: Ah ja, ik denk een stukje opengelaten dat je daar je kabeltjes achter kunt
0: leggen. Ja, dat bedoel ik. Ja, gewoon een gat ingeboord of geraad door de muis of zo. Maar Trudy, mag ik even inbreken in jouw interpretatie?
1: Nou, vertel.
0: Want jij zei, er was niet zoveel meer. Maar je bent, ben je daar doorheen dan?
1: Ja.
0: Ik denk dat dit komt geen eind aan.
1: Nee.
0: Nou goed, we gaan nog wel lekker door. Ik ga
1: een zwart leren fauteuiltje
0: een zwart leren
1: ophalen. Een airfryer van Blokker.
0: Een airfryer van Blokker?
1: Ja.
0: Van het merk Blokker.
1: Van merk Blokker.
0: Ik wist dat die ook een merk hadden, een Blokker. Ja. Ja? Oké, nou mooi.
1: Een ongebruikt manicure set met tulp design. Dat is een etuietje, daar zit een nagelknippertje in, een vijltje.
0: Ja.
1: Om je nagelriemen terug te duwen zit erin. Dus hij is niet gebruikt, hij is helemaal nieuw.
0: Hij ziet er hartstikke leuk uit. Kijk, deze ring, zie je het nog? Heb ik ook mijn nagelriem even teruggedrukt van de week. Maar het ging per ongeluk. Het zat tussen een paar pellets zat hij vast.
1: Getverderrie.
0: Maar goed, dus ik kan me voorstellen, als je dus zo'n martelset... jij noemt het een manicure. Maar dat is gewoon echt een martelzettersdag.
1: Nou ja, die is gratis op te halen. En nou, als afsluiting...
0: Oké.
1: In Warmond, let op.
0: Ik hou je vast.
1: Een klassieke Grunesi. Wat? Johan...
0: Grunesi?
1: Johan. Stad. Dus een Grunesi Johanstad piano.
0: Een Grunesi Johanstad piano.
1: Ja. Inclusief pianokruk.
0: Ja.
1: Hij is nog volledig functioneel. Dus
0: hij
1: een hele
0: doet
1: mooie
0: het nog?
1: Zwarte. Ja.
0: Oh, echt waar? Maar een Grunesi?
1: Ja.
0: Die komt dus uit Krunië of zo. Dat worden allemaal Grunesi worden daar, toch? Toch?
1: Ik heb geen idee, Pete. Ik heb
0: niet?
1: Geen verstand van. Maar als je piano wil leren spelen... Of je bent al gevorderd,
0: ja.
1: Hij is voor beide toepasselijk.
0: Nou, als ik hem mooi zeg, doe het nog steeds. Nou, wie wil er dan geen piano spelen?

0: Mission Impossible. Ik weet dat hij is vandaag echt extreem moeilijk, maar toch. Wie die waagt, wie die wint.
1: Luister van 12 tot
0: 2. Wijze woorden weer, hè. Van 12 tot 2 de peer en mis met alleen de beste muziek. En de leukste prijs is deze muziek. Ken je deze nog?
2: Clouseau en Tijdmachine.
0: Ik heb het al gezegd, je kan nog steeds meespelen. Maar ik ga niet helpen vandaag. Nee.

0: I Want Some More van Colin Blunstone hier in de Peer en Meershow. Ja, mensen thuis, heb je zin om badminton eens te proberen? Nou, dat kan bij BC Dynamo in Sassenheim. Want vanaf 9 oktober zijn er 10 gezellige trainingen voor jong en oud. En of je nu een beginner bent of al eens een keer een racket hebt vastgehouden. Iedereen, maar ook echt iedereen is welkom. En we praten over met de voorzitter, Peter van der Voort. Want als het goed is, weet hij er toch alles van. Toch goedemiddag, Peter. Hallo Peter, ben je daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Je bent daar. Ja, Peter, laten we beginnen met de belangrijkste vraag. Waarom zou iedereen badminton eens moeten gaan proberen?
1: Ja, badminton is fun en fast en supergezond.
0: Ja?
1: En wij organiseren dat probeer badminton eigenlijk omdat wij hebben gemerkt dat als je alleen in je eentje naar een club gaat,
0: ja,
1: dan vind je iedereen goed.
0: Ja.
1: En jij kan het nog niet zo goed. En dat is altijd heel moeilijk.
0: Oh,
1: en,
0: ja.
1: Ja, dat, mensen moeten daar toch aan wennen, aan de snelheid en aan, aan de sfeer binnen zo'n vereniging.
0: Ja.
1: Dat, dat we hebben gezegd van nou, we gaan dat georganiseerd doen.
0: Uh-huh.
1: Met allemaal mensen die het voor het eerst willen proberen.
0: Ja.
1: En dat geeft gelijk een goed gevoel. Want je bent allemaal even goed.
0: Ja.
1: En dat kan je dan in 10 lessen kan je dat ervaren.
0: In 10 lessen?
1: Ja.
0: Oké, okay, en wat ga je dan leren in die 10 lessen?
1: Nou, je gaat sowieso leren hoe je moet bewegen op de baan.
0: Mm-hmm.
1: En je krijgt alle grondbeginselen van de slagen. Je krijgt de technieken van het spel, de spelregels, het lijnenspel. Er zit ook heel veel in de sport.
0: Mm-hmm.
1: En dat leer je eigenlijk in 10 lessen.
0: Oké, okay, dan.
1: Mensen die associëren badminton altijd een beetje met een campingsport.
0: Ja, ja.
1: En
0: dat
1: ik zeg altijd maar, op de camping, daar speel je naar elkaar toe.
0: Ja.
1: En bij ons moet je eigenlijk spelen waar de tegenstander niet staat.
0: Oh, op die manier. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik altijd zo gemeen, weet je wel. Dan kan je terugslaan.
1: Ja, maar dat is net het spelletje.
0: Oh, die heb ik het nooit goed begrepen.
1: Ja. Nee, nee, nee.
0: Helemaal goed, ik heb begrepen. Ja, maar goed, sorry. Ik heb begrepen dat die cursus die is dus voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met de volwassenen. Hè?
1: Klopt.
0: Maar is badminton ook echt geschikt voor alle leeftijden?
1: Nou, vanaf een jaar of 5, 6.
0: Ja.
1: Dan hebben kinderen een zogenaamde oog-handcoördinatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan leren de hersenen ook waar je moet slaan of hoe je moet bewegen.
0: Ja.
1: En vanaf die leeftijd is eigenlijk badminton geschikt.
0: Okay.
1: En voor die leeftijd is het lastiger. En moet je met spelvormen moet je leren badmintonnen.
0: Ja.
1: Maar dat is een hele andere expertise. En daar is het probeer badminton niet op ingericht, zeg maar. Zeker niet bij ons, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, oké dan. Wat kunnen dan de deelnemers verwachten tijdens zo'n eerste avond in sporthal De Wasbeek?
1: Ja, ze krijgen sowieso uitleg over hoe de vereniging werkt.
0: Mm-hmm.
1: Want het is eigenlijk een beetje net als bij tennis.
0: Ja.
1: Je komt spelen en je moet insteken op een baan. Je krijgt een kaartje.
0: Ja.
1: En daarna speel je eigenlijk vrij met iedereen die je wil.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij organiseren dat probeer badminton dan georganiseerd. Dus we gaan in een groep van 12 tot 16 mensen hebben op 3 tot 4 banen.
0: Yeah.
1: Beginnen we met de grondbeginselen. Dus hoe moet je lopen, looptechnieken, hoe moet je slaan, wat zijn de spelregels.
0: Ja, ja.
1: En spelende wijs proberen we de mensen dan wegwijs te maken in het badminton.
0: Ja, ja. En moet je dan echt al zelf een beetje sportief zijn? Of kun je echt vanaf nul aan beginnen? Met andere woorden, zou ik het ook kunnen?
1: Ja, badminton is voor alle leeftijden.
0: Ja.
1: En voor alle niveaus.
0: Ja.
1: Dus wij hebben mensen van 6 jaar op de vereniging in de jeugd. Maar we hebben ook mensen van 70.
0: Ja.
1: Dus voor elke leeftijd is badminton eigenlijk geschikt. En uiteindelijk pas je in een bepaald niveau.
0: Ja.
1: En krijg je ook medespelers die die als speler. We organiseren ook competitie voor mensen die verder willen met de sport.
0: Ja.
1: Dat kan ook. Maar wij beginnen altijd met recreatief badminton, zoals we dat noemen.
0: Ja, dus ik begrijp het een beetje. Jullie willen ik ben vandaag een beetje met een dubbele tong. Maar jullie willen vooral een gezellige avond van maken. Dus al die 10 lessen.
1: Zeker.
0: En hoe belangrijk zijn... Ja?
1: Sorry. Ja, sorry. Nou, het is belangrijk dat mensen bewegen.
0: Ja, ja maar precies.
1: En
0: bewegen.
1: En ja, bewegen, dat willen we eigenlijk. En hoe leuk is dat om dat binnen een vereniging te doen?
0: Ja.
1: Waarbij je toch de vrijheid hebt om te komen en staan wanneer je wil, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus je kan op elk moment aanhaken. Je hoeft er niet elke avond te zijn. Maar ja, dat is eigenlijk die vrijblijvendheid. Die spreekt ook veel mensen aan dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze komen en hoe laat en met wie ze spelen.
0: Ja, maar ik heb ook begrepen dat het gaat om de gezelligheid en de contacten binnen dus BC Dynamo in Sassenheim, toch?
1: Klopt. Je moet natuurlijk, je wil bewegen, je wil sportief bezig zijn. Maar ja. Je moet natuurlijk ook gezellig zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook heel belangrijk bij een avondje sporten.
0: Dat bedoel ik, hè? Want dat kan net zo belangrijk zijn. Ik bedoel, misschien ben je een hele goede badmintonner. Maar als het voor de gezelligheid of voor de contacten gaat, is ook belangrijk, lijkt me.
1: Zeker, we hebben bij de, ja, zeker. We hebben bij de sporthal Wasbeek een prachtige kantine. Bijna een café-achtige sfeer. En daar doen mensen graag een kopje koffie of een drankje na afloop.
0: Ja.
1: Ik zeg al maar, de derde helft is eigenlijk net zo belangrijk.
0: Precies. Ja, dat lijkt me dat ook, ja.
1: Ja, zeker. Ja,
0: en kun je dan bijvoorbeeld zomaar iemand meenemen? Bijvoorbeeld je buurman, je vriendin, je broer of je collega. Die zegt van, nou, dat badminton lijkt me best wel leuk eigenlijk. Kun je die gewoon meenemen?
1: Zeker. Voor iedereen is het haalbaar. En juist in het begin is het fijn als je iemand hebt die al kent. En dat helpt eigenlijk de integratie bevorderen.
0: Ja.
1: Dus neem zeker mee, je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendinnetje. Iedereen is welkom.
0: Goed, en om mee af te sluiten dan, hè. Als er mensen zijn die na dit gesprek wat wij gevoerd hebben, van dat badminton, dat wil ik best wel eens proberen. Wanneer en waar kunnen die mensen zich aanmelden?
1: Nou, ze kunnen terecht op probeerbadminton.nu.
0: Ja.
1: En daar kies je dan, zeg maar, Sassenheim.
0: Ja.
1: En dan kom je zelf op onze site terecht. En daar kan je aanmelden.
0: Oké.
1: Okay. En wanneer is dan dat? Probeerbadminton.nu.
0: En wanneer is dan de eerste avond?
1: Volgende week vrijdag 9 oktober. Voor de kinderen om 6:30 en voor de volwassenen om 8:30.
0: Nou, is te doen toch? Hey, ik hoop dat jullie heel veel aanmeldingen gaan krijgen. En dat badminton een mooie, leuke, grote sport gaat worden binnen onze gemeentes. En dat er veel gezelligheid en sportiviteit gaat ontstaan.
1: Gaat zeker lukken.
0: Peter, dankjewel voor het gesprek, man.
1: Oké. Okay.
0: Hey, groetjes. Hoi, hoi. Doei. Ja, badminton. Wij noemden dat vroeger altijd shuttelen. Jij ook niet, Rudy? Shuttelen.
2: Nee, shuttelen?
0: Ja.
2: Nee,
0: dat ben
2: je hebt wel een shuttle.
0: Ja, je denkt ook aan een space shuttle. Nee, wat helemaal anders.
2: Ja.
0: Nee, maar goed.
2: Nou, het is een hele intensieve sport.
0: Ja, als ik eraan denk, word ik al moe van, inderdaad. Maar goed.
2: Het is intensief

0: Amor de mis amor. Ik vraag me altijd af, als ze Spanjaarden gaan zingen, dan klinkt ze altijd een beetje boos, vind je niet? Klinkt altijd een klein beetje dat ze heel boos hebben zingen, altijd corazón, corazón. Maar goed, en corazón, dat is heel, dat betekent gewoon met mijn heel mijn hart. Met heel mijn hart.
1: Ja.
0: Corazón, corazón. Goed. We hebben bijna geen tijd meer voor een plaatje, nog een half plaatje. Jij hebt nog wat tijd voor een itemtje, toch?
1: Is goed. Volgende week zondag, 11 oktober, dan wordt in Streekmuseum Veldzicht een workshop vilten georganiseerd.
0: Oh.
1: Je gaat dan een sieraad maken.
0: Oké.
1: Men kan ook kralen meenemen om te combineren met de zelfgemaakte exemplaren. En je gaat dus kralen maken.
0: Ja.
1: Viltkralen.
0: Ja, ja. Ik weet het, mijn vrouw maakt zo. Nee, serieus.
1: Oké. En zo ontstaat een ketting en of armband naar eigen smaak. Deelnemers dienen zelf 2 kleine handdoekjes, een naald en een draad mee te nemen. De workshop duurt van 2 tot 5 uur. Deelnemen kost wel €20. Maar dan heb je wel de materialen, een kopje thee of koffie met wat lekkers. Aanmelden kan op museumveldzicht.nl.
0: Ik was gisteren in het tuincentrum Overvecht en daar heb je de kersttentoonstelling. En daar is er van die kerstdingen voor in de kerstboom te hangen van vilt. En eigenlijk was het superleuk.
1: Okay.
0: Echt waar, leuk.
1: Dat is helemaal hot.
0: Ja, kun je ook zelf gaan maken natuurlijk. Hè. Goed mensen thuis, we gaan even uit voor de reclame met nieuws. Zijn we zo direct

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Mag.
5: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
5: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
13: Lembuk, absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: De Beer en Meer Show.

0: One-way tickets van Eruption in de tweede uur van de Pierre Meer Show.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pierre Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: En natuurlijk ook nog steeds met Trudy. Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opkikker van de week. Oftewel de Peer en Meer Show. En het gaat zo snel allemaal, hè. Want we hebben al één uurtje Peer en Meer achter de rug. Maar het goede nieuws is, we hebben nog één uurtje voor de boeg, Trudy. En weet je, ik heb het net natuurlijk nog niet een beetje erover gehad. Want we waren net eventjes de Ben in...
3: Memoriam.
0: Memoriam, inderdaad. Ik kon niet op het woord komen. Ik hoop trouwens dat de tweede uur wat lekkerder gaat. Ik zat een beetje, ja...
3: Je bent een beetje van slag.
0: Een beetje van slag, inderdaad, van het hele bandverhaal. Ben Jans overleden, voor de mensen die net inschakelen. Vanmiddag om 3 uur is zijn uitvaart. Ga ik ook even naartoe nog. En, nou goed. Maar toch, het programma gaat door, het leven gaat door. En vandaag 3 oktober is een belangrijke dag, Trudy. En vandaag is het vandaag Wereldhoelahoekdag.
3: Oh, ik dacht haring met witte brood.
0: Nou, dat is het ook vandaag, maar nog veel belangrijker. Het is vandaag namelijk de Wereldhoelahoekdag.
3: Jeetje, dat heb ik vroeger gedaan.
0: Heb je dat gedaan, gehoeloept?
3: Gehoeloept, ja, zeker.
0: Nou, dan weet je hoe het werkt allemaal, hè? Want vandaag is het dus de Wereldhoelahoekdag. En overal op de wereld draaien dus de ringen weer vrolijk rond. De heupjes allemaal natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: Dat doen ze al sinds 2019. Dan vieren ze dus dit feest op de eerste zaterdag van oktober.
3: Okay.
0: En wil je meedoen, Trudy? Ja, zoek er even een evenement uit. Of zie ik het ook zelf een keer starten. Kan allemaal gewoon. En steun ook een donatie voor de wereld hoelahoepers allemaal. Met andere woorden, kan ik Trudy, ik zal tegen je zeggen. Pak die hoepel eventjes. En hoepel en wiebel gezellig mee met ons allemaal.
3: Ja, ik heb het wel gedaan met mijn kleindochter.
0: Ja?
3: Ja, die had toen ook, toen ze een jaar 6, 7 was, een hoelahoep. Nou, maar dat is nog heel erg lastig als je wat ouder bent.
0: Maar jij hebt toen echt de hoelahoep even voorgedaan.
3: Ja.
0: Maar hoe doe je dat? Want ik heb het ook eens geprobeerd.
3: Ja, je moet het draaien rond je middel.
0: Jawel, maar als ik dat doe, dan kan ik ongeveer 2 rondjes en dan leg je het op de grond.
3: Ja, maar dat is een kwestie van oefenen.
0: Zou dat aan mij leggen dat het daardoor komt?
3: Nou ja, als jij het gewoon vaker doet, dan kun je langer rondjes draaien.
0: Linedansen, ken je linedansen?
3: Dat ken ik wel, maar ik kan het niet.
0: Nou, weet je, gaan we samen proberen. Ik heb een leuk plaatje van Buddy Holly. Hier kan je lekker op linedansen.

0: hartstikke idee. Dat was hem dan. Buddy Holly en de Brown Eyed Handsome Man. Lekker op gelijnd net. En toen, ik moet zeggen, jij hebt 20 losjes in de heupen, hoor. Ziet er goed uit, hoor. Je had het goed bij. Appel.
1: De groeten met handen en voeten.
0: Ja, we gaan met mensen de groeten doen met handen en voeten doen. Trudy, heb je nog een paar mensen die zeggen...
2: Ja, ik moet even de groeten met handen. Even een inhaalslagje maken.
0: Een inhaalslag?
2: Ja, Bob Doorsom, die was jarig 16 september. Die is 59 geworden.
0: Oh, is 59 geworden.
2: Jacqueline Schuurman uit Amsterdam. Die was ook 16 september jarig.
0: Ja.
2: 58 jaar geworden.
0: 58 jaar alweer geworden ook. Zeg, wat gaat allemaal snel.
2: Cecile Doorsom, 22 september, 63 geworden.
0: Klinkt allemaal als familie ook allemaal.
2: Ja, het is allemaal familie.
0: Ja.
2: Fred Koelemeijer, die was 22 september jarig en die is 64 jaar geworden.
0: Oh, gaat snel allemaal zeggen.
2: Dan Frans Pandey, die is 29 september 60 jaar geworden.
0: Frans Pandey ook alweer 60 jaar?
2: Ja.
0: Tjonge, ga ik daar snel.
2: En als laatste heb ik op mijn lijstje staan Karin Letter. Ook 29 september 60 jaar
0: geworden. Karin Letter, zelfs ook?
2: Ja.
0: Welke letter dan? A? B? Welke letters?
2: Ja, zo heet ze.
0: Oh, heet, die heet keuze letter. Keuzeletter of zo. Geen boterletter of chocoladeletter. Nee.
2: Chocoladeletter, nee.
0: Oh, heerlijk lijkt me dat nou.
2: Jullie krijgen allemaal de groetjes van Terry.
0: Oh, van Terry allemaal. Ja. Leuk. Nou, Terry krijgt dan even een applausje terug.
2: Ja.
0: Eens even kijken. Dan hebben we, ik heb er ook een paar. Gisteren was het 2 oktober. Toen was Ron van der Brink jarig. En Ron van der Brink is gisteren 66 jaar oud geworden alweer. Ook Ron van der Brink de jaartjes gaan tellen natuurlijk, hè. Dus even kijken, gaan we naar morgen 4 oktober. Dat zijn alle dierenjarig, maar ook Ilse en Mark van den Berg. Die zijn dan 30 jaar getrouwd. En die komen uit Voorhout. Met al de alvast. Oh, romantisch allemaal, zeg alvast gefeliciteerd. Dan gaan we naar dinsdag 6 oktober. Uit Nieuw-Vennep. Lisette Cardol wordt dan 56 jaar alweer. Lisette, ook jij gebeeld met je verjaardag. Met andere woorden, iedereen trouwens.
1: De groeten van
0: zo is dat. En voor al die mensen gaan we eens even een leuke plaat draaien. Want ken je deze nog?
2: Ja,
0: G-Race. G-Race.
2: Lekker plaatje.
0: Manhattan.

0: G-Race. En die trommels die gaan nog even lekker door. Trudy, wij gaan ook even lekker door met dit programma. Wat zijn er nog leuke dingen? Oh nee, ik ben helemaal in de war.
1: Wat dan?
0: Ik ben helemaal in het warretje. Nee, we gaan een spel spelen natuurlijk.
1: Oh.
0: Want dat is... Ja, anders was ik helemaal in de war van de tijd natuurlijk. Met andere woorden, we gaan het even...
1: Maar niet uit.
0: Oh, ik ben helemaal in de war vandaag.
1: Mensen snappen het wel.
0: Ja, ik hoop het in ieder geval wel. Vandaag,
1: ja,
0: zat ik nog... Naar de uitvaart toe natuurlijk. En dat gaat niet in je koude kleren zitten. Maar goed, we gaan het wel spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. En er is al heel veel gebeld. Maar er kan nog veel meer gebeld worden. Want je weet hoe het werkt. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters krijg je niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik je dan zo direct ga geven. En als je dan denkt wat een raar woord staat. Ja, dat klopt. Want namelijk al die letters zijn door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus het woord van maken. Het woord van de dag. En als dat moet dan bij de ton draven, dan pak je heel snel de telefoon en bel je 071. 361-3199. Als het antwoord goed is, heb je mazzel, kom je in de hooghoed terecht. En aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die hooghoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag en die gaat eraan de haal met een hele leuke mooie prijs. Namelijk, ik hoop dat de mensen daar ook een huisdier hebben. Morgen is de dierendag, daar heb je het allemaal mee te maken. Kun je namelijk koekjes bakken voor bijvoorbeeld voor je hond. Koekjes voor je eigen hond bakken. Ja. Maar nou goed, daar ga ik zo ook veel meer over vertellen.
1: Ja.
0: Moet je wel meespelen? Heb je iedereen pen en papier? Mooi, gaan wij snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Hou je vast, daarvan zoeken we namelijk de derde letter van iemand die voor zijn beroep eten klaarmaakt. Dus de derde letter van iemand die voor zijn beroep eten klaarmaakt. Ja, lijkt me niet zo moeilijk. Dan gaan we snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een warme drank gemaakt van gebrande bonen. Dus de tweede letter van een warme drank gemaakt van gebrande bonen. Tja, heb je die gevonden? Mooi, dan kunnen wij verder met
2: de derde letter.
0: Precies. En daarvoor zoeken we dan de tweede letter. Van door bovennatuurlijke magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Dus de tweede letter van door bovennatuurlijke magische krachten dingen die onmogelijk lijken gedaan krijgen. Ja, wat ben je dan aan het doen? Nou, ik ga het je niet vertellen. Je moet het zelf maar uitzoeken, want wij gaan snel verder met...
2: De vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter... van een zeer grote verhoging in het aardoppervlak. Dus de eerste letter van een zeer grote verhoging in het aardoppervlak. Ja, dan kijk je ernaar en denk je... wauw, dat is al vanaf skiën van zo'n ding. Nou goed, als je die gevonden hebt, gaan wij snel weer verder met...
2: De vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de vierde letter van een voorwerp... aan een lang touw... dat je in de lucht kunt laten zweven als er wind is. Dus de vierde letter van een voorwerp aan een lang touw... dat je in de lucht kan laten zweven als er wind is. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij weer snel verder met...
2: De zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kunstmatig kapsel. Dus de tweede letter van een kunstmatig kapsel. Ja, even over nadenken. Doe dat niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter... En de laatste letter, dat is...
2: De zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een geroosterd sneetje brood. Dus de eerste letter van een geroosterd sneetje brood. Dus niet met ham en kaas, nee, alleen maar het sneetje brood. Nou goed, dit waren ze dus, de 7 letters. Ik zou zeggen, maak daar een woord van het woord van de dag... en pak heel snel de telefoon en bel 071 en 361... 3199. En ik heb beloofd om niet te helpen. Nou, Trudy, we zoeken...
1: Toch niet laten.
0: We zoeken een periode in het jaar. Ja, heb ik een heel klein beetje geholpen, toch? We zoeken een periode in het jaar. Nou, heel veel succes ermee dan. Blijk een plaatje voor je.

0: My Sweet Louise van Iron Horse, afkomstig uit Canada trouwens, een beetje gezellige muziek, toch?
1: Canada?
0: Zeker, ja, Canada. Ja, gezelligheid in het programma natuurlijk allemaal. Hoewel, het tweede uur pas, eerste uur was een beetje in droevige stemming natuurlijk allemaal. Maar goed, zijn er nog van die leuke dingen te doen in onze fijne Pieterlijke Bolle?
1: Ja, zeker. Je kunt de natuur in. Morgen, 4 oktober, dan organiseert IVN Leidse Regio weer een excursie in het landgoedbos van Huis te Warmond in Warmond. De aandacht gaat vooral natuurlijk uit naar typische herfstverschijnselen zoals vallende bladeren, paddenstoelen. Maar ook hoopt men onder andere goudhaantje, appelvink, boomklever, staartmees en de groene specht te zien.
0: Ja, ik heb namelijk nog nooit een goudhaantje in mijn pan gehad. Dat zou ik wel eens een keer willen hebben, maar dat lijkt me zo'n kostbare kip. Althans, pluimvee.
1: Nou ja, ik zou zeggen, ga morgen wandelen.
0: Ja.
1: En zie er een te vangen.
0: Ja, maar weet je wel een beetje goudkleurig dan? Dat je zegt van nou,
1: ik
0: hij is.
1: Ik heb geen idee hoe hij eruit ziet.
0: Oh, daar heb ik nog wel al eentje. Nou, zeg maar.
1: En hoe groot hij is, weet ik ook niet.
0: Oh ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk.
1: Ja.
0: Misschien is het wel van Maaike Struitvogel dat je denkt, nou, die past wat in de pan.
1: Nee, precies.
0: Nee, nou, dan gaat hij in tweeën.
1: Even kijken. De wandeling die start morgen om 11 uur. En aan de ingang van de Herenweg. En deelname is gratis. En je hoeft je ook niet vooraf aan te melden.
0: Oh, dat geldt.
1: Ja, toch?
0: Heb je er nog eentje?
1: Ja, want ook in Warmond. Daar treedt morgen op, 4 oktober, pianiste Gerda Scheltes met huiskamerconcertjes. Huiskamerconcertjes. In Galerie de Pomp in Warmond. En die vind je aan de Dorpstraat. Naast het luisteren naar muziek is er ook gelegenheid om de kunstwerken in de galerie te bewonderen. De concertjes beginnen om 11 uur. De toegangsprijs is €5 per keer. Reserveren, dat wordt wel aangeraden. Dat kan via annescheltes@gmail.com.
0: Maar is er toevallig ook een deelnemer van het gluren bij de buren?
1: Nou, het gluren bij de buren, dat weet ik niet of ze daar deelnemer is. Want dat is dit weekend in Lisse.
0: Oh, in Lisse? Oh,
1: dat is in Lisse.
0: Ik dacht dat het in Warmond was.
1: Dit is dus in Warmond.
0: Oké, okay, nee, ja, dan heb ik niks gezegd.
1: In Warmond wordt het ook wel eens georganiseerd.
0: Ja, maar ik ken het eigenlijk alleen maar in Warmond eigenlijk, gluren bij de buren.
1: Oké, okay, nou, ja, in Lisse.
0: Dat doet je het ook. Nou, mooi. Dan heb je nog één keer, Rudy?
1: Er is een kunstwedstrijd rond vogels. Vanwege succes van eerdere edities organiseert vogelvereniging De Kolibri uit Noordwijkerhout rond de regionale vogeltentoonstelling eind oktober ook weer een kunstwedstrijd. Deelnemen is gratis. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober via dekolibri.com. Kunstwerken die dienen donderdag 29 oktober ingeleverd te zijn bij het gebouw van de Duinklievers aan de Wagenmakerswerf 3 in Noordwijkerhout. De tentoonstelling met volière vogels en kunstwerken vindt daar van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november plaats.
0: Ja, ik hou ook van vogels. Met name, je weet het, van de kip. Hè? Met name de plofkip natuurlijk. En met de tijd kan je nog steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. En bezoeken dus.

0: If you could read my mind, in de uitvoering van Fiona Wilsie in de Peer en meer zo. Tweede uur trouwens alweer, dat gaat allemaal snel.
1: Het gaat veel te snel.
0: We gaan lekker door met al die leuke items van jou. Wat heb je nog wat?
1: Ja, want je had het net over gluren bij de buren.
0: Ja, gluren bij de buren.
1: Nou, dat is in Lisse.
0: Oh ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Vandaag en morgen, dan is het alweer voor de 11e keer dat dit jaarlijkse festival plaatsvindt.
0: Oké, dan. Het klinkt wel een beetje obscuur, vind je niet?
1: Ja, gluren
0: toch,
1: bij de buren.
0: Gluren bij de buren.
1: Ja. Het klinkt niet gezellig.
0: Nee,
1: maar
0: het is dat je denkt,
1: in dit geval is het ook toegestaan.
0: Oh, dat mag.
1: Ja, dus ja, gluren, dat klinkt een beetje.
0: Ja, obscuur.
1: Dat iets niet mag.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, op 52 locaties kunnen bezoekers terecht voor korte, gratis toegankelijke amateur- of professional optredens. Solo-artiesten, kleine ensembles. Die zijn veelal te beluisteren in huiskamers, koren en grotere bands in openbare gebouwen. Zoals de bibliotheek, een kerk of een buurthuis. Ja, de stijlen die variëren heel erg. Popsongs, jazz, klassiek, klezmer.
0: Wat?
1: Klezmer, dat is Joodse muziek.
0: Oh, ik dacht dat het aandoening was, een klisma. Ik denk, wat is dat nou toch weer? Ik denk dat een beetje van.
1: Nee, dan ben je op het verkeerde spoor.
0: Ja, okay. Nee, ja,
1: ik vind het wel leuke muziek, maar op een gegeven moment is het allemaal hetzelfde. Dus als je een paar nummers gehoord hebt, dan heb je het ook wel gehoord.
0: Ja, dan ben je wel aan de klisper.
1: Ben je er wel, klaar mee. Maar op zich vind ik het lekkere muziek.
0: Ja, maar als je ervan houdt wel, ja.
1: Oké, folk, dat vind ik ook altijd leuk.
0: Ja.
1: En ballads, nou ja. En er is nog meer variatie, staat er. Optredens, die zijn tussen 1 en 5 uur. Dus na onze show kun je gerust naar Lisse.
0: Ja, precies. Kun je lekker uitgerust naar Lisse toe. Helemaal relaxed naar ons programma.
1: En morgen is het ook tussen 1 en 5 uur. Nou, wil je het hele programma bekijken? Kijk dan op glurenbijdeburen-lisse.nl.
0: Matskebo zegt, ik wil zeggen, in galop allemaal naar Lisse. Lekker gluren bij je buurvrouw naar binnen toe. Nou, wie wil dat dan niet? Lekker gluren bij je

2. Zo is het. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2. De Peer en Mif met alleen de beste muziek en de leukste prijs die je kan winnen met Mission Impossible. De meespelen met Mission Impossible, dat kan nog steeds. Moet je wel omschieten, hè? Zo, dan gaan we grabbelen.

0: Iggy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. Hier in de Pyramide. En hier, ook hier kun je lekker op line dance, toch, Trudy?
1: Ja, dat is...
0: Dit was een beetje meer jouw tempo, zei je net.
1: Dit is meer mijn tempo.
0: Meer jouw tempo.
1: Ik kan het een beetje bijhouden.
0: Ja, oké. Die andere was inderdaad wel erg snel, hè?
1: Ja, die was veel te snel.
0: Precies, Trudy. Ja, we zijn lekker bezig. En ik zie dat je ook heel veel van die leuke items hebt. Nou, het was echt brand met belofte al.
1: Nou... zaterdag 10 oktober, dan staat het pianoduo Beth en Flo in het Warmondse Theater het Trefpunt.
0: Beth en Flo?
1: Beth.
0: Ja. Beth.
1: Beth.
0: Beth, ja. En Flo.
1: Beth en Flo.
0: Oh, wat een leuke naam als je zo heet, Flo.
1: Flo?
0: Beetje, ja, op, beetje opspringerig type.
1: Ja.
0: Beth en Flo.
1: Beetje wel, ja.
0: Ja, kijk, ik haal de jeuk van Flo, maar goed.
1: Goed, met hun programma Zoveel Meer.
0: Zoveel Meer.
1: Zo heet dat programma. Daarin combineren Claudette Verhulst en Elsbeth Remijn... virtuoos pianospel met sprankelende liedjes... en absurdistische humor.
0: Oh, vandaar Flo.
1: Een sonate van Beethoven, een prelude van Scriabin. Ken ik niet.
0: Nee, die ken ik ook niet, Scriabin. Nee.
1: Scriabin. En een fuga van Bach. Wat is een fuga?
0: Een fuga, dat is best wel lastig om dat uit te leggen.
1: Ah, ja,
0: fuga,
1: dat is een soort...
0: Nee, dat heeft iets met een soort... voor mij heeft het te maken met een repeterend karakter erin. Bijvoorbeeld, je hebt de toccata in fuga.
1: Ja.
0: Zo op een orgel natuurlijk. En voor mij heeft een fuga een repeterend karakter. Maar ik weet het niet precies zeker.
1: Nou, dan ga ik er maar naartoe, zitten, ja. Denk ik. Het is allemaal kunst, maar... is een sinaasappel over de toetsen laten dansen dat ook?
0: Wat zeg je nou weer?
1: Ja, dat staat hier.
0: Ja, in principe is alles kunst. Hè? Ook de pindakaas is ook kunst, zeggen
1: ja,
0: ze dan. Hè?
1: Ja. Ja, nou, dat behalve... vind ik geen... Dat is geen kunst om zo'n kunst te maken, zeg maar.
0: Nee,
1: even kijken.
0: Maar een banaan aan de muur geplakt met een stuk tape.
1: Ja, dat is ook geen kunst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja. Even kijken. Beth en Flo laten de grens tussen grote en kleinkunst vervagen. Het begint om 8:30. Toegang is 19,50. En kaartjes zijn verkrijgbaar bij theaterhettreffpunt.nl.
0: Nou, leuk. Heb je er nog eentje?
1: Ja, ook in de Soefi-tempel in Katwijk is een flamingo-gitarist Manito... en harpspeelster Claudia van Tricht. Die treden daar op. En ze improviseren. Ze nemen je mee langs betoverende melodieën. Ze improviseren Spaanstalige liederen vol passie, liefde en weemoed. Begint om 8:15. Kaartjes kosten €20 en zijn verkrijgbaar bij Cultuurhuis Plank met CK op het eind. .nl.
0: Nog eentje om het af te leren.
1: Nog eentje.
0: Ja, je bent zo lekker bezig. Ik hang aan je lip.
1: Nou, goed, morgen 4 oktober vindt in Theater Floralis in Lisse... voor de 5e keer het Amateur Speelfilmfestival plaats. Vanwege het eerste lustrum zal deze editie extra feestelijk zijn.
0: Oh.
1: Een gevarieerd programma met indrukwekkende speelfilms... ontmoetingen met makers... en volop gelegenheid om achter de schermen... van onafhankelijke filmproducties te kijken. Bezoekers zijn van harte welkom om de Lustrum-editie mee te beleven. Om 10:00 opent burgemeester Jasper Nieuwenhuizen het festival.
0: Ja.
1: En meer informatie over films die meedoen... kun je vinden op speelfilmfestival.nl.
0: Mooi. Oh, een timing zeg. Precies op tijd.
1: Nou.
0: Ja, de lijnen zijn gesloten. Hij kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible.
1: Ja, hij zit al behoorlijk vol.
0: Hij zit lekker vol de hoed. En wij gaan dus grabbelen. En dat doen we onder het genot van een plaatje van Dick Heer. Kleine hazes. De grote hazes eigenlijk, moet ik zeggen. Hij was klein van stuk.
1: Kleine groot.
0: Niet zo groot. André Hazes was de naam. Maar het ging over de kleine jongen. Vandaar de kleine hazes. Want eigenlijk ging het dus over zijn eigen zoontje. De kleine hazes. Kleine jongen. Ik ben André Hazes uit Amsterdam en wij gaan grabbelen, Trudy. Ik heb er namelijk zin in, hoor, man. Kom op, met die hoed. We gaan lekker grabbelen.

0: kleine jongen, de kleine man uit Amsterdam, die alles zingen kan, natuurlijk André Hazes. Trudy, we hebben gegrabbeld.
1: Ja.
0: Er is een winnaar uitgekomen, of winnares.
1: Een winnares.
0: Een winnares, wie is het geworden?
1: En ze heet Gerda.
0: Gerda! Goedemiddag Gerda, ben je daar? Gerda, hoe is het met jou?
2: Lekker.
0: Je moet er even over nadenken, we zijn niet zo erg lekker dan.
2: Ja hoor.
0: Dat gaat helemaal goed. Ja, het is vandaag een belangrijke dag. Je weet het, het is vandaag Wereldhoelenhoepdag. Heb je nog gehoelenhoep vandaag?
2: Nee, maar het is wel 3 oktober vandaag.
0: Wat zeg je? Ja, dat weet ik.
2: 3 oktober.
0: Vandaag 3 oktober, Wereldhoelenhoepdag, dat weet iedereen toch?
2: Ja, nee, die tijd heb ik gehad.
0: Die heb je gehad? Oh, wat heb je dan gedaan vandaag?
2: 3 oktober gevierd.
0: 3 oktober gevierd?
2: Ja.
0: Ja, ik heb gisteren heb ik nog 2 oktober gevierd. Eerder gisteren 1 oktober. Maar wat oh ja, het is Leiden natuurlijk, hè? Leiden in last
2: dat
0: is dat.
2: Dat weet jij niet, natuurlijk.
0: Je weet toch, ik weet het. Dat is mijn rol, dat ik het allemaal niet weet, natuurlijk, hè? Nee, hey, was het gezellig in Leiden?
2: Ja, geweldig.
0: Ben je vandaag geweest of gisteravond?
2: Gisteravond hutspot eten.
0: Ja.
2: En nu, als je dat hele programma moet weten wat we doen allemaal, dan ben je eigenlijk al een half uurtje verder. Maar het is gewoon geweldig.
0: Ja, want heb je ook roots in Leiden dan?
2: Aangetrouwde roots.
0: Oh, op die manier aangetrouwde roots.
2: Een hele bos.
0: Oké dan. Dus je hebt het wel naar je zin gehad. Hey, je hebt lekker meegespeeld met het spelletje Mission Impossible. Was je moeilijk vandaag trouwens?
2: Nou, ik had wat anders.
0: Ja?
2: Want ik kwam er niet uit bij die derde.
0: Ja.
2: Maar omdat ik dacht dat het de orakel was en weet je wel, al die dingen.
0: Ja?
2: En toen heb ik het eventjes helemaal losgelaten. En toen dacht ik, het is oktober.
0: Ja.
2: Ja. Dus ik heb oktober gezegd.
0: Oh, op die manier. Je hebt het antwoord al gegeven. Ja, inderdaad. Wacht even. ik heb wel een belangrijke vraag aan jou. Heb jij een huisdier?
2: Een huisdier?
0: Ja. Met een natte neus heb je een hond of zo?
2: Ja, nou ja, ja, ja. Mijn zoon, ik heb onze eigen hond, die is er niet meer. Maar ik heb een vrijwel dagelijks een logeerhond.
0: Ja. Op die manier. Nou, dan heb ik een leuke... Want de prijs die ik kan winnen vandaag namelijk, dat is... Morgen is het dus... Het is vandaag 3 oktober, hè, dat weten we allemaal. Hè, we zijn Wereldhoelenhoepdag uiteraard. Morgen, dan is het 4 oktober. En dan is het Werelddierendag.
2: Ja, zeker.
0: En de prijs staat helemaal in het teken van Werelddierendag. Het is namelijk een maak je eigen hondenkoekjespakket.
2: Geweldig.
0: Dus dan kan je eigen hondenkoekjes bakken. Er zitten dus vormpjes bij in de vorm van een kluif. Er zit een pak meel zit erbij. Er zit een receptenboek zit erbij. Kan je lekker voor je eigen hond kan je gewoon lekker allemaal kluifjes bakken. En als die hond ze niet lust, teken ze gewoon allemaal lekker zelf op. Want het is allemaal prima spond natuurlijk allemaal. Maar met andere woorden, ik ga er nog 1 keer aan je vragen.
2: Ja.
0: Oké, Gerda, het woord van de dag. Welk woord zocht erbij dus vandaag nou weer?
2: Oktober!
0: Ja! Hartstikke idee. Hey, de prijs staat hier voor je klaar. Je weet hoe het werkt. Je kan waarschijnlijk morgen neem je mee of zo.
2: Ik neem morgen wel mee.
0: We zetten je naam erop. Komt helemaal goed. Dan kan je lekker dus voor je eigen huis of voor de hond van je zoon je eigen hondenkoekjes gaan bakken. En dan zou die hond blij mee zijn. En anders ben je er zelf blij mee. Of de hele buurt. Want ik kan ze allemaal lekker zelf opeten. Hey, dankjewel voor het meespelen. En tot de volgende keren, hè.
2: Ja, ik heb genoten van het programma.
0: Dankjewel. En goed, blijf luisteren. En tot de volgende keer. Groetjes.
2: Doei.
0: Hoi. Ja, je eigen koekjes bakken, dat is toch leuk, hè?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Als je een hond
1: leuk.
0: Hebt...
1: Oh. Nou ja, dat maakt niet uit. Het is altijd leuk.
0: Het is altijd leuk om een koekje. Je eet gewoon lekker allemaal zelf op de koekjes, toch? Heerlijk, hè? Goed, mensen thuis. Ja, we hebben nog 9 minuten. Ik kan nog 2 plaatjes draaien, denk ik.
1: Nou.
0: Bijvoorbeeld zoals deze van Tears for Fears. Break it down again. Hier in de pier en meer. Zo ken je deze niet, Trudy?
1: Nee.
0: Oh, dan ga ik hem extra hard. Extra hard voor

0: Hartstikke idee. Break it down again van Tears for Fears hier in de Peer en Meersel. En Trudy, hebben we nog 5 minuutjes. Nou, dan kunnen we nog een paar items doen, toch? Heb je er nog wat?
1: Oh dear, nou, dat val je mee.
0: Oh, ja, nee. je zat al bijna in de auto. Ja, je denkt, mooi weer. We gaan met de cabrio naar huis. Nee, nog even 5 minuutjes.
1: Luister, er is in Streekmuseum Veldzicht iedere zaterdag vanaf nu tot en met 28 november tussen 10 en 11:30 weer een workshop bollemanden vullen. Dat is eigenlijk elk jaar doen ze dat.
0: Is het een workshop? Hoe je een, dat is gewoon vol gooien en dan ben je klaar?
1: Nou ja, een beetje opbouwen.
0: Oh, het is een beetje bloemschik eigenlijk.
1: Bollen onderin, welke dan eerder bloeien en zo.
0: Bollen onderin? Ik zie net Dennis binnenkomen, die moeten we ook onderin gooien dan.
1: Nee joh.
0: Vrouwtje Dennis.
1: €35 kost het. En dat is inclusief het materiaal. En heb je nog een mandje van vorig jaar? Dan neem je die gewoon mee.
0: Of een oude lamp meenemen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Of een boodschappentas.
1: Recyclen.
0: Tuurlijk. Lekker.
1: €27,50 betaal je dan. Je kunt je aanmelden bij streekmuseumveldzicht.nl.
0: Ja, nou leuk. Heb je nog eentje, Rudy?
1: Ja, want het is NL Space Week.
0: Wat? Space Week?
1: NL Space Week. Ja,
0: oh,
1: geen Space
0: Cake. Ja, ik wacht hier. Nee. De Space Cake. Ik ben een al eer.
1: Ja, ja. Nou, die mag je zelf bakken.
0: Nee, heb ik nog nooit gegeten.
1: Even kijken. Ja, er wordt van alles georganiseerd bij het Space, de Space Campus.
0: Ja.
1: En het hele programma kun je zien op nlspacecampus.eu/NL Space Week. En dat wordt allemaal georganiseerd in Noordwijk bij
0: Aztec.
1: De Aztec.
0: Maar tot wanneer is die dan precies?
1: Tot en met morgen.
0: Tot en met morgen. Oh, dan ga ik misschien morgen even kijken. Dat is super leuk.
1: Ja, dat is echt leuk.
0: Ik ben erg geïnteresseerd erin. Ja. Hey, ik heb nog even één klein plaatje dan. Oh, die is leuk deze. Oh, heerlijk. Ik ben een beetje Spaans, maar het is wel Engelstalig, maar toch een beetje een Spaans invloed.

0: Tot volgende week, mensen. Tot volgende week, mazzel. We gaan er dus. Hou je vast. Hou je vast.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
14: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Goeiedag, aangezien Nick er nog niet is, dan neemt Dennis van Zuiden, mijn naam is dat, neemt even de presentatie over. We hebben vandaag twee wedstrijden bij Bollenstreek Sport, dat zijn Terleden en VVSB. En die eerste die is begonnen met verslaggever Willem Molenveld.
1: Dankjewel Dennis, is weer eens wat anders om zo'n presentator te hebben in de zin van Dennis. Nou, normaal zit je achter de knop, maar nu heb je nog een extra functie. Nou ja, dat is je wat toebedeeld Dennis. En inderdaad, ja, om jou gelijk te willen te zijn, het zal te leden niet zijn om natuurlijk weer iets aan de late kant te beginnen. Want wat er exact aan de hand was, ik vermoed de shirtjes van een VOC, die waren niet helemaal volgens de scheidsrechter naar zijn zin. Dus we zijn 5 minuten later begonnen. En wie zijn wij? Dat is natuurlijk de wedstrijd VOC tegen in dit geval natuurlijk Terleden. En ja, op zich is het een hele belangrijke wedstrijd. En VOC, ja, dat staat voor volharding, organisatie en dan de combinatie. Nou, dat is dus een hele mond vol. En die neemt gelijk het initiatief. En dan zitten we wel in de eerste minuut. Want ik zei het al, we zijn 5 minuten laat begonnen in verband met de shirtjeswisseling van de spelers. En op dit moment is Terleden in dit geval aan de bal. Maar de bal gaat over de zijlijn. Nou Dennis, ik wens je heel veel sterkte. En wij ook. Ik kom later nog terug op een aantal dingen. Je weet, in de inleidingen al een beetje kort houden. Alhoewel, ik ben dacht ik de enige om 2 uur. Met andere woorden, 0-0, tweede minuut. Oftewel, VOC tegen Terleden.
0: Ja, dankjewel Willem. Dat gaat wel lukken. Inmiddels is Nick ook gearriveerd. We gaan met een stukje muziek beginnen en dat is Queen.
2: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport. Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: Ja, mensen, play the game.
1: Ja, dit was mijn game, even op de fiets. En dan, wat zeiden de leerlingen vroeger ook alweer als je te laat was, de leraar. Op de gang, ga maar op de gang staan. Een briefje halen bij de conciërge.
2: Ja, inderdaad, een briefje.
1: Briefje halen bij de conciërge. Ja. Nou ja, weet je, ik heb me rot getrapt. Ik was een stukje aan het fietsen en ineens dacht ik, het is toch iets later dan ik dacht. En toen moest ik nog een stuk. En eigenlijk, het binnenweggetje dat ik dacht dat open was, dat was afgesloten. Ja, je zal het net zien natuurlijk. En de spoorbomen waren dicht. En mijn regenbroek lekte en dat soort trucjes.
2: Ja, allemaal smoesjes.
1: Ja, smoesjes. Ja, smoesjes. Ja, joh. Excuses, mensen. Excuses. We gaan een potje voetballen. We hebben Willem Molenveld al gehoord. Dennis, is Willem al begonnen eigenlijk?
2: Ja, die is al
1: begonnen. Oh, Willem, je bent al begonnen.
3: Hallo, goeie Nick. Maar weet je wat meester Molenveld altijd zei?
1: Nou, vertel.
3: Te laat komen is geen kunst. Dat moet je maar eens onthouden. Dat is een hele goede. Te laat komen, die moet je maar eens goed onthouden. Ik heb meer van die uitspraken. Maar we zitten in de 7e minuut. Dat is heel belangrijk voor de luisteraar. En dan komt de eerste kleine kansje voor te leden. En dat is inderdaad, natuurlijk Melvin van Stijn. De man die altijd voor toch nodige paasjes enzovoort. En ja, even terugkomen op natuurlijk mijn inleiding. We hebben natuurlijk ook iemand nodig die de wedstrijd in goede banen moet leiden. En dat is niemand minder als David Vlietinga of de man, de scheidsrechter. En let wel, we hebben wederom twee onafhankelijke grensrechters van de KVB. En om de mannen even te noemen, dat is André Dorsman en natuurlijk Lars Edmonds. En die man kijkt even om, want die denkt, hey, wat zegt die man nou? Ja, want ik sta heerlijk langs het lijntje, heerlijk in het zonnetje, bij deze toch wel belangrijke wedstrijd. Eigenlijk is elke wedstrijd belangrijk. POC, ik heb al gezegd wat het betekent. Nou ja, dat ga ik niet herhalen, anders val je in herhaling, dat doe ik niet meer. En Lars van Steen, die geeft die bal diep. En dan is het aan de linkerkant. Wij kennen natuurlijk Richie Owiso, die switcht natuurlijk van links naar rechts. En nu staat hij weer aan die linkerkant, met inderdaad een vallende muziek is het niet te woord, want hij valt wel, maar hij krijgt geen vrije trap mee. Goed, geleden, Melverstein speelt hij door. Melverstein gaat alleen op de keeper af, dat doet hij. Ai, dit is een kans hoor. Absoluut, het was een kans voor Melverstein. Maar natuurlijk, we hebben een keeper en die man die staat bij VOC in het doel. En dat is Colin Kraaibeek. En die pakt die bal keurig netjes, zou ik zeggen, van de voeten van Melverstein. Melverstein natuurlijk niet doortrappend. Gewoon eventjes netjes in dit geval de benen omhoog trekkende. Anders als het gewoon een zware overtreding is. Maar Melvin kennende, zo is hij niet. Maar dat was wel een kans hoor. Het was bijna zeg maar 1-op-1 situatie. Maar het is dat die keeper Colin Kraaibeek natuurlijk ontzettend alert is. En die pakt de bal. En je ziet het dus, er gebeurt echt voldoende. En ja, even terug te komen op zo'n club als VOC. Dat is geen kleine club hoor. Dat is een club die heel belangrijk cricket in de vaandel heeft. Is de grootste club van Rotterdam en omgeving. Dat wil nog wat zeggen. Voetballen is ook wel belangrijk, maar cricket is zeker niet onbelangrijk. Goed, er gaat in ieder geval weer in dit geval een speler doorgebroken van tweeën. Wordt onderschept door een speler, maar Lars van Steen neemt weer over. En in ieder geval is het dus een boeiende partij voetbal, absoluut. En we zitten alweer in de 9 minuten bij die stand, natuurlijk van 0-0.
1: Ja, 0-0. Nou, de brilstand. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. En dat weet u misschien. De VVSB speelt thuis tegen Excelsior Maasluis. En Excelsior Maasluis is natuurlijk degene die vorig jaar gedegradeerd is. VVSB bijna gepromoveerd, maar bijna telt niet. Degraderen telt wel. En dat is Excelsior Maasluis overkomen. Dat kan gebeuren, maar ze willen zo snel mogelijk weer terug. En dan gaat VVSB onder leiding van onze speaker van dienst, Marco van den Berg, natuurlijk een stokje voorsteken. Wat hebben we nog meer daar in die derde divisie B? Dat is de wedstrijd die om 2:30 begint. Nou, het zijn er twee, dus beginnen. Zwaluwe Achillesveen en Rijnvogels tegen Groene Ster. Rijnvogels de nieuwe koploper in de derde divisie B. Vorige week dikke winst. Terwijl Noordwijk het lelijk liet liggen. En Lisse trouwens ook tegen de hekkensluiter. Maar daar hebben we het zo nog wel even over. Om 3:00 begint TOGB tegen RBC. Die dus vorige week ook dik verloren. En om 4:30 is dan die wedstrijd VVSB Excelsior Maasluis, waar wij met Marco van den Berg live bij zijn. Don, om het maar het hele verhaal compleet te maken. Ja, de KNVB heeft het programma heerlijk uitgespreid over de hele, nou ja, je zou bijna zeggen de hele dag en de hele middag en de hele avond. Dat is Dongen tegen Portugal. En de wedstrijd tegen van Noordwijk, die is helemaal in Zuid-Limburg. Misschien is daarom die wedstrijd wel om 7:30. Nee, dat is niet zo natuurlijk. Dat EVV Echt tegen VV Noordwijk. Ja, EVV Echt vorige week een puntje tegen Lisse. En we weten natuurlijk allemaal dat Noordwijk de tegenstander van Lisse de volgende week treft. Dus vorige week was het Lisse tegen Echt en nu is het Echt tegen Noordwijk. Ja, Echt. En Noordwijk weet wat er te doen staat. Want vorige week dat Echt tweede puntje behaald. Ze hebben nu 2 punten in totaal dus. En Noordwijk moet die verre reis maar gaan maken. Maar goed, dat moet echt iedere keer. Want die moeten wel vaker deze kant op. En nu spelen ze gelukkig thuis vanavond voor een publiek dat veel verwacht van de ploeg uit Echt. Want de puntjes stromen nu binnen en Noordwijk moet dat dan maar tegen gaan. We gaan het zien. Eigenlijk niet. Want we hebben geen verslaggever daar in Echt. Ramon Admiraal had andere dingen te doen blijkbaar. Dat moeten we Ramon ook gunnen. Dus we moeten het doen met teletext. En misschien wel de lokale zender van Echt. Dan morgen nog een aantal wedstrijden. Dan gaan we 2 uur Gemert tegen Lisse. Die hebben we dus vandaag ook al niet. SJC speelt ook morgen. Om een voor mij onverklaarbare reden. Maar het zal wel met de tegenstander te maken hebben. Want ik snap niet dat SJC op zondag speelt tegenwoordig. Blauw-geel 38 tegen UNA en om 2:30 dan. Dus deze wedstrijd die ik net noemde was om 2:00 en om 2:30 Goes tegen UDI 19. Dan hebben jullie het programma van de derde divisie B uitgebreid gehoord en ik heb dat doorgenomen. Zometeen gaan we weer luisteren naar Willem Molenveld en dan heb ik nog wat andere dingetjes voor u.

0: Ja. Als je fantasie op is en dan, ja, dan ga je maar over op de la la la la la la la la la la la. Ja, lekker hoor. Pussycat, wat ik mij van Pussycat herinner. Nou, vertel, wat herinner je van Pussycat? Ja, dat spleetje tussen die tanden, hè? Ja, van die liedzangeres. Weet jullie dat nog? Ja, tuurlijk weten jullie dat nog. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het blijft bij mij niet hangen, dit nummer hoor. Maar goed. Willem, jij wel?
1: Ja. Ik maak niet la la la. Ik zeg gewoon ja. Het is gewoon nog 0-0. En we zitten alweer in de 17e minuut. Met andere woorden, zijn er veel kansen geweest? Nee, eentje van Melvenstein. Pak een beetje in de 8e, 9e minuut. En dan daarnaast een paar, ja, noem het maar, ballen op Marius Lomas. Maar die komen dan net niet aan. Want natuurlijk die verdediging, ja, we kennen ze langzamerhand. Het is vaak een bus wat er staat. En dan noem ik dus een gestoten. Dan komt aan de rechterkant de kans voor Richie Owiso. Maar die bal is niet hard genoeg. Of de speler is niet snel genoeg. Je kan het een naam geven. Maar in dit geval was het een bal aan de buitenkant. En nu zie je een overtreding begaan. Inderdaad. En er wordt gesloten voor. En ik heb de man al genoemd. Dat is grensrechter Fysica. En ook nogmaals. Twee onafhankelijke grensrechters van de KNVB. Ik denk dat het altijd veel beter is. Maar goed, dat is mijn mening. In ieder geval, VOC neemt weer over. VOC betekent dus, ja, het club heb ik al eerder genoemd. En dan proberen ze te, noem het maar, te combineren. Maar dat gaat niet goed voorop. Marius Lomas neemt over. 1, 2, 3'tje. Met in dit geval uiteindelijk komende bij Lars van der Steen. En Lars van der Steen speelt hem dan naar het midden. En natuurlijk staat daar de grote stevige man. En we weten allemaal, dat is de Peres. En dat is Idama. En die probeert de bal daar het diep te spelen. Inderdaad, dat is goed gedaan. Maar dan is helaas de bal weer kwijt. En geen overtreding gefloten voor de scheidsrechter. En de bal is dus weer bij VOC. Je ziet, het is her en der wel veel balverlies. Dat is nou niet direct waarvoor je zit te kijken. Maar aan de andere kant, het is gewoon zo. VOC is vaak de bal kwijt. Teleden ook. Die combinatie lukt dan net niet. De bal komt hoog voor de pop. Natuurlijk, Lars van der Steen staat daar als een... Ja, wordt maar in de branding, een rots in de branding, zeggen ze dan wel eens. En die kopt de bal weg. Maar goed, de bal is niet voldoende weg, want de leden is de bal weer kwijt. En dat betekent dus aan de rechterkant komt de bal. En dan komt de bal voor en dan komt de bal uiteindelijk bij een speler van VVC die gaat schieten. Ja, en dan is de schot. Echt, dat is een speekkenning, zeg ik dan. Sorry dat ik het niet anders kan zeggen, want hij gaat 6, 7 meter naast. Je ziet dus, er gebeurt niet zo gek veel wat kansen betreft. Het is ook een beetje aftastend wat ik zeg. Vooral in de verdediging van VOC. Ja, daar stelt men met 5, 6 man natuurlijk die verdediging op. Het is tegenwoordig het voetbal. Zet die bus maar neer en laat de tegenstander komen. En dan hopen we op een tegencounter dat men die bal alsnog erin gaat stoppen. Ja, dat heb je regelmatig zien. Zie je ook steeds meer in totaal de voetbal. Is het leuk? Nee, niet altijd. Maar goed, dan moet je zorgen dat je gewoon de bovenliggende partij bent met de goede combinatie. Nou, de combinatie is gevonden en die gaat weer naar Lars van Steen. Lars van Steen zoekt de vrijstaande man. Tempo ligt wat aan de lage kant. Gaat weer terug naar het midden. Je ziet dus zoekende naar de vrijstaande man. En dat is in dit geval Chris van der Staag. En Chris van der Staag speelt dan terug op de keeper. En we weten allemaal, de keeper is Timon Vickers die de bal weer in het spel brengt. Je ziet, zo kabbelt de wedstrijd voorlopig al door. Richting, zeg maar, de 20e minuut bij die stand van 0-0.
0: Tweede divisie. Is de wedstrijd Koninklijke HFC tegen Quick Boys om 2:00 begonnen. De stand is 0-0. En om 2:30 beginnen Hoek tegen de Treffers. Rijnsburgse Boys, Kloetingen, Volendom, Jong Almere City en Hardenberg IJsselmeervogels. Dan om 3:00 Katwijk Kozakken Boys, Spakenburg AFC, Roda Raalte GVVV en Barendrecht Jong Sparta. Nog even iets over trainers. We weten, nou ja, als je voetballiefhebber bent, dan weet je dat wel waarschijnlijk, dat Chris de Graaf, die is bij Spakenburg vertrokken afgelopen week al. Hij had al aangegeven dat dit zijn laatste seizoen zou zijn. Nou ja, wat er precies aan de hand is, weet ik ook niet. Maar volgens mij heeft Chris de Graaf een beetje teleurgesteld dat hij niet bij Telstar aan de slag kon. Die hebben gekozen voor een andere trainer, want hij was ook in beeld. Weet ik toevallig. En Spakenburg zat dus zonder trainer. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de trainer van Roda Raalte gecontracteerd. Een 37-jarige jongeman. Die ook zijn assistent maar meeneemt uit Raalte. Dus die gaat volgende week gaat hij beginnen bij Spakenburg. En daarna is het de wedstrijd Spakenburg-Roda-Raalte. Dus dat is interessant. Dat is al de tweede keer dat dit gebeurt overigens in de tweede divisie. Want, zoals jullie ook allemaal weten, voetballiefhebbers, is Quick Boys zijn trainer kwijtgeraakt aan Jong Feyenoord. Adrie Poldervaart, Feyenoord onder 21. Dat was trouwens vorig seizoen al het geval, aan het eind van het seizoen. En wat dacht Quick Boys? Kom, we nemen de trainer van Kloetingen. Dus die trainer van Kloetingen die was al begonnen met de voorbereiding bij de Kloetingers. En die kreeg ineens een verzoek van, joh, kom bij Quick Boys trainen. Ja, dat verzoek kan je nou naar ze neerleggen. Want ik schat in dat je bij Quick Boys, nou, laten we het eens grof zeggen, 3 keer zoveel verdient als bij Kloetingen. En dat gaat toch ook om de pegels. Dus die jongen, die Veenstrijd, die had groot gelijk dat hij, tenminste vind ik, naar Quick Boys ging. Maar Kloetingen zat met een probleem waarmee Roda Raalte nu ook opgezadeld zit. Want zij moeten dan ook weer op zoek naar een nieuwe trainer. Ja, ook bij Spakenburg zitten wat centjes. Dus je ziet het toch maar weer, hè, dat voetbal, het draait toch allemaal om de pegels. En vorige week speelde Noordwijk tegen LAK Frisia. En ik zat bij een aantal LAK Frisianen op de tribune. En toen hadden we het zo over betalen. En toen zeiden ze bij LAK Frisia, die club uit Leeuwarden, dus waar Noordwijk in de beker tegen speelde, wij betalen niks. En ik keek die gasten aan, wij betalen niks. En daar liepen best wel een paar hele goede spelers rond. Ook uit vroegere betaald voetbalverenigingen. En uit het buitenland, die teruggekomen waren naar Nederland overigens. En die betalen dus niks. Dus het kan wel. Het kan wel. En 3 keer gepromoveerd, hè, dat LAK Frisia. Achter elkaar en spelen nu vierde divisie zoveel. Het kan dus wel, als je maar wil. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de verleiding van geld toch ook wel een rol speelt. Goed, we gaan naar muziek.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: ZAZ met Mon Vrai Moi. En uit mijn Franse jeugd... Nee hoor, geintje. Weet ik nog wel dat dat mijn echte ik betekent. Meneer Chamulot van het Fioretti College heeft mij dat bijgebracht in mijn, laten we zeggen, tienerjaren. Je zal les krijgen van meneer... Ik hoop dat hij luistert. Wie weet, meneer Chamulot, geweldig gedaan. Ik weet het nog, maar Mon Vrai Moi... Mijn echte ik, ja, deze dame leidt misschien aan, ik weet niet, hoe heet het ook weer, MVP of zo. Vooruit dan maar. Er komen de mooiste liedjes vandaan, hè, uit de ellendige tijden. Maar goed, ik draaf door. Willem, voetbal.
1: Ja, was maar waar dat voetbal was. En waarom? Oh. Omdat, ja, nee, oké, okay, laat me even uitspreken, zeg ik dan maar als het maar. Ja. Want in dit geval is Melvin van Stijn, hij nam de bal aan en je zag het al, oh jee, hij verstapt zich. En we weten allemaal, er zijn eigenlijk, het is een goed Nederlands woord, geen klote blessures als die hamstring. En ik zag het gelijk al, en Ed Zuidhoek die staat een stukje verderop voor mij. En we keken elkaar al aan en dachten, oh jee, dat gaat dus niet goed. En het is ook niet goed gegaan, want hij is er dus uit. En dan is het maar weer herstellen. En dat is de zoveelste, wat dat aan gaat. Want de leden die geblesseerd is, ja, dat is gewoon jammer.
0: Ze trainen te hard.
1: Andere jongens, ja. Nou, in ieder geval is het dan heel vervelend. Maar goed, je hebt dan weer een nieuwe. En die jongen is ook geblesseerd geweest, zeg ik dan. Dat is Luc de Kruis. Mark de Kruis, zoals we misschien weten, is gisteren geopereerd. En de Mark van deze plaats. Sterkte jongen, ik weet het. Het is gisteren allemaal goed gegaan. Dat heb ik weer via begrepen. Maar zo zie je dus blessures. En Melvin is toch een man die, noem het maar, potten kan breken. Niet alleen kan scoren, maar ook die paasjes kan geven. En ik zag het al gelijk. Ik denk, dat is weer van dat betreffende hamstring. Goed, het is gebeurd. Hij staat in dit geval, zit hij weer aan de zijlijn. En voor hem in de plaats te komen is, ik zei het al, Luc de Kruis. Ja, vervelend, maar het is niet anders. Dus we moeten het gewoon met deze mensen gaan doen. Natuurlijk, dat zijn goede voetballers hoor. Zo is het niet. En Luc de Kruis is al gelijk aan de bal. En probeert de man door te spelen. En zo zie je dus, zo heb je dus weer een tegenvaller. Want ja, herstel maar weer eens, zoals het heet. Voor deze waardeloze, waar ik van ga zeggen, klote blessures. Want dat is gewoon een hamstringblessure. En dan moet je heel voorzichtig zijn. Goed, de leden weer in de aanval. En dan is dan een goede bal van Ivan Spijkstra. Hij probeert de man te bereiken. Het is natuurlijk de snelle man. En inderdaad, gefloten voor dit geval. En Richie Ovisio krijgt de vrije trap mee. Vrije trap is alweer genomen. En je ziet het, zo zitten we alweer bijna een half uur in de wedstrijd. Waar eigenlijk weinig tot zeer weinig kansen zijn ontstaan. En die kansen die er zijn, ja, dat was een van, ja, Melvin van Stijn. En die zit nou natuurlijk even uit te blazen en misschien te herstellen. Al met al valt het misschien mee, dat weet ik niet. Dat kan ik hier dan natuurlijk verder van zien. In ieder geval, we gaan naar de 30e minuut bij die stand. Dat is zeker 0-0.
0: Hamstring, ja, dan denk je aan Brian Brobby. Brian Brobby voetbalt natuurlijk bij Sunderland. Dat doet hij regelmatig. En nu las ik vanmorgen een stukje dat Brian Brobby heeft meer hersteltijd nodig. En als je hem dus te vaak inzet, dan heeft hij die hamstringblessures waar hij vaak last van heeft. En ook nu weer. Heeft hij. Dus Brian Brobby, die moet gewoon niet al te veel spelen. Nou, dat doet hij bij Sunderland ook al niet. Waarschijnlijk bij het Nederlands elftal, waarbij Xavi Hernandez de knoeter over heeft gelegd. Want ze moesten allemaal dit en ze moesten allemaal dat. Ja, en voor Brian Brobby was dat dus net iets te veel. Nou ja, ook thuis. Ook de zoveelste blessure bij het Nederlands elftal die morgenavond... Ik denk om 9:15, want dat zijn vaak de aanvangstijden van de wedstrijden... waar het Nederlands elftal in Eindhoven tegen Servië speelt... En we hebben van de week allemaal, toch al van die tweede helft genoten van Nederland. Die ze natuurlijk dik hadden moeten winnen. Maar goed, vooruit dan maar. Met voetballende spitsen, zoals Zirkzee en hoe heet die jongen Meerdink. Nou, gaat het allemaal wel goed komen. Schat ik in. Waar het ook wel goed mee gaat komen is Quick Boys. Die staan inmiddels alweer met 1-0 voor. Niet te gek worden jongens uit Katwijk. Hoewel, ze hebben natuurlijk lekker tussen aanhalingstekens verloren van Rijnsburg. Waarbij Rijnsburg ook weer dacht van... nou, laten we maar eens een keertje winnen. Want dan gaat ook niet al het best daar. Maar van Quick Boys is het altijd leuk om te winnen. Dat kan je boven je bed hangen. Goed, we gaan naar muziek. En ik ben benieuwd, Dennis. Ik ga daar gaan horen.

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Ja, je zal maar high zijn. En dan denken dat je op het plafond staat te dansen. Nou ja, vooruit dan maar. Lionel is geweest en Lionel gaat het plaatsmaken voor Willem.
1: Inderdaad, de een maakt plaats voor de ander, zoals het heet. En ja, even te vermelden is dat Marius Lomas kreeg een gele kaart. Hij werd beloond, zoals het heet. Eerst werd er overtraind tegen Marius Lomas. We gaan. Wordt maar. En in dit geval werd het dus niet ingegrepen. En daarna pakt hij een speler beet. Ja, en dan weet je, dan krijg je als beloning de zaak is die gele kaart. Goed, dat is dus 2 minuten geleden gebeurd. En zo zitten we alweer in de 35e minuut. Bij die stand nog steeds van 0-0. Ja, en Teleden probeert het natuurlijk wel. Maar het is gewoon inderdaad heel moeilijk om door die verdediging heen te komen. En dan gaat het weer. Ja, dan is de bal weer kwijt in dit geval. Dus je hebt weer balverlies. Ivan Spijkstra neemt de bal weer over. En dan is het weer in dit geval aan de zijlijn een beetje gepiegeld, zoals het heet. En dan is de bal uiteindelijk bij een speler van VOC. En die speelt natuurlijk terug op de keeper. En dan krijg je zo'n trap om het maar naar voren. Poeien maar naar voren. Ja, dat is toch wel mijn tendens van de eerste klas voetbal. Het is veel naar voren poeieren. We hebben dat eerst bij Honselstijk gezien. Waar de bal ook regelmatig eigenlijk naar veld 4 ging. Om die 1-0 natuurlijk vast te houden. Dat is een goed recht. Daar gaat het er niet om. Maar ja, van voetballer ontbreekt het dan heel veel dingen. En dat zien we nu ook weer. Het is heel veel, noem het maar, naar voren poeieren. En dan maar hopen dat hij bij die aanvallen komt. En Teleden probeert natuurlijk voetballend dat op te lossen. Dat lukt niet altijd, omdat inderdaad in de verdediging... Ja, daar staat een man of 6-7. We noemen dat zo mooi in de termen. Noemen we dat altijd maar weer de bus neerzetten. Ach, het is een beetje achterhaalde opmerking. Want iedereen kent dat zo langzamerhand. Maar men weet dan ook wel wat ermee bedoeld wordt. Goed. Een heensbal in dit geval van een speler van VOC. Dus één ding is zeker, er is een vrije trap gegeven. En dat betekent dit dat Luc de Kruis die bal gaat nemen. Misschien ontstaat daar iets uit. Je weet het wel, het zijn ook van die momenten waarvan je zegt, dat kan misschien uit zich ontstaan. De bal wordt dus inderdaad, dat is een 10 meter bij het strafgebied. En Luc neemt die bal hoog voor de post. En dan wordt hij inderdaad door iedereen en allemaal gemist. Dus ook door speler van Teleden. En dat is maar één ding, dan is het dus een doeltrap. Goed, we gaan dus richting, wat ik al zei, de 40e minuut. En met andere woorden, er is nog ruim een minuut of 7, 8 te spelen.
0: Mooie die voetbaluitdrukkingen. De bus parkeren, gele prent, poeieren. Nou ja, als jullie nog meer voetbaluitdrukkingen hebben die je even op kan schrijven, stuur ze naar Bollestreeksport. Leuk, gaan we er de volgende keer op in. Over prijzen gesproken. Gisteravond uitreiking Gouden Kalveren. En wat schetst mijn verbazing vanochtend, dat de serie Basta, over Marco van Basten, 3 Gouden Kalveren heeft gewonnen. Voor de beste regie, voor de beste hoofdrol en voor de beste scenario, volgens mij. En die hoofdrol die wordt gespeeld door Chris Peters. En een leuk feitje dat ik las was dat zijn vriendin, de vriendin van Chris dus, de acteur Chris Peters, heeft hem aangespoord om mee te dingen naar de hoofdrol van deze film. En de reden, let goed op, de reden waarom zijn vriendin dat zei tegen Chris was dat Chris dezelfde rimpel tussen zijn ogen had als Marco van Basten heeft. Dat een rimpel je een hoofdrol kan opleveren. Nou, ik zou zeggen mensen, laat die rimpels lekker zitten. Je weet het maar nooit, dus wrijf ze niet weg. Koop geen dure dingetjes om die rimpels weg te werken. Want rimpels kunnen je dus een prijs opleveren. Ik had het nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik zeg het toch. En die Chris, die had helemaal niet gedacht dat hij die hoofdrol zou krijgen. Want die denkt, joh, Daan Schuurmans of Barry Atsma, die kunnen dat veel beter dan ik. Maar en dan wint hij ook nog een gouden kalf. Dus dankzij een rimpel die opgevallen was door de vriendin van Chris, heeft Chris nu een carrière als hoofdrolspeler in een dramaserie Basta en prijs gewonnen. Daar gaan we. We gaan naar Willem.
1: Dat is een goed idee. Niet dat er een doelpunt gevallen is. Niet dat er gekke momenten zijn geweest. Nee hoor, dat was verre van dat. Maar goed, Teleden probeert het nog steeds zoals het heet. In de zin van, ja, opbouwend vanuit de verdediging. En dan krijg je inderdaad, ja, weinig kansen in de zin van, ja, je hebt één gehad. Melverstein, de goede man, is er dus helaas uitgegaan. En dan is het weer opbouwen. Met alle risico verdienen in die verdediging. En dan krijgt in dit geval Christen Zaag een behoorlijke opdonder, zoals het heet. Scheidsrechter fluit er in ieder geval niet voor. En dan is het overnemen aan de rechterkant richting Luc de Kruis. Luc de Kruis die probeert de man uit te spelen is niet makkelijk, want er staan er twee voor zijn neus. En dat betekent gewoon dan maar even terug voor een zekerheidje naar Lars van Steen. En zo kabbelden we langzamerhand naar de 40ste minuut. Er zal zeker een paar minuten bij komen door die toch wel redelijke lange blessurebehandeling van Melvin Stijn. En dan is het een diepteballetje op Richie Owiso. Het kan net niet bij de bal. Maar in dit geval neemt Luc de Kruis de bal over. Owiso heeft de bal weer. Geeft de bal hoog voor de pot. Ik denk iets te hard, maar nog wel nog net een speler van Toledo. Net niet bij. Ja, en net niet. Heb je niks aan. Dus je ziet het. Nog ruim 5 minuten te gaan. Officieel, dat betekent gewoon nog zeker 6, 7 minuten. 2 minuten blessure. Dat komt er zeker bij. 40ste minuut. 0-0.

0: U2, die binnenkort een nieuwe LP gaan uitbrengen, of een CD gaan uitbrengen, met een postuum nummer met Dolly Parton. Nou, daar zijn we dik benieuwd naar. Willem, einde eerste helft bijna.
1: Ja, inderdaad, als je meegeluisterd hebt, dan betekent het gewoon dat we nu in de 43e minuut zitten. 2 minuten nog officieel voor de, noem het maar, 45 minuten zijn omgegaan. En dat betekent gewoon heel simpel, er komt zeker een paar minuten bij. Maar inderdaad, we zitten in de 43e minuut. Het is nog 2 minuten en daar komt misschien een klein kansje voor te leden. Alhoewel dat dan wordt weer onderbroken door de verdedigers. En het was in ieder geval Ben Rijnke die bal dan maar weer over de zijlijn. Ja, boeiert erin, zeg ik dan. Dat wordt ook al eenmaal gebruikt. Dus dan gebruik ik het nog maar een keer. Oftewel, hij schiet die bal dan maar weer. Nog net in de lente of nowhere. Maar hij schiet die bal dan gewoon maar hard over de zijlijn. Goed, scheidsrechter heeft weer gefloten voor een overtreding van de verleden speler. Dus we gaan nu richting de 45e minuut. Anders gezegd, de blessuretijd gaat bijna in. Ja, en dan komt de scheidsrechter ook weer met een gele kaart. Ik snap het niet helemaal. Maar goed, dat is zijn goed recht. Hij geeft weer een gele kaart. Ik dacht gisteren van de zaag. Want het is ver weg van mijn wedshow, zoals het heet. Oftewel, overtreding. Ja, ik zag hem niet direct. Maar goed, hij krijgt ook nog een gele kaart als beloning voor. Ja, en dan valt me ook op dat een VOC gewoon duidelijk nu bijna scoort. Tweede week 0-0. Nou, dat zegt genoeg. Nu ook weer eigenlijk weinig tot zeer weinig kansjes creëert. De enige man die af en toe gevaarlijk is, dat is de rechtsbuiten. En ja, die man die doet redelijk goed in de zin van probeer mannetje uit te spelen. En die man heet Ruben Suarez Montero. Nou, je ziet een prachtige naam. En dan komt de bal door het diepte heen. En dan is het Timo Vicard die de bal randjes gasgebied gewoon naar voren schiet. En dan komt de bal bij Marius Lomas. Marius Lomas kan er net niet bij. En dan wordt de bal inderdaad via de speler van Telede. En hier gaat er wel of niet overtreding. Nee, hij fluit dus niet voor die overtreding. Dat betekent Telede weer in de aanval aan de rechterkant. Ja, die bal is iets te zacht natuurlijk. Hè. En dan is het voor Chris van der Zaag die in moet grijpen. De bal had iets harder gemoeten. Daar in dit geval Luc de Kruis. Die kon er net niet bij. Dus in de andere woorden, dan moet Christen Zaag maar ingrijpen. En die schiet die bal naar voren. En dan is het weer een verre trap naar voren van de keeper. En zo zitten we dus in de eerste minuut van de blessuretijd. Waarbij er een klein beetje ruimte is voor VOC. Maar er wordt de bal inderdaad. En dan komt hij. Ja, dan komt hij gewoon erin. Gaat hij er gewoon in. En dat is het spel. Hij schiet van ver af. En dan is het eigenlijk tegen alle verhoudingen, kan je zeggen. Ja, en het wordt gewoon 0. Wordt het dus 1-0. Frank Marcele, hij schiet gewoon van de randjes van het gebied over iedereen heen. En ook over de keeper Timo Vicard. En ga nou maar weer eens aan de bak. En dan hebben we weer de bekende beruchte. Ja, hoeveel verder moet je hebben? In de 46 minuut wordt het 1-0 voor VOC. Ja, en ik zeg dan, ja, op mij niet door het verledenbril kijkende. Tegen alle verhoudingen. Ze zetten gewoon die 8 man in die verdediging. Ballen naar voren poeieren. En dan mag ik hopen dat hij terecht komt. En dan komt hij bij de rand van het gebied. En is maar 1 ding. Schieten. En die bal gaat over iedereen heen. En zo wordt het dus 1-0 pakken weet in de 47e minuut. Dus dat is één simpel. Dan moet je weer aan de bak. Je gaat weer, zoals weet, hoe vervelend ook, weer een beetje achter de feiten aanlopende. En dat is nooit leuk natuurlijk. Goed, de leden heeft afstap genomen in de 2e minuut van de blessuretijd. Opgeteld is dat de 47e minuut. Dus met andere woorden, ga er maar weer aan staan. En dan krijg je nu ook nog weer even zo'n misverstand in de verdediging. Ja, dan zie je ook weer die kopjes een beetje zeggen. Ja, jongen, hoe is dit nou mogelijk? Ja, is mogelijk. Hij neemt die bal gewoon, boem, op zijn slof. En dan gaat hij over iedereen heen in de kruising. En ja, wat is nu aan de hand? Er is nu even een opstootje. Waarom weet ik niet. Maar goed, er is inderdaad heel vervelend daar. De speler van VOC die provoceert behoorlijk. En scheidsrechter gaat hij er ingrijpen. En wat gaat hij ingrijpen? Daar zal zeker wel een gele kaart aan komen, want het is inderdaad een vervelend en zo'n opstootje, zoals het heet, want de speler van VOC loopt te provoceren. En in ieder geval komen de spelers allemaal van VOC, moesten bij de scheidsrechter komen om even een beetje te rust te maanden. Is niet helemaal vreemd, want er wordt tussen beiden toch een behoorlijk prettige voetbal. Natuurlijk, ja, als je het niet kan redden met een bepaald soort voetbal, dan moet je natuurlijk in ieder geval maar gewoon power geven. En dat doet ze goed. Goed, reprimandum voor de speler van Telede. Reprimandum voor een speler van VOC. Hij doet het eerste keer nog af met, noem het maar, geen gele kaarten. En dan is er maar 1 ding. Dan wordt er dus een ingooi voor VOC gegeven bij die stand van 1-0. Ja, dat is heel hard om te zeggen, maar dat is dan weer zo'n waardeloze stand. Vlak voor tijd, vlak voor rusttijd, hoe je het noemen wilt, is het dan net weer die 1-0. En ik zag die bal, want ik stond niet zo gek daar vandaan. Ik zag die bal als zo, met zo'n visbogie, zoals het heet, in die bovenhoek gaan. En dan denk je, oh ja, inderdaad, daar komt hij. In de kruising, zoals het heet, heel zachtjes, Maar doe het maar met ook een beetje een lucky. Want die bal is er goed. Goed, treden weer in de aanval. Via in dit geval, dat is Riccio Wiso. Maar is het alweer kwijt? Ja, dat zeg ik. En dan is er weer een blessure van een speler van treden. In dit geval is dit, lichter. En je weet de spelregels tegenwoordig. Wij liggende speler moet de verzorger er altijd in komen. En als de verzorger er niet in komt, dan is die minuut straftijd is er niet. Goed, scheidsrechter kijkt op het horloge, want dan komt er weer zeker 2 minuten bij. En de geblesseerde speler is in dit geval de man met een nummer. En dat is Stan Raji die geblesseerd is. En scheidsrechter zegt, is het nodig? Nee, het is niet nodig. Maar hij zegt toch tegen die speler van, ga maar even naar de zijlijn. Dit snap ik dus niet. Nee, dat snap ik echt niet. Hij zegt tegen de speler, ga je nou aan de zijlijn? Hij is niet behandeld. Hij doet wat. Het zal wel weer.

0: een minuut aan de zijlijn moet gaan staan. En daar staat natuurlijk de popelooi in te vallen. Het is dus de derde minuut van blessuretijd. Scheidsrechter kijkt wederom op zijn horloge. En dat betekent dat de VOC, ja, laat de bal weer liggen, nog een keer liggen. Ik dacht dat er 8 seconden mocht, maar dat is ook niet zo. Nou, allemaal misschien eigen interpretatie. Ik weet het niet. Maar goed, Telen neemt over. Lars van der Steen. Lars van der Steen speelt diep tot midden. En dan zitten we in de vierde minuut van blessuretijd. Overtreding begaan, wordt die voor gefloten. Met andere woorden, dan gaat VOC weer in de aanval. En dat betekent gewoon goed verdedigen. En dan is het alles niet buitenspel. En dan is het in ieder geval een corner voor VOC. Je ziet, zo zitten we alweer, ja, onbegrijpelijk, in de vierde minuut van blessuretijd. En nou zegt hij, meneer, kom er maar weer in. Minuut is om, u mag er weer in komen. Om wat voor reden ook. Misschien ga ik het een afloop even vragen. Weet het niet, net hoe ik zin heb of niet. Waarom dat dan is, of dat een nieuwe regel is. Goed. VOC speelt die bal naar voren en dan is het Timo Fikkert die bal in dit geval achterstompt. En achterstompen betekent een corner voor VOC. Dus je ziet, de laatste 4-5 minuten gebeuren eigenlijk nog heel wat dingen. Het is eigenlijk al lang tijd, wat betreft die 45 minuten. Maar het is gewoon nog in dit geval, zoals het heet, een blessuretijd. Er zijn wat blessures geweest, absoluut. Maar zo lang, absoluut ook niet. Goed, corner wordt genomen door VOC. En ik heb de man al eerder genoemd. Dat is Ruben Suarez Montero. Die neemt die bal. En dan komt de bal hoog voor de pot. En dan is de bal wegwerken. En inderdaad, de bal weg. En dan zegt de scheidsrechter, nou, mijn pot, ruim 6 minuten in de blessuretijd. Onbegrijpelijk, maar het is niet anders zo. En zo leidt VOC met 1-0. En te leden staat 1-0 achter. En dan zeg ik altijd maar weer, tot zo.
1: Tot zometeen, Willem. Nou, wij gaan het eerste uur afsluiten. Begon met de valse start van mij. Excuses daarvoor overigens nog. Maar goed, vooruit. Niks is menselijkers dan een mens. En dat ben ik ook. We gaan elkaar weer horen in de tweede aflevering, tweede helft van Bollestreek Sport. Tot straks.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekelaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Boekaar Slaapcomfort.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
15: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek de Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Tweede uur Bollestreek Sportmensen. Leuk dat je luistert naar Bollestreek Omroep. En wel ons programma Bollestreek Sport. Elke zaterdagmiddag op jullie eigen Bollestreek Omroepzender. Nou, hartstikke leuk. We hebben twee wedstrijden live. Willem Oleveld die zit bij Terlede en VOC. Terlede staat met 1-0 achter. Daar gaan we zo naar luisteren. En Marco van den Berg die gaat in dit, voor half vier in ieder geval, voorbeschouwen over de wedstrijd VVSB tegen Excelsior Maassluis. En die wordt vanmiddag gespeeld op de Boekhorst in Noordwijkerhout. Lekker weer om daar langs de lijn te staan. Maar je luistert natuurlijk liever naar ons, naar Bollestreek Sport. Nee hoor, geintje. Ga lekker, lekker naar buiten, want het kan nu nog. Het wordt komende woensdag, donderdag wordt het minder weer. En tot en met dinsdag is het nog heerlijk weer. Dus geniet er nog even van in je korte broekje. Of weet ik veel wat je aantrekt. Dat mag je helemaal zelf weten. Je mag ook foto's sturen overigens. Daar zijn we hartstikke blij mee. Overigens, die voetbaltermen die je te binnen schiet, stuur ze op naar Bollestreek Sport. Dan gaan we er volgende week uiteraard op in, als je tenminste leuke ideeën hebt. Goed, die twee wedstrijden hebben we live. We hebben ook een heleboel niet. Of morgen. Noordwijk hebben we bijvoorbeeld niet vandaag. Wat heel jammer is, want die spelen 19:30 tegen EVV Echt. En die zijn nu waarschijnlijk net aangekomen of net nog niet aangekomen naar Zuid-Limburg. Ja, je moet wat. Je maakt dat kilometertjes tegenwoordig als voetballer. Je reist van hot naar her. Waar zijn de oude tijden gebleven? Oh nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen als oude lul, rot of wat je dan ook maar, hoe je me nou maar noemen wil. Goed, we zitten hier weer met z'n tweetjes, Dennis en ik. Ik ben Nick Duindam. En Dennis van Zuilen, die net terug is uit zijn vakantiebestemming, brons gebruind. Met een goed humeur en een goede, leuke, gezellige platenkeuze. Eens kijken of we de radiotip van Radio 2 nog kunnen horen, Dennis. Volgens mij is dat die Zeeuwse groep, hoe heet je ook alweer? Die groep uit Zeeland, Raccoon, ja, inderdaad. Die is nog volgens mij Radio 2-tip van de week. Nou, die gaan we ongetwijfeld horen, want Dennis is daar fan van. Tenminste, van die Radio 2-tip. Of die fan van Raccoon is, weet ik niet. Ik wel. Goed. Dat is het programma voor vanmiddag. Willem is denk ik, misschien is Willem er wel. Willem ben je er al? Nog niet? Nee, dan gaan we lekker naar een plaatje. Nou, wie weet is Douwe Bob het wel.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: De Spicy Girls, oftewel de Spice Girls en niet Douwe Bob, dat mocht hij willen. Tussenstanden, tweede divisie, Quick Boys leidt tegen de Koninklijke HFC. Wedstrijd is om 2:00 begonnen. Dus nou, gaan we even na. Die zijn tweede helft, zijn ze nu 10 minuutjes bezig. Quick Boys leidt met 2-1 in de uitwedstrijd, dus 1-2. Moet wel netjes zeggen, Duindam. Gaan we naar de 2:30 wedstrijden. Hoek tegen de Treffers. Dat is wel verrassend, vind ik. 2-0 voor Hoek. Rijnsburg klapt op Kloetingen. 3-0 staat de tussenstand. 2:30 begonnen. Volendom, Jong Almere City 0-1. En Hardenberg, IJsselmeervogels 2-0. Die IJsselmeervogels deden het wel aardig, maar die staan nu met 2-0 achter. Maar de wedstrijd duurt natuurlijk 2 keer 3 kwartier. Hè? Dom, de 3 uur wedstrijden. Daar zeg ik even 1 wedstrijd, want die is net begonnen. BVV Barendrecht tegen Jong Sparta is inmiddels 0-1. Dan kijken we even naar de tussenstanden van de divisie waar VVSB en Noordwijk en Lisse inspelen. Daar zijn 2 wedstrijden nu bezig. Dat zijn Zwaluwe Achillesveen 0-0 en Rijnvogels de koplopert tegen Groene Ster. Die leiden met 1-0. Dus de Rijnvogels leiden met 1-0. Tegen ook al zo'n club uit Zuid-Limburg, de Groene Ster. Ja, nou ja, wat ik al zei, het is één groot reisgezelschap op zaterdag. Misschien ook wel op zondag of vrijdagavond. Ja, zouden ze een kilometervergoeding krijgen van de KNVB? Ja, dat vraag ik me af, denk het niet. Maar er zijn altijd wel weer sponsors, zoals de familie B en de familie B. Onze touringcarbedrijven beginnen toevallig allebei met een B. We kennen ze allemaal, maar ik mag geen reclame maken, dus dat ga ik ook niet doen. Goed, ik kijk even naar Dennis of Willem al bezig is met zijn tweede helft tegen VOC. Het duurt nog een kleine 2 minuten, zegt Willem tegen Dennis en Dennis weer tegen mij. Zo werken wij hier bij Bollestreek Omroep. Dus een keertje, we komen kijken. We zitten in het Leeuwenhorst Hotel. NH Hotel bedoel ik. NH Hotel Leeuwenhorst. En we zitten op de 2e etage en overal staan bordjes. Dus leuk als je een keer langskomt. Dan nu, Douwe Bob.
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: I'm Paul and I play the bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
5: 2, 3.

0: Ja, Douwe Bob op zijn slaapkamer. Nee hoor, dit waren natuurlijk de Beatles. En Dennis die vertelde mij net dat dit het lievelingsnummer was van Paulien Cornelissen, die ons ontvallen is deze week. Daar weten we natuurlijk allemaal iets van dramatisch. En helemaal dat ze natuurlijk net begonnen is met die opname van De Slimste Mens. Net begonnen. Dus we gaan nog 3 maanden, 2 maanden, 2,5 maand genieten van Paulien Cornelissen als jurylid bij De Slimste Mens. Haar lievelingsnummer. Norwegian Wood. Goede keuze overigens. Marco van den Berg op de Boekhorst. Weer een heel ander verhaal. VVSB tegen Excelsior Maasluis. Ja, dat is een pittige tegenstander.
1: Inderdaad, dat is het zeker. Ze staan momenteel vierde met 14 punten uit 7 wedstrijden. Dus die halen gemiddeld 2 punten per wedstrijd. En dat doen ze dan 2 keer zo goed als dat VVSB doet. Want die staat 14e met 7 punten uit 7 wedstrijden. Dat is een gemiddelde van 1 punt per wedstrijd. We staan hier op een zonovergoten Boekhorst. Hier waar het nu nog rustig is. Maar ik verwacht toch binnen enkele ogenblikken een hele hoop supporters. Excelsior Maasluis, dat is de tegenstander vandaag uit Maasluis uiteraard. Speelt al 12 jaar in de tweede divisie. En vorige week hebben ze toch nog een leuke 1-0 overwinning tegen Blauw-Geel. Ik zei het speelt al 12 jaar. Nee, die speelde 12 jaar in de tweede divisie. En is dus afgelopen jaar gedegradeerd daaruit. VVSB daarentegen komt alweer een aantal jaren uit in die derde divisie. En is daar dit jaar heel erg wisselvallig in. Na een winst van 0-1 tegen Rijnvogel om de KNVB-beker was er vorige week weer het verlies van 3-1 tegen RBC. Nou, tot op heden kwamen beide verenigingen 8 maal in officieel verband tegen elkaar uit. Daarvan won VVSB er 2. En de ploeg uit Maasluis was 4 keer de overwinnaar van deze als overwinnaar van veldstappen. De meest recente versie dateert natuurlijk van afgelopen seizoen, toen er in de nacompetitie voor promotie dan wel behoud tweede divisie getreden werd. En nadat het eerst hier op het veld van VVSB 1-1 was geworden, wist Maasluis de wedstrijd aan zich toe te trekken en een 3-0 overwinning te boeken in Maasluis, waardoor zij in die nacompetitie doorgingen en uiteindelijk ook weer het onderspel moeten dolmen. Nou ja, in ieder geval alles is aanwezig om een heerlijke wedstrijd hier te krijgen, waarbij de spelers van Maasluis juist getrakteerd worden op een heerlijke douche, omdat hier de veldbesproeiing nog even aangaat. Dus ik zou zeggen, luister allemaal vanaf half vier hier op Sportpark de Boekhorst voor de wedstrijd tussen VVSB en Excelsior Maasluis.
0: Gaan we doen. Marco Willem, zijn ze al begonnen?
2: Natuurlijk zijn ze begonnen. We zitten alweer in de derde minuut van de tweede helft. En de rekensommetje leert, dan zit je in de 48e minuut. Anders gezegd, natuurlijk, ja, alles heet aan desbetreffende te leden om die 1-1 te gaan maken. En dat betekent gewoon dat je aan de bak moet, heet dat. En net zag je alweer een klein misverstand in de verdediging bij VOC. Keeper trapte half over de bal heen. Ja, en dan zie je dat net niemand erbij is om daar gebruik van te maken. Goed, we hebben dus nog een... Daar komt de kans, hoor. Daar komt de kans. Dat is... Nee. Ai. Ik sta daar pal op 1 lijn. En die man is zo ontzettend, ja, geen clubgrensrechters, maar dit zou een clubgrensrechtervlag kunnen zijn. Want Christian de Zwager, hij komt helemaal van de middenlijn af, krijgt een diepteballetje en dan gaat die vlag omhoog van de grensrechter. Dat betekent dat Christian de Zwager dus afgefloten werd. Ja, dat is een van die momenten waarvan je daar, ja, ik sta op 1 lijn en ik kan het niet beter zien. Het was absoluut geen buitenspel. En nogmaals, dan kijk ik niet uit die teledenbril, maar dit was geen buitenspel. Dan gaat de leden weer aan die linkerkant. Ja, de bal is dan iets te hard. Ja, het leuke is als je dan zo langs die lijn staat, dan zijn ze allemaal te leden mensen. En iedereen heeft dan zijn goede wil. En iedereen geeft dan instructies. Zo moet het. Nee, jongens op het veld moeten het doen natuurlijk. Dat is heel logisch. En dan komt George Schiff hier. Willem, zeg maar dat, maar dat. Ja, die jongens moeten het doen. En als je dan zo'n kans weer krijgt, net als Christian de Zwager, die alleen richting doel gaat en dan afgefloten wordt, dan is dat alleen maar jammer. Want het was absoluut geen buitenspel. Is geweest. We gaan ons gewoon weer richten op de volgende aanval van de leden. En dan komt er een bal. Ja, die probeert natuurlijk van de middenlijn te schieten. Ziet dat Timon Fikkert iets voor zijn doel staat. Maar de bal gaat over de lat heen. Met andere woorden, we gaan naar de 50e minuut en die stand is nog steeds 1-0. Oftewel, VOC staat met 1-0 voor.

0: Bouw het op, Douwe Bob, met Note to Self. Note to Self, dus bericht aan jezelf. The apple doesn't fall far from the tree. Ik dacht, ja, is dat nou ook een Engelse uitdrukking? We kennen natuurlijk de appel valt niet ver van de boom. Maar om dat nou zo letterlijk te vertalen, wat hij een aantal keren doet, die Douwe. Ik was nog even aan het opzoeken of dat nou inderdaad of dat gebruikt kon worden in het Engels. Je gaat het zo horen en misschien luistert mijn Engels docent van vroeger wel, of misschien al een collega van het Noordgouw College. Wie weet, the apple doesn't fall far from the tree. Nou ja, vooruit dan maar. Willem, heb jij een appel die ver van de boom valt of niet?
1: Ik weet niet wat je bedoelt. Maar we hebben
0: ik weet zelf ook niet wat ik bedoel.
1: Nee, daarom hebben we heel veel apple, maar dat is Beatles. Goed, dat is heel wat anders en die valt ook niet ver van de boom. We zitten gewoon bij de voetbalwedstrijd en dat betekent dus dat nu dus het verleden weer een aanval gaat. Dan komt de kans. Keeper laat hem los. Ach. Er zijn ook van die momenten waarvan je denkt van ja. Dit zijn dan kleine momentjes waarvan je zegt, hier is misschien iets meer uit te halen. Maar ja, zo zitten we al met al toch alweer in de 55e minuut. En de 55e minuut betekent dus dat er nog alle tijd is om misschien die 1-1 te scoren. Wat is alle tijd? Ja, je moet gewoon die kansen dus die je eventueel krijgt benutten. En dit was dan een heel klein kansje. Keeper liet de bal los. Maar helaas, niemand was erbij om het af te maken. Het was ook een moeilijke situatie, absoluut. Maar aan de andere kant moet je gewoon heel voorzichtig zijn in die verdediging. Want die omschakeling, zoals ze dat mooi noemen, in die voetbalwereld. Dat je dus heel voorzichtig moet zijn. Ja, en dan gaat die kleine man weer. Die kleine man van VVC eenmaal voorbij. En uiteindelijk laat hij heel mooi vallen. Maar dan komt er nog een kans. En dan is het uiteindelijk is er gefloten voor buitenspel. Maar ja, die kleine man, ik heb het dan over de man met nummer 7. En die man heet Ruben Suarez Montero. Oeh, een mooie naam. En hij inderdaad ging er 2-3 man voorbij. En probeerde dus die man uit te spelen. Goed, hij liet zich mooi vallen. En mooi vallen betekent gewoon niet intrappende door de scheidsrechter. Je ziet dus, je moet die wel in de gaten houden. Dat die spelers natuurlijk op een gegeven moment die kansen krijgen. Om die omschakeling in dit geval natuurlijk te doen. En in ieder geval, te leden weer in die aanval. En dan krijg je natuurlijk aan de linkerkant Chris van der Zaag. Daar gaat Chris weer. En Chris geeft de bal goed voor. En dan komt de bal net niet bij de speler. Mario Sloma staat achter de man. En als hij misschien... Ja, nou ga door, Marius, ga door. En helaas. Marius komt net niet meer bij de bal. Dan blijft die bal net weer even verkeerd hangen. In ieder geval, één ding is zeker. Het is nu steeds die 1-0 voor VOC.
0: Oké.

0: The Doors met de late Jim Morrison. En dat orgeltje, ja, dat maakt het toch wel helemaal af. Willem Molenveld, ja, 1-0 achter nog steeds, hè?
1: Ja. Tori. Ja, anders had ik toch zeker onze vriend Jim Morrison handen boven. Ja. De Doors, de deuren, net hoe je het noemen wilt. Maar legendarisch.
0: Oude deur.
1: Nee, oei. Goeie corner trouwens genomen aan die linkerkant. Want ja, uiteindelijk hebben we het wel over de voetbalwedstrijd. Muziek is ook wel passie, dat weten we allemaal wel. Maar in dit geval is natuurlijk die corner genomen. En het was de nauwe nood dat de keeper hem dus weg kon stompen. Komt de bal goed door diep heen. En in dit geval is het weer Ritje. Ja, nou gaat vlacht hij weer die man. Die man die is klein, maar die man die snapt daar helemaal niks van die grens. Echt waar, hij staat weer te vlaggen. Terwijl het never nooit buiten spel kan zijn. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar goed, zo word je dus zoals er gewoon genaaid. Want het was absoluut, ik sta precies op één lijn. En die man staat er zelfs 10 meter vandaan. Voor mij is dit onbegrijpelijk wat er gebeurt. En dan kan je zeggen, ja, het zijn geen clubgrensrechters. Maar ik ga twijfelen. Dit is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk wat er gebeurt. In ieder geval, er is gefloten door de scheidsrechter. En ja, het was... ja, Maritje ook niet zo. Is super snel. En die man, ja, die staat dan ineens vrij. En dan denkt die man, oh ja, ik zal me vlaggen. Nou, dat deed hij dus. En dan wordt het dus overgenomen door de scheidsrechter. Goed, de bal is weer voor te leden. En dan wordt er daar een overtreding begaan. Niet direct voor gefloten. Bal blijft in bezit van VOC. En VOC betekent in dit geval ja, proberen de aanvallende spelers te doen. Dan gaat de bal terug en dat is een linkballetje. Alhoewel de keeper hem dan maar weer naar, je weet hoe dat doet, daarvoor poeiert. In de hoop dat hij de speler kan bereiken. En dan wordt er inderdaad aan de linkerkant ook gevlagd voor buitenspel. Nou, of buitenspelers kan ik hier nooit zien. Want ik sta in één lijn, zeg maar, met de aanvallers van Toledo. In ieder geval, de stand is nog steeds 1-0. En daar begon je ook mee. Inderdaad, Toledo staat er met 1-0 achter.

0: Donna Summer, die doet alsof ze op de radio is. En dat klopt ook. En als u dat ook een keer wil, of misschien wel langduriger wil, nou, neem contact op met Bollestreek Omroep. Dan liggen er kansen voor je, voor jullie hier te over. Want je kan van alles en nog wat presenteren, doen, techniek, van alles en nog wat. En bij Bollestreek Sport kan je zomaar aanschuiven hoor. Kom eens een keer op zaterdagmiddag, kom maar eens praten. Kan allemaal. Willem Molenveld, ja, dat wordt toch wel eens tijd dat de leden wat terug gaan doen, hè?
1: Ja, maar dat doen ze wel.
0: Oh ja.
1: Maar als die bal er net niet in gaat, dan heb je groot pech gehad.
0: Ja.
1: Of misschien had je anders. Het was net een schitterende actie tussen Christel Verstraeten en Sam Fleming. En Christel tikte die bal naar Sam Fleming. Maar ja, die werd natuurlijk gehinderd van alle kanten door de keeper en noem op. En dan schoot hij net over. Ja, nou ja, goed. Dan moet hij er gewoon even ingaan. Maar dat ging dus net niet. Nou, de reden is een en al aanvallen. Natuurlijk, die is op jacht naar die 1-1. En er is een ene aanval, er komt weer een kans. En nu dan, ja, dan komt hij. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, jongen, dat is toch logisch. Als je zoveel sterker bent, dan moet je gewoon die 1-1 gaan maken. Nou, dat doet het dus. En dan zou je zeggen, wie maakt dan die 1-1? Nou, dat is ook heel belangrijk. En het is niet meer afgediend. Het is natuurlijk Stan Rijs die bal schitterend via die voorzet. Inderdaad, diepteballetje en inderdaad de grensrechter. Ja. Ja, hij kon moeilijk lachen. Dat betekent gewoon. Hij tikt hem er gewoon over. En zo wordt het dus 1-1. En ik kan je dan zeggen, ja, sorry dat ik zeg, dik en dik verdiend. Als je zoveel kansen krijgt en je bent zoveel sterker. En dan moet hij maar vallen. Nou, die viel dus 1-1. En ja, we zitten in de 62e minuut.
0: Gaan we naar Marco van den Berg. Vevisberg tegen de Tricolores, of niet, Marco?
2: Inderdaad, ze hebben het pak aan van Willem II, ja. De Tricolores. Maar de wedstrijd is hier heel goed begonnen. Ze gingen als een gek uit de startblokken, die Tricolores Excelsior Maassluis. En nadat het eerst er al een schot was van Owe Bewalen, is het nu heel spannend. Want het is namelijk, hoe heet die? Zijn naam kwijt. Timo Wolters, die achter de bal ging staan. Wat is er aan de hand? Er was net een handbal in het strafschopgebied van Maassluis. Dat werd gezien door scheidsrechter Dave de Vries. En dat was in de 4e minuut. En die gaf een penalty aan de VVSB. Maar ik denk, ik zal Willem niet onderbreken daarmee. Want eer dat die penalty vaak genomen wordt, dan duurt het nogal eventjes. Daar ging Timo Wolters achter staan. En die schoof hem keurig netjes in de rechter benedenhoek. En zodoende staat het hier ook na 5 minuten. Er is al 1-0 voor VVSB. Nou, beter kan je natuurlijk niet beginnen. Nee. Het viel me ook op dat nadat Excelsior Maassluis die eerste 20 seconden heel fel waren, daarna overgenomen werd door de VVSB, wat trouwens weer met de gebruikelijke 11 speelt waar ze de laatste paar weken al meespelen. En dat betekent dus ook dat Dylan Cardol weer in de basis staat. Een jongen die dit jaar nieuw bij VVSB is gekomen. En ik moet zeggen, hij doet het heel erg leuk en speelt daardoor toch Joey van Esveld uit de basis. Of hij moet geblesseerd zijn, dat kan ook. Maar hij zit in ieder geval op de bank. Dus laten we hem de twijfel geven en zeggen dat hij hem gewoon uit de basis gespeeld heeft. Nu is het weer VVSB wat volop jaagt op die achterhoede van Maassluis. En die heeft daar toch wel wat moeite mee. En die dreiging ging natuurlijk uit van Jesse van Nieuwkerk die in de spits staat. En zo gaat de bal een beetje heen en weer hier op VVSB. Maar ja, 6 minuten op de klok. We staan wel voor met 1-0.
0: Oké. Dan gaan we naar de muziek.

0: Cascade. Met een flinke beat erin, mensen. Ja, als je op je hoge hakken liep, dan heb je nu blaren, schat ik in. Nou, laten we eens kijken bij Willem Molenveld. Die zit in de 70ste minuut, schat ik in.
1: Dat klopt helemaal, op een half minuut na. Maar ik kijk nu mijn half minuut. Ik weet niet wat er in de hand is. De bal moet genomen worden door waarschijnlijk Luc de Kruis. Dat is al gemeten 10 meter buiten het vastgebied. Nee, amper. Het is denk ik 4 meter buiten het. 5 meter, 6 meter. Maar die mag niet genomen worden, want er stonden gewoon een paar spelers van POC klaar om in te vallen. En dan krijg je een hele ceremonie. En die ceremonie betekent, de speler is er eigenlijk in. Die zal er uit. En dan gaat Luc, maar ja, die heeft intussen een slokje water genomen. En die kan hem eindelijk naar het pakken meter minuut nemen. Dan komt hij. En dan schiet, hey Luc, misschien had je gelijk kunnen nemen. Maar goed, Luc probeert het op een andere manier. En zo gaat die vrije trap naar een hoop bombari verloren. Maar het was wel heel frappant dat er zo lang moest worden gedaan om de desbetreffende, zeg maar, vrije trap te nemen. Maar goed, hij is eigenlijk genomen, heeft helaas niks opgeleverd. En dan gaat POC proberen weer een aanval. Maar ja, het is te leden. Sorry dat ik zeg, het is continu in die aanval is. En dan moet ik voorzichtig zijn. Ik ben niet aan het prevelen met die gekke uitvallen. Maar het is al een ritje sowieso. Hij is een plaag dit keer voor de POC-spelers. Net ging hij er ook weer doorheen. En dan is het net niet zoals weet. En dan heb je niks aan het voeten. De bal wordt binnengespeeld. En dan is het van de Christen van de Christenzaag speelt door. Aandeel in dit geval Luc die probeert hem voor te geven. En die, ja, nee, cornerbal. Tuurlijk corner. Ja, op het laatste moment weet de man niet meer precies wat hij moet doen. En die man is dan Mike Huykok. Hij is er later ingekomen. Ja, weet je, het vreemde is, de rugnummers van de spelers van VOC kloppen niet helemaal meer. Want voor de wedstrijd moesten ze allemaal iets anders shirtje aan doen. Voor mij een raadsel waarom. Maar goed, in ieder geval, Luc gaat hem daar nemen. En hij heeft even een onderhoorn met de grensrechter. En Luc gaat die corner nemen. En dan komt de bal hoog voor de pot. En dan is de kopbal. En kan schieten. Ja, goed, dat moet je ook een beetje mazzel hebben. En Richie probeert die bal in één keer op zijn slot te nemen. En dan gaat hij helaas naar veld 2, waar ze ook aan het proefballen zijn. Maar daar hebben ze op dat moment even 2 ballen. In ieder geval, we hebben nog 18 minuten te gaan bij die stand van 1-1.
0: Dan gaan we naar Marco op de Boekhorst.
2: En daar is VSB heerlijk begonnen. Nadat het 2 weken geleden natuurlijk al binnen 11 seconden die 1-0 op het scorebord stond. Toen zat Jeroen Dijleveld hier ook. Die plaats maakte voor mij omdat ik een weekje heerlijk op vakantie was. Maar nu is het ook alweer na 5 minuten bal bij VSB. Het was een klusbal in het strafschopgebied. En daarbij kwam die tegen de hand van een speler van Excelsior Maassluis. En de scheidsrechter, dat is Dave de Vries uit Amstelveen. Ja, kon niets anders dan de bal op de stip leggen. En daar ging Timo Wolters achter staan. En wist hem heel goed en strak in de rechter benedenhoek te spelen. En zodoende stond VSB dus na 5 minuten al voor met 1-0. Nu is Excelsior Maassluis die er redelijk gevaarlijk uitkomt. Die zit in de 10 die straks op het gebied ingaat. Zoekt ze direct de tegenstander aan. En legt hem dan terug richting de 11 meter stip. Maar daar is het Hooi die opruimt. VSB wat af en toe teruggedrongen wordt door Excelsior Maassluis. Maar toch ook wel weer gevaarlijk is hoor. Vooral met die deksels te verwer. Die altijd om, hoe zeg ik dat? Nou ja, die rare dingen doet waar niemand rekening mee houdt. En dan toch weer op gevaarlijke plekjes kan komen. Nu gaat Excelsior Maassluis weer opnieuw een aanval opzetten. Dat doet hij aan de linkerkant van het veld. Excelsior wat trouwens richting de Zilk speelt. Voor de mensen die het veld in ogen hebben. En hier rond aan het spelen is. Maar VSB heeft alles kort, dicht en bij elkaar. En de verdediging staat redelijk tot goed. Want wie is het? De Kleiweg die opvangt. Die geeft hem door aan Van Wetten. Van Wetten dan naar Jesse van Nieuwkerk. En dan probeert hij om Cardol weg te sturen. Maar die bal is veel te hard. En ik denk dat ook de grensrechter, als hij hem ontvangen had, gefloten had voor buitenspel. Zodoende is het hier een heerlijk zonovergoten sportpark te Boekhorst. Waar we gewoon zitten te kijken naar een leuke wedstrijd. En hij is extra leuk. Want ja, na 14 minuten leidt VSB met 1-0.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Die kende elkaar al heel lang voordat ze in 2019 een relatie kregen. En deze hit, Señorita, scoorde helaas 3 jaar later uit elkaar. En geen hit. Willem Molenveld, we gaan naar het eind van de wedstrijd.
1: Ja. Kwartiertje, klein kwartiertje, 13 minuten. Met alle onderbrekingen is het toch wel een kwartiertje. Einde van de wedstrijd zou ik het niet willen noemen, want dan is meestal de 8 minuten. En de scheidsrechter die heeft er maar druk mee. Ik weet niet wat hij allemaal doen is, maar nu moet hij weer naar de bank van te leden gaan om te zeggen dat de speler moet wachten om in te vallen. Maar goed, hij fluit. Ik weet niet wat die man allemaal doen is. Maar goed, hij zegt nu tegen de speler van te leden, je moet toch gewoon even op de bank gaan zitten, want je mag nog niet invallen. Dat bepaal ik wel wanneer. Goed, ja, ik kan het allemaal vertellen, omdat ze ingooi nog niet is genomen. En het is een beetje een one-man show, zoals we dat wel eens noemen. Maar goed, in ieder geval, ingooi is eindelijk genomen. En dat hadden we net ook met die vrije trap van Luc de Kuijs.
0: Willem, we gaan even naar Marco, daar is het doelpunt.
2: Marco. Inderdaad, het is aan de linkerkant van het veld wordt de bal naar voren geschoten door Excelsior naar Sluis. En daar neemt op de rand van de 16 meter de nummer 10 van Excelsior maar sluiters. Mohamed Tahiri neemt hem rustig aan, legt hem neer en schuift hem dan in de uiterste hoek aan de rechterkant, maar dan wel de goede kant van de paal. Zodoende is het hier ook na 18 minuten weer evenwijdig 1-1.
0: Willem.
1: Daar kan ik maar aansluiten. Het eerste ook 1-1. Met andere woorden, we hebben nog 12 minuten gaan. 78 minuten, dat leert dus 12 minuten. En ik heb het toch gezegd, bij VOC zijn de nodige invallers. Kan niet zien wie, wat, wanneer. Want het is wat het gaat voor de wedstrijd, hoe ze ambitieusje wisselen. En ik kreeg het ook iets andere nummers. Voor mij onbegrijpelijk waarom. Maar goed, het zal wel te maken hebben met de spelers. Accommodatie in de zin van, op dat op de lijst staat. Goed, er wordt weer een bal in de diepte gespeeld. En dat betekent dat we in dit geval aan de linkerkant, er wordt bal misgekleund. Dat betekent dat de leden in de balbezit is. En ja, de tweede helft, ik heb het al gezegd, de leden is alleen maar in de aanval. Met her en der, natuurlijk, ja, naar voren zien. En dan maar hopen dat die bal goed valt. Gaat Richie Oisio maar. 1 man voor mij, 2 man voor mij, 3 man voor mij. En dan komt de bal voor. En dan komt hij net niet meer Luc de Kruis. Ja, dat moet net even marsum hebben. Goed, zo hebben we dus nog ruim 11 minuten te gaan bij die stand van 1-1.
0: Marco, 1-1 bij jou ook.
2: Inderdaad, en dat was een verschrikkelijk mooi doelpunt, moet ik zeggen. Het is de nummer 10 van Excelsior Maassluis, die elke keer toch wel wat ruimte krijgt op dat middenveld hier. En die kreeg de bal zeg maar op de rand van de 16 meter. Had alle tijd om aan te leggen en het vizier op goed te zetten. En toen was het een schot in de alleruiterste hoek, laag over de grond. Waarvan de keeper van VVSB, Hogevorst, alleen maar het nakijken had. En zo staat het hier dus 1-1. En is het vooral Dave de Vries die nu eventjes alles heel kort houdt. Net al sprak die een van de spelers dan van Maassluis die het nodig aan het zeggen was. Nou ja, dat is alleen maar goed. Houd maar kort, en maar wel rechtvaardig. En dan krijgen we hier een hartstikke leuke wedstrijd te zien. En zelfs Maassluis wat nu weer gaat opbouwen. En VVSB wat eventjes moet bijkomen van die klap van die 1-1. En gaat hier van achteruit rondspelen om dan toch weer een gaatje te zoeken. En is het die nummer 10 die toch wel weer een hoop ruimte krijgt, hoor. En je krijgt die de bal kan niet aannemen. Is het Timo Wolters die hem gelijk op de huid zit. En zodat hij hem terug moet leggen. En gaat Excelsior Maassluis weer van achteruit beginnen met opbouwen. En is het ook een van de spelers van VSB die al aan het warm lopen was. Want ik dacht dat ik Timo Wolters net naar zijn hamstring zag grijpen. Kijk nu ook eventjes naar de zijkant. Dus het zou zomaar kunnen dat hij daarvoor gewisseld gaat worden. Nee, hij gaat gewoon weer zitten, die speler die van VSB. En is het nu Guus Verwer die er vandoor is. Krijgt hem dan bij, probeert hem dan voor te geven. Maar wordt dan in een sliding tegengehouden door de nummer 25. Dat is Wouter Vermeer van Excelsior Maassluis. En zo komt de bal over de achterlijn.

0: minuten 1 tegen 1.
1: Willem Molenveld.
2: Ja, hier is natuurlijk nog steeds 1-1. En net weer een schitterende actie. Ik kan die man niet vaak genoeg zeggen. Mauricio Rizzo, hij trekt die bal uitstekend voor die doelmond. En dan is het inderdaad Marius Lomas. Hij springt, hij kopt. Maar dan gaat de bal net weer over. Ja, dat zijn van die momenten waarvan je zegt, hé, dat zijn goede momenten. En ja, dan moet je ook net het mazzel hebben dat die bal dan ook goed valt. Want die voorzet was meer dan voortreffelijk. En ja, Marius Lomas wordt enigszins gehinderd. Wat te zeggen is, jongen, kop jij maar lekker die bal in. Nee, maar hij kopt die bal verschrikkelijk goed in. Maar de bal gaat dan net goed, ja, net over. Is dat dan goed? Ja, nee, dat is natuurlijk niet goed. Want hij moet eigenlijk in de doelmond. Maar dat zijn er van die momenten waarvan je zegt, hé, dit is het wel. Nou, ik zie dat we richting 4 uur gaan. Met andere woorden, nieuw ster en wat meer zijn. Hier hebben we nog 8 minuten te gaan bij de officiële tijd.
1: Gaan we nog even naar Marco.
3: Daar gaat de VSB weer een aanval opzetten via Obewala aan de rechterkant van het veld. Legt hem dan helemaal terug weer naar Hogevorst. Die dan wat moet gaan verzinnen. En dan komt daar die lange bal richting Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk die op zijn hoog probeert te krijgen, maar krijgt dan een duwtje in zijn rug. Daar wordt niet voor gefloten, maar wel voor een overtreding voor Van Nieuwkerk. Dat is eigenlijk raar. Maar goed, in ieder geval mogen de tricolores mogen een vrije trap gaan nemen. Precies op de middenlijn. En wordt die bal naar de rechterkant gespeeld. Gaat hij zijn man opzoeken? Nee, dat doet hij niet. Hij legt hem toch ook weer terug. En zo blijven ze hier achterin balletje breed spelen. Het lijkt het Nederland zelf al af en toe wel bij de tricolores. En nu is de nummer 30 die hem opvangt. Speelt hem door naar de spits van Maassluis. Maar die gaat dan via Hooy. Komt hij bij Cardol. En die geeft een bal. Ja, daar zitten ze nog steeds af te vragen voor wie die eigenlijk is. Want die wordt gewoon de verre verte ingespeeld. Zo kan Maassluis het overnemen. En is dit eigenlijk een klein beetje een rommelige fase hier in deze wedstrijd tussen VVSB en Excelsior Maassluis. Wordt die bal nu ver doorgegeven naar de nummer 2 die doorgelopen is. Maar ook die staat weer buitenspel. En zo proberen ze allemaal met vooral lange ballen om de gaten te vinden. Maar lukt dat zowel VVSB als Maassluis niet. En daarom staat het hier na 24 minuten nog steeds 1 tegen 1.
1: Tweede uur Bollestreek Sport zit erop. We zien je straks weer met het einde, het slot van de wedstrijd VOC te leden. En het verdere verslag van de VVSB tegen Excelsior Maassluis. Tot zometeen. 1.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen.

0: persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
10: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Derde uur Bolle Streek Sport, beste mensen. Leuk dat jullie nog steeds, of weer, of al, of nu luisteren naar Bolle Streek Omroep. Met onze uitzending Bolle Streek Sport. Met het einde van de wedstrijd bij Willem Molenveld. Willem, bijna afgelopen of afgelopen?
1: Nou ja, wat denk je zelf, jongen?
0: Ja.
1: Het is natuurlijk derde. Ja, wat denk je zelf? Moet je nou niet vragen. Derde, vierde minuut blessuretijd. Want jij hebt ook een klokje voor je neus staan. Ja. Dat weet ik bij Bo in de studio. Dus 3-4 minuten is er blessuretijd. En we zagen net een schermutseling. In de eerste instantie met de leden. Irritatie natuurlijk her en der. En nu was het eigenlijk een dieptebal op Sam Fleming. En die ging erop af. En ja, en dan is het Sam. Die weet natuurlijk hoe dat wordt. Dus hup, die neemt de sprong. En de keeper neemt de sprong. En dat uiteindelijk resulteerde dat in een gele kaart voor Sam Fleming. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is dan zo. En we zitten nu dus in de vierde minuut van blessuretijd. Maar ik heb al gezegd, er komt zeker 3-4 minuten bij. Met andere woorden, het is nog steeds 1-1. En dan komt er een dieptebal. Ja, die wordt weggekopt door een speler van Toledo. En ja, ik kan alleen maar zeggen, het is gewoon bij 1-1. Heb je jezelf misschien tekort gedaan? Dat weet ik niet, want het is gewoon nog 1-1. En je moet ook nog uitkijken voor die uitvallen van VOC. Want die blijven natuurlijk toch wel nog enigszins gevaarlijk. En dat zag je net bij die schermwisseling. En nu komt er weer een kopbal. Ja, eigenlijk krachteloos. Dus gewoon... Nou, in ieder geval nog steeds die 1-1. Met andere woorden, één moment voor Wimpie. Want het apparaatje valt even.
0: Oké, Willem. Nou, rustig aan, jongen. Marco, bij jou 1-1 ook?
2: Nog steeds 1-1, inderdaad. Terwijl het wel in de rust een aantal keer gevaarlijk was voor VVV. Maar eerst Guus Verwer... De tenen net te kort waren, had hij de dozen maar op de schoenen laten zitten, dan was het goed geweest. En later was het een voorzet vanaf de linkerkant. En daar dacht iedereen van Excelsior bij Sluis heel makkelijk over. Behalve Jesse van Nieuwkerk, want die dook er wel naartoe. En ook zijn tenen waren net te kort, waardoor hij de bal net niet aan kon tikken. Zodoende nu een handbal weer voor Excelsior bij Sluis. Nee, dat is niet bij de scheidsrechter. Het was net ook al twee keer weer in het strafschopgebied dat Excelsior Maassluis gevaarlijk met al richting de bal kwam. Maar
0: okay, daar
2: wil Dave de Vries.
0: We gaan even naar Willem, want die is bijna klaar. Willem, ben je alweer zover? Hoor je mij? Willems apparaat is... Oké, Willem. Hoor je mij? Willem Molenveld.
1: Ja, ik hoor jou.
0: Ja, maak je verslag af.
1: Oké, ik heb een verslag min of meer afgemaakt. Okay. Het is 1-1. Het is 1, ik heb het min of meer gezegd. Het is 1-1 gebleven bij de afslag. Met andere woorden, 4 minuten blessuretijd, 1-1. En ik zei het al, volgende week is het, ja, zoals het heet, ter leden RCL. Ook zo'n maar een mooie wedstrijd. Okay. En dat doen we dan maar zo'n een soort klassieker, een derby enzovoort. 1-1.
0: Oké, dankjewel.
1: Even. Je moet wel even, hoi hoi.
0: Dankjewel Willem. Marco nog even snel, dan gaan we naar muziek, hoor.
2: Inderdaad. Even snel dan, nou ja, die Dave de Vries, dat is de scheidsrechter van dien, heeft al een aantal keren geconstateerd dat die bal dus richting de handen ging van Excelsior Maassluis, maar wil niet voor een tweede keer daarvoor gaan fluiten. Zodoende staat hier VVSB, wat het toch wel moeilijk heeft en erg slecht voor in de gaten kan vinden, hier na 36 minuten nog steeds 1-1.
0: Goed.
3: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Marco van den Berg, zijn ze bij het doelpunt of?
1: Nou, de andere kant, het is Excelsior Maassluis wat een heel raar balletje geeft door het midden. En volgens mij was het zelfs een terugspeelbal van een van de spelers van VVSB. Die hem langs zijn eigen keeper speelt en hem zo heel rustig dobbelend in de linker benedenhoek laat gaan. Daarom hier de 38 minuten, heel vervelend. 1-2.

0: Dat was Chips met Cowboy, Cowboy, Can I Be Your Cowgirl Too? Nou, Marco, wat zou jij met zo'n voorstel doen?
1: Cowboy, Cowboy.
0: Can I Be Your Cowgirl Too?
1: Ja, natuurlijk, want het is een hartstikke leuke meid.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja, joh, gezellig. Man.
1: We zijn ook jong geweest, Nick.
0: Oh ja.
1: Laten we dat even voorop stellen.
0: Oh jee.
1: Hey, maar hier ook gaat het bij VSB niet helemaal lekker. Het was net Kleiweg die weer een van zijn ongelukkige acties had en de bal terugspeelde. En dat deed hij zo goed dat hij hem langs zijn eigen keeper hoger voor speelde. En zo rolde de bal heel rustig in het veld. Het ongeluk wat VSB het hele seizoen al een klein beetje ook heeft. Maar daarna was het ook nog weer Guus Verwer die gevaarlijk doorkwam. Zelfs de 7-meterlijn inging en daar verloestend uithaalde zoals alleen Guus dat kan. En dan legt hij nooit in het nekje, maar meestal er net naast. En dat is wel jammer. Dus VSB speelt wel aanvallend en alles. Maar ik snap ook soms niet waarom je hebt een complete luchtmacht staan met Van Nieuwkerk en ook met Guus Verwer. En dat daar niet meer gebruik van wordt gemaakt door die bal gewoon hoog voor te gooien. Want koppen kunnen ze allebei als de beste. En je hebt ook nog een aantal goede mensen aan de zijkant staan die die bal voorkeur geven.
0: Ik heb wel een oplossing. Ik heb wel een oplossing, Marco.
1: Ja?
0: Nou, ken je de tweede helft van VVSB tegen Noordwijk nog? Die speelden ze met 10 man. Speelt hartstikke goed.
1: Precies.
0: Nou, ik zou zeggen, haal er een uit, 10 man. Geweldig.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, joh.
1: Maar dat is gewoon de fout die VVSB denk ik hier al maakt. Want waar ik me ook al het hele seizoen over verbaasd is bijvoorbeeld dat corners. VVSB heeft er nu al 5 gehad in deze wedstrijd. En de meeste zijn allemaal slecht tot zeer slecht. En dan denk ik, als Kleiweg er ook nog bij komt, dan heb je daar 3 mensen van 3,5 meter hoog staan voor dat doelpunt. Voor dat doel, ja, dan moet je daar ook wat mee gaan doen. Want ze doen dat ook met uitballen. Dat is gewoon een heel gevaarlijk wapen met die lange mensen voor dat doel. Ja, maar daar doet VSB niks mee. En nu moet het stug verdedigen tegen Excelsior Maassluis. En dan zit Kleiweg die verkeerd op zijn arm terechtkomt. Maar Guus Verwer gaat in ieder geval er vandoor. De slalom dan een klein beetje door het veld heen om te kijken waar hij heen kan. En dan gaat hij naar de rechterkant, naar Overwell 1. Die geeft hem op Niels van Wetten, maar die bal neemt hij niet aan, maar laat hij gewoon lopen. Zodat een speler van Excelsior Maassluis hem weg kan werken en heeft de hooi hem weer opgevangen. En geeft hem weer terug naar Van Wetten en zo blijft VSB weer van achteruit. Tikkie breed, zoals het elke keer doet. En gaan ze weer een nieuw gaatje zoeken. En dat zou eigenlijk veel meer met buitenspelers moeten. Zeker als je stukken lange mensen, dus zoals ik al zei, in het midden hebt staan. Nu hooi aan de linkerkant van het veld. De back die dus opgekomen is, probeert zijn man uit te spelen. Dat lukt niet. En krijgt daardoor een vrije trap. En die gaat genomen worden op een meter of 10 van de achterlijn. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Daar gaat Wolters naartoe. Die heeft niet al te veel haast, terwijl we hier nog 3 minuten hebben voordat het rustsignaal zal gaan klinken. Gaat Wolters die bal neerleggen en hem dan met zijn rechtervoet richting de keeper draaien. Dat is ook zoiets. Dan denk ik, waarom gaat daar niet een linkspoot staan die hem heel gevaarlijk vanaf de keeper terugdraait. Maar goed, daar wordt voor gekozen om hem Wolters te laten nemen. Die heeft alle tijd en het is ook heel erg druk. Met heel veel lange mensen voorin. Komt die bal en die wordt op de vuisten van de keeper geschoten. En is het Hooi die hem opvangt. Gaat Van Wetten hem weer breed geven. Aan de rechterkant, daar is het Cardol. Cardol geeft dan een hele goede voorzet, maar die komt niet op het hoofd van een speler van VVSB, maar op het hoofd van iemand van Excelsior Maassluis. Dan mag hij nog een keer proberen. Dan nu met de linkerbeen. Gaat hij naar Verwer, die vangt hem op. Probeert hem terug te leggen, maar is het een speler van Excelsior Maassluis die hem opvangt. En via een ander gaat hij naar de rechterkant van het veld. Dan is het Wolters die daar heel goed de bal afschermt. En hem uitspeelt, zodat het ergste gevaar voor Excelsior Maassluis even geleden is. We hebben hier 1,5 minuut. Mag ik hem af gaan maken tot de rust, Nick?
0: Ja hoor.
1: Oké, want dan is Excelsior Maassluis van achteruit weer proberen een aanval op te zetten. En ook hun hanteren het tikkie breed met heel veel tijd en rust. Terwijl ze daar ook alle gelegenheid voor krijgen om daar achterin die ballen rond te blijven spelen. Ik zou zeggen, zet dan toch eens even wat meer hoog druk. Om in ieder geval te forceren dat ze die bal naar voren moeten spelen. En dan komt die bal dan nu toch naar voren. Daar is de nummer 17 die een mooi gaatje opgevonden had. En die geeft hem voor aan de rechterkant. komt die bal laag voor. En is het dan eindelijk toch Kleeweg die zijn voeten nog tegen kan zetten. En geeft Hooy weer een lange bal op van Nieuwkerk. En dan denk ik, ja, jij moet hem op die 16 meter of op die middenlijn helemaal niet ontvangen. Die bal die moet breed en dan bij Van Nieuwkerk komen. Is het nou Bloemendaal die hem weer hoog erin gooit? Kan verder we hem toch goed onder controle krijgen. En probeert dan met een schot de keeper voorbij te gaan. Maar die, ja, het is eigenlijk gewoon een terugspeelballetje voor de keeper. En die vangt hem op. De keeper, die trouwens Max van Herk heet, speelt hem dan lang. En is het de nummer 17 die met Van Breukelen te maken krijgt. Die samen met Hooy de bal weer weet af te pakken. En is het nu over Wallé, die aan de linkerkant van het veld is. Geeft hem dan door naar Van Wetten. Van Wetten die achter de bal aanloopt. Probeert zijn tegenstander uit te spelen. Dat lukt niet en legt hem dan toch weer terug op Bolters. Bolters weer naar over Wallé aan de zijkant. En die krijgt hem dan via een tegenstander toch weer op zijn voet. Waardoor hij over de zijlijn rolt. En mag Excelsior van Sluis die ingooi gaan nemen. En die denken al aan het lekker kopje thee. Wat hier al beneden in de kleedkamers denk ik al staat te roken. Want die nemen alle tijd ervoor. Nu gaan ze weer proberen een aanval op te zetten. Maar wordt die bal ook in het luchtledige gespeeld. Aan de rechterkant van het veld. En kan Van Breukelen hem opnemen. Van Breukelen breed naar Kleiweg. Kleiweg die dan opbrengt. En dan denk ik, ja, loop dan eens gewoon door. En probeer dan die bal een keer naar voren te spelen in plaats van breed. Dat doet hij ook. Komt hij bij Van Nieuwkerk op het hoofd. Maar die kan daar eigenlijk weinig mee als hij met zijn rug naar het doel staat. En zo gaat die bal over de achterlijn en denkt Dave de Vries, ik heb ook trek in een bakje koffie. Dus wij gaan hier al rusten en ik spreek jullie allemaal straks weer hier bij Bolle Streek Sport, aflevering 1752 voor de wedstrijd tussen VBSB en Excelsior Maassluis.

Clearwater Revival. En er zijn Creedence Clearwater Revival. Er zijn nummers waar je echt, tenminste ik, blij van wordt. En ik hoop jullie ook. En ja, dat kunnen wij dan bij Bollestreek Sport gewoon lekker aanvragen. Ik commenceer even met Dennis en zei: Dennis, ik heb zin in Creedence Clearwater Revival. En wat doet Dennis? Die draait hem gewoon. Tussenstanden, derde divisie B. Zwaluwe Achillesveen 1-0. Tussenstanden. Rijnvogels Groene Ster 4-0. Dus Rijnvogels gaat die koppositie behouden. En dan is het aan Noordwijk en Lisse. Noordwijk vanavond tegen Echt. En morgen Lisse tegen Gemert uit. Allebei uit. Om de Rijnvogels te blijven benaderen. VVSB staat achter met 1-2. Dat is een ruststand. En de TGB RBC is 3-3. Die vermaken net het publiek. Ook een tussenstand. Dus 3:30 wedstrijden. Dan kijken we even naar de einduitstanden, of de einduitslagen bedoel ik, van de tweede divisie. Dat er zijn er een paar. Een paar is twee. Dus daar gaan we. Koninklijk HFC Quick Boys. Dat was 0-1, 1-1, 1-2, 2-2. En dat werd 2-3. Nou, die hebben het aardig voor elkaar, die Quick Boysers. Want die blijven ongeslagen koplopert. Eén keer gelijk gespeeld, geloof ik. Even kijken, is dat zo? Ja, nee, één keer verloren zelfs. Van Rijsburgse Boys natuurlijk. Dan gaan we terug naar de uitslagen. De tussenstanden. Nee, ik zeg het fout. Dan gaan we terug naar de uitslagen. Rijsburgse Boys Kloetingen 4-1. Die Rijsburgers die maken er een yo-yo-competitie van. Dan verliezen ze met 7-1. Dan winnen ze met 3-0. Dan verliezen ze weer met 3-0. En nu winnen ze weer met 4-1. Nou, dan weet je al wat volgende week wordt, zou ik bijna zeggen. 3:30 wedstrijden, daar gaan we. De treffers staan voor het eerst op de rand van de nederlaag dit seizoen tegen Hoek. Hoek staat voor met 3-1 tegen de ploeg van Theo Jensen. Dan RKV Volendam, Jong Almere City 1-3. Jong Almere City gaat de onderste regionen verlaten op deze manier. En de HHC Hardenbergers tegen de IJsselmeervogels 2-1 voor de Hardenbergers. De Katwijkers staan achter Katwijk, de voetbalvereniging Katwijk dus, met 1-2 tegen Kozakken Boys. En ik moet nog steeds denken aan die beslissingswedstrijd. Nou ja, de einde competitie van Noordwijk tegen Kozakken Boys. Waarin Noordwijk de eerste wedstrijd met 1-0 won. De tweede wedstrijd, de eerste minuut, Jordi Stroker een kans kreeg en tegen de paal schoot. En uiteindelijk Noordwijk met 4-1 de Bietenbrug opging en naar de derde divisie degradeerde. En nu staat Kozakken Boys op de tweede plek in de tweede divisie. Zo kan het ook gaan. De Spakenburgers die de nieuwe trainer gaan ontvangen van Roda Raalte, zoals ik aan het begin van de uitzending zei. Spakenburg staat voor met 2-1. En Roda Raalte, ja, die trainer die denkt ook, ja, dat Roda Raalte, dat gaat kansloos natuurlijk weer terug naar de derde divisie. Dus als ik mijn positie kan verbeteren naar Spakenburg, dan ga ik dat doen. Man heeft volkomen gelijk, 37 is die. Dus een aankomend talent. Roda Raalte staat achter met 1-2 tegen GVVV, de komende bekeropponent van Noordwijk, over een paar weekjes. En Barendrecht tegen Jong Sparta 2-1. Nou, ik denk dat Marco nog aan de thee zit. Dus dan gaat Dennis gewoon nog even zijn cd-spelertje aanzetten.

Het kan iemand toch een gelukzalige middag hebben, mensen. Eerst CCR, Creedence Clearwater Revival. En daarna ILO, Electric Light Orchestra. Met het genie Jeff Lynne. Beide favoriet van mij. Ik kan daar een boek over schrijven, overigens, over Electric Light Orchestra. En een bezoek aan een concert van ILO van mij. Ergens in Brabant, Limburg. Waarvan ik dus dacht dat het Electric Light Orchestra was. En wat was het nou uiteindelijk? Het was alleen de violist van ILO, die onder de naam Electric Light Orchestra, maar dan orchestra iets anders geschreven, mij verleidde tot een bezoek aan dat concert. En dat was eigenlijk ook nog wel legendarisch ook, want ze speelde gewoon de muziek die Electric Light Orchestra ook speelde. En dus dat was mijn eerste kennismaking zo'n een jaar of 25, 30 geleden met ILO. Ja mensen, dat kan allemaal bij Bollestreek Omroep. En dat is ook voor jullie weggelegd als je geïnteresseerd bent in techniek of presentatie. Kom eens langs. We kunnen je best wel gebruiken. Schat ik in. Is Marco er al, Dennis? Nee. Dan gaan we naar Galantis. Wat gaat hij doen? Nou, hoor maar. Thank you.

0: Runaway van Galantis. Ja, ik weet niet of je hard weggerend bent toen je dit nummer hoorde. Dat zou zomaar kunnen. Eindstand de tweede divisie. Koninklijke HFC Quick Boys 2-3. Hoek treffers 3-1. Rijnsburg, Kloetingen 4-1. Volendam, Almere City, Jonge Almere City 1-4. En Hardenberg wint van IJsselmeervogels met 2-1. Dan gaan we even naar de derde divisie B kijken, naar die standen. Kan ik dat vinden? Ja, dat kan ik vinden. Zwaluwe wint met 1-0 van Achillesveen. En Rijnvogels hakt Groene Ster in de hutspotpan. Hutspot met klapstuk, 3 oktober vandaag. Maar ze wonen in Katwijk. Nou ja, dat is eigenlijk onder de rook van Leiden. Laat ze het maar niet horen. 5-1 voor Rijnvogels. En Excelsior Maassluis tegen VVSB staat Excelsior Maassluis voor Marco. Maar daar gaat VVSB toch wel wat aan doen.
1: Ik heb er een klein beetje een hard hoop in. Want
0: jongen, toch.
1: Seizoen draait het bij VVSB al nog niet zoals het zou moeten draaien. En ik denk ook wel eens, misschien moet je toch eens een ander speelstijl gaan proberen. Want wat ik dus
0: welke dan?
1: Zelf ook al zei.
0: Welke dan?
1: Nou ja, ze spelen natuurlijk met twee hele lange mensen voorin. Ja. En dan moet je ballen vanaf de zijkant gaan krijgen. En zolang je ballen op die twee lange van achteruit gaat geven, kunnen ze daar natuurlijk heel weinig mee. Of je moet zoiets als een Robbie in de spits hebben die bal goed aan kan nemen, beschermen en dan breed kan gooien. Ja. Maar goed, dat is iets voor de Zeeuw. Daar hoef ik me niet over te buigen. Ik hoef alleen maar te vertellen wat ik op het veld zie. Ja. En dat is dat Excelsior maar sluist de bal. Het wordt een balletje diep gegeven op de nummer 8. Aan de rechterkant van het veld gaat hij de achterlijn opzoeken, maar legt hem dan toch weer terug. En komt zo de 16 meter in en wordt er dan, dacht ik, uitgehaald van afstand. Maar dat gebeurt niet. En we kan Kleiweg de bal afpakken en naar de Koen Sperber spelen. Die hem via Overhalen toch nog weer bij een VVSB'er krijgt. En komt Overhalen weer aan de bal. En wordt dan nu onreglementair van de bal afgehaald. Of dat niet een heel goed woord heet. Maar gewoon de bal wordt via een slijding van zijn bal van hem afgehaald. En mocht VVSB een vrije trap nemen. Ondertussen heeft Verwer de bal alweer. Wordt die bal dus diep gespeeld op Van Nieuwkerk. Die eigenlijk, ja, net zoals ik net al zei, er weinig mee kan. Zeker wanneer een bal over de grond gespeeld wordt. Want ja, die jongen is gewoon heel erg goed in het hoge ballen. En niet in het meevoetballen. Maar goed. Dat is een andere koek. Nu Van Breukelen. Van Breukelen die hem uiteraard weer breed speelt. Dat valt me ook wel op bij de spelers 8-1 en vooral Van Breukelen doet dat. Zo gauw hij de bal kijkt hij niet naar voren, maar naar de zijkant kan ik hem breed geven. En nu is het Obo Wallee, die hier heel slalom doorheen gaat. Geeft hem dan op Van Nieuwkerk, die nu wel door breed kan leggen. En dan gaat Obo Wallee net even te lang door, terwijl hij dan uit dat moet halen. En nu Hooi, die zijn man iets nadrukkelijk wegzet om de bal te veroveren, zodat het een vrije trap is voor Excelsior Maassluis. Die bal is halverwege de helft van Excelsior Maassluis. En die wordt genomen van achteruit. Excelsior dat nu richting de Dr. Schaapmanslaan voetbal. Dus VSB gaat richting de Zilk. Die bal hoog voorgegooid en dan is het Verbreukelen die hem op zijn hoofd krijgt. En via Bloemendaal gaat de VSB weer een aanval opzetten. Maar die loopt hem over de zijlijn en mag Excelsior Maassluis een ingooi gaan nemen aan de linkerkant van het veld. En zo hobbelt het een klein beetje hier rustig door, waarbij de meeste duels toch wel op het middenveld gedaan worden. Terwijl het eigenlijk voor die doelen natuurlijk heel gevaarlijk moet gaan worden. Dat is niet alleen voor de voetballers leuk, maar ook voor de toeschouwers. Maar dat gebeurt nog niet. Wolters nu die bal breed geeft en dan geeft hij weer zo'n vreselijk slecht balletje op een speler van Excelsior Maassluis, waardoor ze er gelijk met 4 man uit kunnen komen. Wordt Van Breukelen daar al omspeeld, maar komt die bal bij Wolters, die hem naar Obo Wallee speelt en die loopt zich eigenlijk dan soortement vast, maar krijgt hem dan toch nog bij Van Wetten. Van Wetten die dan rustig aan naar voren speelt en dan ook weer teruggaat. En dan denk ik, ja jongens, je staat 1-2 achter, die bal op naar voren en niet elke keer weer terug. Voorlopig staan we hier, 49 minuten op de klok. 1-2.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: De knappe dichters, oftewel de Handsome Poets, National of NOS Anthem 2012 Londen. Olympische Spelen. En een leuk feitje is dat er een Noordwijker, een echte Noordwijker in de Handsome Poets speelt. Dat is Frederik de Haan. Zijn ouders wonen aan de Voorstraat in Noordwijk binnen. En Frederik is sinds 2022 dus niet bij dit nummer betrokken, maar nu wel lid van de Handsome Poets. Frederik de Haan dus. Zoon van Dirk-Jan de Haan, de vroegere makelaar. Oké, hebben we gezegd. Marco van den Berg.
1: PVSB wat een corner mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Wordt die dit keer genomen door Wolters. Waarbij er net ook al een corner was door Van Wetten. Die over alles en iedereen erheen ging. Kijken of deze bal dan beter is. Wordt die wel gevaarlijk ingebracht. Deze corner was in ieder geval goed. Maar komt op het hoofd van een speler van Excelsior Maassluis. Komt hem weg en dan probeert Hooy nog uit te halen. Maar dat doet hij hoog en verna. Zodat de keeper van Excelsior Maassluis, Max van Herk, een achterbal mag gaan nemen. Die neemt daar alle tijd voor. Speelt hem dan breed aan de linkerkant van het veld. En dan gaat Excelsior weer opbouwen. En dat doen ze gelijk richting de voorste. Gaat de bal toch over de achterzijlijn. Hij kan hem niet binnenhouden, deze speler. En mag de EVSB een ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. En dan gaat met Bloemendaal. Bloemendaal die dan zoekt waar hij mee kan. En eigenlijk staat er helemaal niemand vrij. Dus hij blijft nog eventjes zoeken waar hij dan heen kan. Speelt hem dan toch maar bij zijn Nieuwkerk op het hoofd die hem doorkomt. Gaat hij naar Guus Verwer, maar die kan er niks mee. En zodoende krijgt toch Van Wetten nu op het middenveld de bal. Speelt hem breed aan de linkerkant naar Cardol. Cardol die dan zijn tegenstander opzoekt. Tijd daar binnen. En wordt dan vastgelopen door twee man, waardoor hij niet verder kan. Speelt hem dan terug naar Hooy. En zo gaat hij via Wolters weer terug naar Hooy. En die geeft hem dan voor op het hoofd van Overwallee. Maar die staat op de 16 meter en ook zet hij niet voldoende kracht achter die kopbal. En zo gaat hij naar de zijlijn en kan Excelsior Maassluis weer een achterbal gaan nemen. Wordt die bal naar voren geschoten door de keeper. Komt bij de nummer 9, maar die neemt hem niet goed onder controle zodat Wolters hem over kan nemen. Maar die geeft hem ook weer niet goed. En dan kan Excelsior Maassluis de bal weer overnemen. En zo blijft het hier een beetje op het middenveld, het hakketakkie voetbal. Heel veel foute ballen, heel veel ballen die niet goed aankomen. En nu is het Hooy weer die de bal naar voren geeft. Geeft hij bij Guus met een man in zijn rug. Die dan hulp krijgt voor een ander. Waardoor Guus weer terug moet leggen op Van Breukelen. En is het nu Cardol die hem helemaal breed geeft op Bloemendaal. Daar is hij inderdaad de ruimte. Bloemendaal die dan opstoot. En niet ver genoeg durft. En dan de bal alvast voor geeft. Maar daar kan Guus verder heel weinig mee. Wordt hij weer ingebracht door Cardol. Maar weggewerkt door de speler van Excelsior Maassluis. En dan tussen twee man door dacht Van Breukelen de bal te krijgen. Maar weet er toch die speler van Excelsior Maassluis er doorheen te komen. Wordt geholpen door Kleiweg. Die hem dan ontrusselt. En nou is het Van Wetten die de bal aan de linkerkant van het veld weer breed geeft. En Van Breukelen uiteraard weer breed naar Kleiweg. En zo blijft VVSB hier doorhobbelen op Sportpark de Boekers. Maar het eigenlijk niet zo druk was is geworden als dat ik eigenlijk verwacht en gehoopt had. En dat komt natuurlijk ook door het spel van VVSB, wat nog niet echt flitsend is dit seizoen vergeleken met vorig jaar, waar ze met de hoogste regionen meededen. Wordt die bal nu weer blind naar voren gegeven. En gaat Guus er achteraan en die maakt dan een overtreding bij de keeper. Maar of het is buitenspel, dat kan natuurlijk ook. Nee, het is buitenspel. Daardoor de keeper van Excelsior Maassluis die bal mag gaan nemen. Geeft hem dan ook weer breed. En ook Excelsior Maassluis blijft achterin breed geven. Maar kijkt dan toch gauw naar voren. Wordt die bal, toch weer teruggespeeld. En zo blijft het hier al hobbelen. 57 minuten al op de klok. En het is eigenlijk zo'n wedstrijd die alle kanten nog op kan. Maar ook alle kanten weer niet op kan. Want ik denk dat hij een klein beetje in het slot zit. En dat er gewisseld moet gaan worden om hier wat meer waard in die wedstrijd te gaan krijgen. In ieder geval staat de nummer 24 van het Excelsior Maassluis klaar om te gaan wisselen. En laten we deze avond nog eventjes meenemen. Cardol die hem aan de rechterkant krijgt. Linkerkant, nee. Is het Guus Verwer die de bal niet aanneemt. Waardoor de speler van het Excelsior Maassluis de bal over de zijlijn kan spelen. En gaan we nu die wissel krijgen. 57, 58 minuten op de klok hier ook. En het is hier nog steeds 1-2.

0: Marco, 3-1 of 2-2?
1: Wat in de eerste helft gebeurde bij VVSB, gebeurt niet bij een speler van Excelsior, maar fluit. Hij staat op de middenlijn, op het middenveld, krijgt die bal, wil hem teruggeven op de keeper, maar doet dat niet goed. En zodoende rolt de bal rustig over de achterlijn tussen die witte palen. En dat betekent dat VVSB weer de aansluitingstreffer heeft gewonnen. 2-2.

0: Ja, Django Wagner, die danst met jou. En dansen is het ook voor Marco van den Berg, toch Marco? Sta je met Sjaak van den Berg te dansen in het commentaarhok?
1: Nee, Sjaak die heeft de dagje vrij. En Jan Huisman staat hier naast me als de speaker van dienst bij VVSB. En ja, die staat wel te dansen. Ja. Want wat in de eerste helft gebeurde natuurlijk bij VVSB, die hele verkeerde terugspelbal van Kleiweg, gebeurde nu bij een van de spelers van Excelsior, Maassluis. Die kon zich wel voor de kop slaan. Want toen hij de bal gegeven had, zag hij hem al dat de keeper er niet meer bij kon. En rolde die bal heel rustig. Dit keer in dezelfde hoek als in de eerste helft. Maar dan nu een doelpunt voor VVSB.
0: Dat leren we toch bij de pupillen, Marco? Nooit de bal tussen de palen spelen, terugspelen?
1: Nee, maar ja, als je keeper daar staat, dan zou je vol moeten.
0: Ja.
1: En wij leren bij de pupillen ook dat je meer zo moet moet spelen. Maar ja. Dat daarentegen. Maar misschien, Nick, dat dit wel het kleine puntje is wat VVSB nodig heeft. Om net eventjes die spirit weer in de wedstrijd te krijgen. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat Excelsior Maassluis nu de mouwen opstroopt. Ondanks dat ze korte mouwen hebben. En gaat proberen om hier dan toch weer de voorsprong op het scorebord te krijgen. Ze spelen nu van achteruit. Is het de aanvoerder van Excelsior Maassluis die zich verkijkt op Guus Verwerk. Die dacht dan er vandoor te gaan, maar moet dan toch terug. En door de werklust van Guus heeft hij toch weer de bal weten te bemachtigen. Maar gaat hij nou via Cardon over de zijlijn en kan Excelsior Maassluis hem opnieuw in gaan gooien. Wordt die bal diep gespeeld op de spits van Excelsior Maassluis. Die hem doorkopt, maar dat gaat ook allemaal mis. En mag hem ingooien, die het doet richting Hogevorst. Die speelt hem dan lang op Oberwalé. Maar die kan er voor de rest heel weinig mee. En zo mag Excelsior Maassluis weer van achteruit gaan beginnen met opbouwen. En dat doen ze dan ook. Terwijl de Nieuwkerk nou toch iets meer hoog druk zet. Laten we hopen dat ze dan toch een kleine verandering hebben gedaan. En die druk dat geeft toch dat Wolters niet de bal krijgt. Van Nieuwkerk die op het middenveld de bal krijgt. Omringd wordt door 4-5 man. Speelt hem dan terug naar Oberwalé. Maar die geeft hem niet goed aan Wolters. Waardoor de bal weer naar voren wordt gespeeld. En dan kan Van Wetten hem opnemen. En die speelt hem breed naar Oberwalé. Aan de rechterkant van het veld wordt daar druk gezwaaid dat Oberwalé een overtreding heeft gemaakt. Dat fluit dan ook Dave de Vries voor. En dan mag Excelsior Maassluis dus een vrije trap gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Die de bal teruggeeft op de keeper. En daar gaat hij dan proberen om een nieuwe aanval op te zetten. Gaan ze daar helemaal de andere kant weer op en voelen de kous van de VVSB. Wordt de bal diep gespeeld en dan

0: Pijnstiller, Suzanne en Freek. Derde uur, Bollestreek Sport zit erop. We gaan lustig en rustig door met straks Marco van den Berg, de slotfase VWS B, 2-3 achter. Tot straks.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
3: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
4: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras.

0: Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pulcaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekhaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: We gaan rustig door. 4 uur Bollestreek Sport. Mensen, ja, waar kom je? Daar kom je nog eens ergens om, hè? 4 uur sport op deze Bollestreek Omroep Sportzender. We zijn live bij de wedstrijd VVSB Excelsior Maassluis, waar VVSB een achterstand moet goedmaken, Marco van den Berg.
1: Inderdaad, nog steeds 2-3 op dat scorebord met 75 minuten op de klok. Dat betekent dat het Noordwijkerhout kwartiertje gaat beginnen. En dat gaat VVSB doen door zometeen 2 wissels toe te passen. Kleiber Esveld staat aan de kant en ook Narol staat klaar om in te vallen. Maar voorlopig is het nog VVSB wat weinig gevaar nog heeft weten te veroorzaken. Wat me wel net opviel was dat Overwallee het veld lekker breed hield. Waardoor er gelijk ruimte in het midden was voor VVSB om daar meer te voetballen. Omdat hij het veld goed breed trok. Maar nu staat hij weer rechtsachter. Heel raar. Van Wetten gaat eruit. En zoals ik al zei, Esveld komt erin. En ik zit even te kijken wie dan die tweede persoon die het veld heeft verlaten. Volgens mij is dat Bloemendaal inderdaad aan de andere kant van het veld. Ik denk dat Haral op die kant gaat spelen en kan Oberwallee weer naar voren. VVSB nog steeds 2-3 achter en het Noordwijkerhout kwartiertje is begonnen.
0: Dennis van Zuilen zit klaar om muziek te draaien en ik presenteer een heleboel aan elkaar. Nick Duindom, we zijn er tot de wedstrijd afgelopen is van VVSB.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Nubidia en John West met Habibi. Marco, hoe is het met jou, Habibi?
1: Heel goed, we waren nog steeds 2-3 hoor. Het is net trouwens een hele goede kans voor Guus Verwer. Het was Hooi die via het centrum door het midden een heel mooi steekpaasje gaf op die Guus Verwer. Dus die wist zijn man uit te schakelen en alleen op de keeper afging. Probeerde hem aan de goede kant van de paal te schuiven. Maar dat was net de verkeerde kant. Dus dit was een achterbal voor Excelsior Maassluis. Ook weer net was hij gevaarlijk en daar haalde hij een corner uit. Dit keer mocht Cardon het proberen, maar ook die heeft niet een goede corner in zijn voeten. Dus ik zou zeggen tegen de Zeeuw, gaat er eens een keertje even op trainen en kijken wie het wel voor elkaar krijgt om die goede corners te geven. En laat die ze dan nemen. Zeker met die grote luchtmacht van VVSB met Kleiweg, met Guus Verwer en ook natuurlijk van Nieuwkerk. Nu is het Excelsior Maassluis wat probeert uit te verdedigen. Doet dat helemaal over de andere kant van het veld. En dat is de linkse kant voor Excelsior Maassluis. Gaat dan zijn directe tegenstander opzoeken. Dat is Esveld, die net het veld in is gekomen. Maar die geeft weer een verkeerde bal in de voeten van een tricolores. En zo kan Excelsior Maassluis weer uitverdedigen. Doet dat dan ook helemaal niet goed in de verre ruimte waar helemaal niemand staat. En mag Hooi de bal weer gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Geeft hem door op Molenaar. Molenaar, ja, een nieuwe speler bij VSB. Ik heb hem eigenlijk het eerste keer dat ik hem hier zie voetballen. Dus ik moet nog eventjes afwachten wat dat voor een spelertje is. In ieder geval Naral. Naral aan de rechterkant van het veld. Legt hem uiteraard weer terug op Van Breukelen. Van Breukelen breed op Cardon. Cardon die dan zijn tegenstander opzoekt en hem dan breed dorst te geven aan Guus Verwer met een steekpaasje, maar dat lukt niet. En mag Excelsior Maassluis eruit. Daar is het toch die Cardon die goed ingrijpt, die terugspeelt op Hogevorst en mag VSB weer een nieuwe aanval op gaan zetten. Dit keer via Naral. Naral aan de rechterkant van het veld. Toont in ieder geval op naar voren, dat doet hij goed. Leeft hem dan over op Oude Allee, die hem richting Molenaar biedt. Molenaar weer naar Cardon en zo blijft VSB op het middenveld. Rustig doorschuiven. In ieder geval zijn het paarse kleuren die de bal aan kunnen te nemen. Wordt die bal doorgespeeld naar Van Nieuwkerk, maar die neemt hem niet goed aan. En rolt die onder zijn voet door naar de keeper van Excelsior Maassluis. Die speelt hem dan ver uit op de voeten van de nummer 9. De spits van Excelsior Maassluis. En die speelt hem naar een van de spelers die via de linkerkant probeert om zachtjes al naar voren te lopen. Hij wordt dan geblokt door de Molenaar en mag VSB een ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Precies onder het scorebord en daar staat nog steeds die 2-3 op met 80 minuten op de klok. Dus VSB heeft toch 10 minuutjes om hier in ieder geval een puntje in eigen huis te gaan proberen te houden. En ja, eigenlijk zou het nog mooier zijn die 3 punten, want daar heeft VSB toch wel heel veel gebrek aan hoor. Puntjes om uit die onderste regionen in ieder geval te blijven. Nu is het weer een beetje op het middenveld wat gespeeld. In ieder geval heb ik er vast tijd om te gaan vertellen dat volgende week VVSB 10 oktober speelt om 6:00 s'avonds tegen Blauw-Geel hier op Sportpark de Boekhorst. Ook dan zijn we er natuurlijk weer voor u bij met de Bollestreek Sport. Zaterdag 17 oktober gaan we uit naar TOGB om 3:00 s'middags. Zaterdag 24 oktober hebben we hier al de Zwaluwen op visite. Die vandaag dus met 5-1 op hun broek kregen van Rijnvogels. En VSB heeft gewonnen met 1-0 van Rijnvogels. Dus dat biedt perspectieven. En dan natuurlijk de wedstrijd waar Noordwijkerhout wel weer een klein beetje op zit te wachten. Woensdag 28 oktober spelen we hier al thuis om 8:00 in de bekertoernooi van de KNVB-beker. De thuiswedstrijd tegen EVV, echt, die kennen we ook, want die zit bij ons in de competitie. Dus dat geeft een leuke wedstrijd, hopelijk hier ook met misschien wel weer perspectieven voor VSB om door te gaan in die KNVB-beker. Het is nu eigenlijk Excelsior Maassluis dat vanaf de linkerkant een voorzet geeft op die nummer 10, wat trouwens een hele goede voetballer is, die mogen met Tahiri. Maar ja, hij neemt hem aan en
0: Oud-Katwijker.
1: Niet goed op. Is dat een Oud-Katwijker, ja. Dat zou kunnen. Hij neemt hem in ieder geval goed aan, maar niet goed op zijn pantoffel en gaat hij hoog over. Een goede voetballer, zeker als je hoort dus dat hij uit vroeger bij Katwijk...
0: Uit zijn Meervogels ook nog.
1: Ook nog, ja, ja. Dat weet jij allemaal, ja. Nick. Je hebt al die clubs gevolgd toen je nog langs de lijn stond bij Noordwijk.
0: Exact.
1: Nu is het een goede bal op Esveld, die hem op de rand van de 16 meter aanneemt. Leg hem dan breed op Guus Verwer aan de rechterkant van het veld. Dan gaat hij via een speler van Excelsior Magluis over de achterlijn en mag VVV weer een corner gaan nemen. En dat is onderhand al de 10e corner die ze deze wedstrijd krijgen. En is het nu Esveld die het gaat proberen aan de rechterkant van het veld. Nou, laten we nou eens een keer hopen dat hij hier goed is. De complete luchtmacht staat er weer met Van Nieuwkerk, met Guus Verwer, die door twee man wordt bezig gehouden. En natuurlijk ook Kleiweg, die daarin komt lopen. Maar dan gaat die bal weer helemaal naar de tweede paal, waar helemaal niemand staat voor VSB. En kan Excelsior van Sluis eruit. Was het gelukkig Hooi die hem weet te stoppen, maar wordt die bal toch weer teruggespeeld naar die speler van Excelsior van Sluis. En is het nummer 14 die eruit komt. Die doet het dan hetzelfde als net de 3-2 was. Alleen hij snijdt daar binnen in plaats van dat hij buitenom blijft gaan. En wordt die bal uitgewerkt door VSB. Maar kan een speler van Excelsior van Sluis hem opvangen. En gaat hij via de linkerkant proberen een aanval op te zetten. Dat doet hij niet. Speelt hem dan terug over het middenveld. En die bal die geeft ook weer een bal waar helemaal niemand wat aan heeft. En ook weten we niet voor wie die bedoeld is. Maar hij rolt over de achterlijn. En is het Hogevors die hier ook...
0: En hou jij even adem, Marco.
1: Hou
0: jij even
1: adem. 84 minuten op de klok. 2-3.
0: Goed. Uitslagen, tweede divisie. Koninklijke HFC Quick Boys 2-3. Hoek, Treffers 3-1. Rijnsburg, Kloetingen 4-1. Volendom, Jonge Meri City 1-4. Hardenberg, IJsselmeervogels 2-1. Katwijk, Kozakken Boys, let op, 1-5. Spakenburg, AFC 2-1. Roda, Raalte, GVVV 1-3. En Barendrecht, Jong Sparta 3-2. Dat betekent dat Quick Boys 4 punten voorstaat op Kozakken Boys nu. Treffers daaronder met 6 punten achter Quick Boys. En dat ziet er allemaal geweldig uit voor Quick Boys. Die dus 2 weken geleden wel een nederlaag leden tegen Rijnsburgse Boys. Maar goed. Katwijk valt op met 1-5. Gaan ze erop tegen Kozakken Boys. Mijn hemel, wat een uitslag iedere keer. Dan gaan we kijken naar de derde divisie B. Daar staat VVSB dus met 2-3 achter. En TOGB staat met 4-3 voor. Dus dat wordt lekker gescoord. En ik zei al dat Rijnvogels met 5-1 van Groene Ster won. En Zwaluwe, en Marco die moet even zijn boekje goed nakijken. Zwaluwe won vandaag met 1-0 van Achillesveen. En Rijnvogels won dus met 5-1 van Groene Ster. Tussenstanden verder, die heb ik gezegd. En de volgende wedstrijden beginnen om 19:30. Waaronder EVV Echt tegen Noordwijk, waar we helaas Ramon Admiraal moeten missen. Ik heb hem net nog even een appje gestuurd. Hij zei, ja, het is me toch allemaal te ver en laat thuis enzovoorts. Nou, helemaal begrijpelijk natuurlijk. Dus Ramon, we nemen je niks kwalijk. Het is allemaal gedoe. 'S Avonds een wedstrijd ergens in Zuid-Limburg. Dat snappen wij heel erg goed. Goed zo. Marco, jij maakt het verhaal VVSB af.
1: En dat is Maasluis die nu via de rechterkant probeert de achterlijn te halen. Ja, dat doet hij ook wel, maar dan is hij niet goed bezig. En gaat die bal over de achterlijn en mag VVSB een achterbal gaan nemen. Maar dan wordt de tijd toch weer eventjes gebroken door Excelsior Maasluis die een wissel toepast. Het is de nummer 4 van Excelsior Maasluis die het veld in komt. En de nummer 10 die eruit gaat en ook de nummer 30... En die heeft een naam die ik niet uit ga spreken. Die het veld gaat verlaten. En daarvoor komen dus in de plaats nummer 4 en nummer 21. Dat is nog zo'n mooie naam. En R. Derwin Heuvelman. Die komen het veld in voor Excelsior Maasluis. Om de laatste 5 minuten hier ook vol te gaan maken. Nou, laten we kijken of VVSB dan toch nog kan proberen om die achterstand ongedaan te maken. We hebben nu, VSB heeft net ook gewisseld, dat is Niels Duivenvoorde, de Noordwijker Houter, die erin is gekomen om gevaar voorin te maken. En ook Danny Lutte is het veld ingekomen. Dat is echt zo'n soort Søren Lerby-voetballer met de sokken bijna in zijn schoenen. En de mouwen opgestroopt om hier ook te gaan proberen om het mannetjesvoetbal de laatste paar minuten eventjes toe te passen. Maar het is voorlopig Excelsior Maasluis nog steeds wat gevaarlijk is. Nu van Breukelen die probeert zijn man uit te schakelen, dat lukt niet. Is het de nummer 9 die erdoor komt, kan die Hooi voorbij gaan. Maar is het toch Hogevorst die die bal voorbij weet te grapen. En die geeft gelijk een hele lange bal op Kleiweg. Kleiweg die ondertussen naast Verwer en ook van Nieuwkoop in de spits is gaan staan. Nou, dan heb je helemaal een luchtmacht, dan heb ik jou daarvoor in. Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je die ballen liefst vanaf de zijkant hoog voor gaat gooien. Kijken of PSV dat ook gaat doen. Ze hebben in ieder geval Niels Duiven voor ingebracht. Die links buiten speelt, die het veld breed moet gaan houden. Is trouwens over Wallet, die dus net het veld heeft verlaten. En nou wordt die bal teruggespeeld vanaf de rechterkant. Maar kan Niels Duijvoorde er niet goed bij. En is het Van Breukelen die die bal opvangt. Recht hem natuurlijk weer breed naar Nerol. Maar die speelt hem dan in de voeten van een tricolores. En is het deze speler nummer 24 van Excelsior Maassluis. Die op volle snelheid Niels Duijvoorde voorbij loopt. Maar die kan toch nog voorkomen dat hij geen goede voorzet kan geven. En zo rolt de bal over de achterlijn. En mag Hogevort opnieuw een achterbal gaan nemen. Daar neemt hij wel wat tijd voor. Gaat hij naar Hooy. Ja, die ziet toch dat die bal naar hem toe komt. En die brengt hem in ieder geval op. Dat is wel een voordeel bij Hooy, die altijd naar voren denkt. Wordt die bal voorgegeven, maar komt hij op het hoofd van een van de spelers van Excelsior Maassluis. Die hem gelijk weer doorgeeft naar voren. Maar is het Van Breukelen die hem aanneemt. En die speelt hem zomaar naar voren. Naar Esveld. Esveld die dan 16 meter in probeert te gaan. Lukt niet. Wordt de bal weer weggegeven naar de spits van Excelsior Maassluis. Die hem richting een van zijn medespelers probeert te spelen. Maar dat lukt ook niet. En kan Hooy hem opnemen halverwege de eigen helft. En speelt hem breed naar Esveld. Esveld die hem dan weer hoog voor ingooit. Wordt die bal bijna op Van Nieuwkerk's hoofd gegooid. Krijgt hij dan niet nog een keer op zijn hoofd? Nee, ook dat niet. En is het dan de keeper van Excelsior Maassluis, Max van Herk, die de bal in zijn handen weet te krijgen. En zie ik dat het hier 89 minuten en 45 seconden op de klok is. Dus ik, ja, het zal toch nog wel een mirakel worden, Wils VVSB hier dat even puntje in eigen huis gaan krijgen. Dan Lutte. Lutte aan de bal. Weet in ieder geval directe tegenstanders de bal af te stoepen. Legt hem terug naar Esveld. Esveld geeft hem dan op Molenaar. Molenaar naar Duijvoorde. Duijvoorde aan de rechterkant, linkerkant van het veld. Trekt hem voor. Komt hij bijna bij Guus Verhoor op het hoofd. Maar is het de speler van Excelsior Maassluis die vlak voor zijn hoofd weg weet te koppen. Dan wordt die bal blind naar voren gegooid. En daar staat Van Breukelen samen met Hogevorst hem op te wachten. En weet Hogevorst hem weer breed te geven naar Nerol. Nerol aan de rechterkant van het veld. Heeft hem dan laag richting Van Nieuwkerk. Die kan daar ook niet zo gek veel mee. En is het een van de spelers van Excelsior Maassluis die heel goed die bal weet af te pakken. Legt hem dan weer breed aan de rechterkant van het veld. Daar de nummer 24. Die Hooy probeert voorbij te rennen, maar dat lukt niet. Hooy legt dan de bal over de achterlijn en mag Excelsior Maassluis een corner gaan nemen. En dat terwijl we hier al 1 minuut in blessuretijd zitten. Die corner die gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Maar daar hebben ze natuurlijk alle tijd voor. Want ja, wat zou je ook doen als je hier al met 2-3 voor staat en je komt helemaal uit van Sluis deze kant op. Dan is het natuurlijk heerlijk om hier die 3 puntjes weg te snoepen. Gaan we toch eens even kijken of die 21 Boujouka Glas. Nou ja, een hele moeilijke naam. Die geeft hem kort op de nummer 9. Die blijft dan in die hoek rotzooien. Is het de Kleiweg die probeert af te pakken, maar dat lukt niet. En gaat die bal via Danny Lutte over de achterlijn. En mag Excelsior Maassluis opnieuw een corner gaan nemen. Ja, PSV dul, want die vinden dat het een achterbal is. Nou, volgens mij denk ik dat de grensrechter het toch wel goed gezien had. En gaat die bal natuurlijk weer kort genomen worden tussen die nummer 9... Bram Werkers en de 21 met een naam die ik niet meer uit ga spreken. Is het Giro weer kort? Dan blijft hij daar in die hoek rommelen. Is het Niels Duijvoorde die hem probeert te pakken. Maar Kleiweg die loopt gewoon helemaal met alles en al over de zijlijn. Heeft hij dan toch de bal en is hij dan eindelijk weer in het spel voor Excelsior Maassluis. Is het nou Danny Lutte die de bal niet goed onder controle krijgt. En waardoor kan Excelsior Maassluis de bal uitspelen en mag Hooy hem gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld. Geeft hem dan terug op Hogevort. Hogevort moet hem dan lang richting de keeper geven. Of richting de spitsen geven. Speelt hem dan in de voeten van Duijvoorde. Duijvoorde legt hem terug naar Hooy. En Hooy geeft hem dan eindelijk hoog voor in die 16 meter. Komt hij bij Van Nieuwkerk. Maar Van Nieuwkerk geeft hem dan niet goed terug op Esveld. Waardoor Excelsior Maassluis de bal weer hebt. En rustig kan gaan beginnen aan een aanval. Wordt die bal weer diep gegeven. En is het Van Breukelen die hem teruggeeft op Hogevorst. Hogevorst die hem dan weer naar Molenaar speelt. En dan denk ik, waarom schop je hem niet uit je handen richting die hele hoofdmacht die voor het doel staat. Maar wordt die bal doorgegeven door Van Nieuwkerk. Dan gaat die bal weer weggespeeld worden door een speler van een sluis. En kan Yahooi duiven voor gaan proberen om die bal voor te geven. Dat lukt niet, want de bal wordt geblokkeerd door een van de spelers van het sluis die hem gelijk naar voren speelt. Maar is het daar het Naral die hem opvangt. En nu Esveld op het middenveld. Heeft hem door naar Duivenvoorde. Gaat dan zijn directe tegenstander opzoeken. Kan die voorbij? Nee, dat wordt bij de slijding wordt de bal over de zijlijn gemaakt. En mag Hooi daar gaan ingooien. En dat zijn eigenlijk halve goals hoor bij TVB. Als Kleiweg dit keer naar voren gaat, is het Hooi die gooit. Die gooit hem dan op het hoofd van Kleiweg. Maar die gaat er over alles en iedereen heen. En dan denkt Dave de Vries, ik heb trek in een biertje. Ik ga daarmee stoppen. En zodoende is het hier na 93 minuten 2-3. En lijkt PVV weer een hele lullige nederlaag. Die eigenlijk denk ik niet nodig had geweest. Maar ja, het staat op het scorebord. En dat betekent dat er 3 punten doorgaan naar Maassluis. Ik wil Niek Duindam en Dennis van Zuilen bedanken in de studio voor hun werk voor Bolle Treedsport. En ik spreek u graag weer volgende week om 6:00 voor de wedstrijd tussen VVV en Blauw-Geel 38.
0: Marco. Oké, dankjewel Marco. Jij ook bedankt. Dan sluiten we deze uitzending af met de uitslagen uit de vierde divisie B. Dat is de stand, de divisie van SJC. Die morgen spelen tegen Hoofddorp om 2:30 thuis aan de Lageweg. Daar gaan we. ARC Jos Watergraasmeer 2-2. Dat is gunstig voor SJC of niet gunstig. Ja, je kan, nee, ja, gunstig denk ik. Ja, ARC had kunnen winnen. Maar goed, gelijkspel, 1 puntje. Dus SJC heeft alle kansen morgen om de koppositie weer over te nemen. DVVA Hoogland 0-0. WVHDEWWZVIWVKJLGAUEK enzovoorts. Tegen AFC 34 2-0. Nee, ik zal het netjes doen. WVHEDW tegen AFC 34 2-0. Aalsmeer tegen SDV Barneveld ook 2-0. Victoria tegen HBC 1-2. En Dem tegen Huizen 3-3. En dan morgen staat op de rol Kolping Boys tegen Uitgeest en SJC tegen Hoofddorp. Morgen lekker weer. Allemaal naar de Lageweg. Mooi sportpark van SJC. Goed mensen. We hebben VVSB horen verliezen. We hebben ter leden. Hoe was het ook alweer? Dennis, die speelt gelijk volgens mij. VOC, ja. Willem Molenveld. En dat was de middag. Vanavond Noordwijk hebben we geen verslag van, helaas. Maar houd teletext in de gaten. Morgen SJC, Lisse en Hillegom. Waarschijnlijk in de uitzending van Bollestreek Sport. Morgen met Wouter Smit, denk ik. En misschien ook wel weer Dennis van Zuilen. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Dennis knikt. Ja, Dennis die is hier vast de gast. Maar hij vindt het leuk hoor. En we vinden het allemaal leuk. Ik zei al een paar keer, ik zal het voor de laatste keer zeggen. Als je geïnteresseerd bent in presentatie of techniekklussen bij Bollestreek Omroep, dan neem je contact op. Kijk maar even op de website hoe je dat moet doen. Of als je mij kent of Dennis, stuur even een berichtje via allerlei social media. Kan dat best wel. Goed mensen, wij vinden het altijd leuk om dat voor jullie te doen. We vinden het zelf ook leuk om te doen. Nou, wat willen we nog meer? We plezieren ons samen en we blijven dat voorlopig nog eventjes doen. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Een hele fijne dag nog en tot de volgende dag.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87...

0: 80 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep.

0: In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
11: Slaap je goed, dan leef je beter.
12: Met een bed van Poucaar Slaapcomfort.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de

0: straat op gegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat.

0: Het massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ik wil graag mee. Doen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel

0: draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onderrokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Is Bo.
14: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: I'll stop looking for

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
5: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials.

0: Meer goud, minder marge. TOV.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slaap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
4: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
5: Exciting and entertaining.
6: Get on up!
5: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
7: Ladies and gentlemen,
8: brothers and sisters,
5: the party starts here.
9: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance, house music.

0: quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.